found myself wanting.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Na een lekker zomers weekend is de nieuwe week weer aangebroken. Maandagochtend. Een hele goede morgen. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Rob Favier uit het archief van Groot Nieuws Radio. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Korintiërs 13, vers 1. Daar staat: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal.

0: Een van mijn favoriete liedjes van Delize. Je hoorde Kleine Dingen. Ik denk dat er een aantal dingen zijn waar wij ons als mensen heel snel op kunnen betrappen. Te veel snoepen bijvoorbeeld. Maar ook oordelen, dat is zo'n ding. We hebben allemaal het voornemen dat we minder willen oordelen, minder onze mening klaar willen hebben, maar toch ligt het zo ontzettend op de loer. In de overdenking van Rob Favier, die onderdeel uitmaakt van de serie over de Korinthebrief, gaat het hierover.
1: Heb jij je mening ook altijd zo snel klaar? Er zijn mensen die als ze iets horen in no time weten hoe het zit en hoe het moet. Niet dat ze gehinderd worden door kennis van zaken, hoor, maar ze hebben gewoon hun woordje klaar. Zonder te weten waar het over gaat, kunnen ze soms zomaar mensen de grond inboren. En soms lijkt dat stoer, maar eigenlijk is het verschrikkelijk pijnlijk en ook heel dom. Maar wij zijn daar in Nederland bijzonder goed in geworden. Zegt iemand iets wat je niet zint, dan verdiep je je niet in de achtergronden van zijn opmerkingen, maar zet je meteen een scheldpartij op X en het liefst natuurlijk een paar doodsbedreigingen, anders komt het niet hard genoeg aan. Nou, Paulus schrijft ons in 1 Korinthe 4 dat christenen zich daar verre van moeten houden. Want, zegt hij, er is er maar één die oordeelt en dat is de Heer. Een cabaretier heeft ooit gezegd: elk oordeel voor het laatste oordeel is een vooroordeel. Maar hoe komt het dan dat de christenen toch nogal eens die naam hebben? Nou, blijkbaar omdat ze dat doen of te vaak gedaan hebben. Waarom toch? Is het soms om jezelf beter te profileren? Als je een ander naar beneden trapt, kun jij proberen te stijgen op de ladder. En weet je waar je over praat? Paulus vertelt ons dat God aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. Iemand veroordelen kan soms ook een soort leedvermaak geven. En dat schijnen mensen leuk te vinden. In de gemeente van Korinthe hadden ze hun mondje ook wel klaar. Maar Paulus vertelt ons dat we het oordeel moeten overlaten aan God. Maar mogen we dan helemaal geen mening hebben over de dingen? Ach, die heb je stiekem toch wel. Maar er zijn een paar belangrijke vragen die je jezelf moet stellen voordat je die mening naar buiten brengt. Zeker als het over een medemens gaat. De eerste vraag is: ben ik op de hoogte van wat er speelt? Heb ik alle kanten van de zaak gehoord? Of vorm ik mijn mening op basis van een gerucht? Tweede vraag: ben ik sowieso wel in de positie om over dat en dat onderwerp een mening te hebben? Derde vraag: heeft het zin dat ik hier een mening over heb? Wat schieten we ermee op als ik mijn mening spui? En daarmee komen we op het belangrijkste punt. Vorm ik mijn mening vanuit de liefde? Want ons wordt vanuit de Bijbel geleerd om zo met onze naaste om te gaan dat hij of zij kan groeien door het contact dat we met elkaar hebben. En kan iemand groeien van liefdeloosheid? Daar gaan mensen toch alleen maar kapot aan. Dus als jij tot de conclusie komt dat je mening niet is ingegeven door de liefde van God, dan moet je gewoon even je kaken op elkaar houden. Want dan heb je wel iets om te oordelen, maar je hebt eigenlijk niets te vertellen. Alleen als de liefde herkend

0: niet oordelen, nederig zijn.
1: Behalve dat er in Korinthe verschillende groepen waren waaruit de gemeente bestond, zaten ze van tijd tot tijd ook nog op te scheppen tegen elkaar. En daar baalt Paulus enorm van. Want hij zegt dat dat niet bij een christen hoort. Die hoort juist nederig te zijn. Want, zo vraagt hij de mensen, wie denk je wel dat je bent? Is het niet zo dat alles wat je bezit je geschonken is? Dus waarom doe je dan of je het zelf verworven hebt? Is de juiste houding voor iemand die Jezus wil volgen niet de houding van je handen open? Als wij met onze vuisten in de lucht staan te zwaaien om te vertellen hoe goed we zijn en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, dan kan God ook geen liefde in je handen stoppen. Dan is er eigenlijk weinig plaats voor hem. Paulus vertelt ook nog even wat voor leven hij zelf heeft. Hij zegt dat apostelen honger en dorst lijden, bijna geen kleren hebben, worden mishandeld en een zwervend bestaan leiden. Maar als ze bespot worden, dan zegenen ze juist. En als ze vervolgd worden, dan verdragen ze het. Als ze beledigd worden, dan antwoorden ze vriendelijk. Echt niet te geloven. Niet bepaalt onze stijl hier in het kikkerlandje. Als hier iemand je beledigt, dan moet je het hem juist betaald zetten. Oog om oog, tand om tand. Paulus noemt zichzelf zelfs het uitschot van de wereld. Dan moet het evangelie toch wel zo'n ongelooflijke kracht zijn, wil je dit allemaal volhouden? Blijkbaar is het niet zo dat als je nederig wilt leven en je zelfs onder de voet wilt laten lopen voor het evangelie, dat je dan ook het onderspit delft. Dat kan zo lijken, maar bij Paulus gebeurde dat nooit. Altijd wist hij weer op zijn benen te gaan staan. Het is een houding waar je voor kiest, niet een houding die je overkomt. Misschien geeft hij aan het eind van hoofdstuk 4 wel heel goed de reden. Daar zegt hij dat het koninkrijk van God niet uit woorden bestaat, maar uit kracht. Deze uitspraak moet je natuurlijk niet uit zijn verband rukken, want bij het koninkrijk horen natuurlijk wel heel veel woorden. Alleen, Paulus bedoelt niet de wijze woorden van de liefde, maar de holle klanken. Dus de woorden die de patsers gebruiken om belangrijk over te komen, zonder dat er diepe inhoud in zit. Het is zelfs nodig dat Timotheus, zijn reisgezel, persoonlijk naar Korinthe gaat om uit te leggen waar het om draait. Arrogantie en opschepperij zijn geen zaken waarmee je een gemeente kunt zijn. Ze maken de boel juist kapot. Heeft Jezus niet zelf gezegd dat hij gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen? Dan moet dat het visitekaartje zijn van diegenen die hem tot de Heer van hun leven willen maken. In een spreukenboek staat een spreekwoord dat we niet vaak genoeg kunnen gebruiken. Hoogmoed komt voor de val. Zullen wij eraan toevoegen, als je nederig durft te zijn, kun je beter aan Jezus' voeten liggen.

Megan Wood, you're the I Believe You. Daarvoor de overdenking van Rob Favier over nederigheid. Rob Favier hoor je ook iedere vrijdag in De Nieuwe Morgen als vaste overdenker. En over De Nieuwe Morgen gesproken staat op het punt van beginnen. Zometeen na 6 uur, naar Hillsong, Number Jesus.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Hey! Zag je dat ook?
5: Wat?
6: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
5: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
5: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
18: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
19: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
18: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app. Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: A27 Breda richting Gorkum staat door werkzaamheden 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knopend Gorkum.
23: Ja, goedemorgen. Wat een heerlijke ochtendkoelte op dit moment. Ik fietste net naar de studio en dacht, wat een grappige wolkjes daar. Dat bleken dus enorm veel vliegen. Ja, je bent bij deze gewaarschuwd. Maar wat verkoeling, wat verfrissing, daar deze maandag mee beginnen. Een nummer dat daarbij hoort, dat heb jij vast. Meld je via een appje naar de studio welke muziek verfrist deze ochtend.
24: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
25: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
27: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
29: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
30: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
31: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
32: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De Nieuwe Morgen.
2: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: Martijn Buwalda en Voor de Zwijgers. Goedemorgen mensen, 22 juni 2026, 6 minuten over 6. En als je nu de ramen openzet, maak je maximaal gebruik van de ochtendkoelte. Een graadje of 16, 17, 18 op sommige plekken al. We gaan opnieuw een zonnige en warme dag tegemoet. En dus begin je lekker in de sportschool, Mariet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij denkt, nou toe dan maar. Het moet. Ja. Of is het echt dat je denkt, ja, ik ga er weer voor vandaag?
1: Nee, ik ga er weer voor. In,
0: oh, ja, nee, ja.
1: Ik dacht eerst van, nou, ik ga lekker aan het lopen met die hond vanochtend vroeg.
0: Ja.
1: Daar dacht hij anders over.
0: Oh.
1: Dus ja, toen was ik toch vroeg.
0: Nou.
1: Dus ja, dan denk ik, nou ja, dan ga ik maar gelijk door.
0: Maar
1: ik ben
0: even,
1: ook toch wakker.
0: Je hebt dus de hond laten uitslapen.
1: Die heeft even snel. Die kon het even snel.
0: Oké.
1: Okay. Je kent dat vast wel.
0: Ja, dat ken ik wel. Ja, dat ken ik wel.
1: En, ja, precies. Dus ja, ik stond eigenlijk, denk, oh, oké. Okay. Nou ja, dan ga ik maar gelijk naar de sportschool. Die is toch 24 uur per dag open, dus...
0: Ja, nee joh. Moet je doen. Ieder zijn ding, zeg ik zo.
1: Ja, precies.
0: Hey, dus, hou jij het nog een beetje vol met deze warmte? Of heb je er meer moeite mee?
1: Ja, je niet te druk maken vooral. Ik vond het vooral vrijdag idioot warm. Maar ja, dat lag misschien ook aan wat we aan het doen waren, hoor.
0: Mag je even vertellen wat je
1: aan
0: het
1: bouwen.
0: Oh, nee joh, dat moet je doen met 37 graden. Supergoed
1: idee. Ja, precies. Nou, het was hier 32, dus dat was...
0: Oké. Okay.
1: En in mijn app stond dat het goed weer was om te tuinieren. Ik weet niet of dat eronder viel, hoor, maar... Vond het
0: okay.
1: Wel grappig.
0: Nou, maar ja, weet je,
1: ik staat ondertussen. Dus,
0: nou, dat is heel goed. En weet je, ik denk soms ook eens al die weer-apps. Volgens mij moet je gewoon ook zelf blijven nadenken,
1: van,
0: toch?
1: En al die extra dingen, zonnekracht, warmtekracht.
0: Ja.
1: Nee. Ik hoorde al bij mijn buren, die zaten al over dat de school ging ook in hitteplan. En nou, dan breng je al die ouders weer in de problemen met dat de kinderen om 12 uur al naar huis moeten. Ja, dan denk ik van alsof het thuis niet warm is.
0: Ja, dat ben jij, hè, Marie? Zo denk jij.
1: Ja, gelukkig heb ik geen schoolgaande kinderen meer. Okay. Dus ik tel mijn zegeningen.
0: Nou, ga lekker sporten om 6:08 ochtends.
1: Ja,
0: en ik heb een verfrissende plaat voor je klaarstaan.
1: Heel fijn.
0: Oh, lekker hoor. Een mooie dag, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank je. Hoi.

0: Jason Smith. Enjoy. Beetje verfrissing op deze ochtend.
1: De dagtekst.
0: In 1 Korinthe 13 vers 1 lees je: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Prachtig. Had ik de liefde niet. 1 Korinthe 13 vers 1 is de dagtekst van vandaag.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Lane and the Long Way. Daarvoor hoorde je muziek van Michael W. Smith. Heerlijk buiten, dat appt Jan naar de studio. Een van de vaste mensen bij de Club van Wakkere Mensen. In de Nieuwe Morgenclub waar je absoluut bij wilt horen. Vandaag weer oppassen op kleindochter Nienke. Heel veel plezier daarbij, Jan. Karin meldt zich vanuit Gorinchem. Wim is vandaag van Klarenbeek naar Wormer aan het rijden met de vrachtwagen. Een prettige en zonnige dag gewenst. Nou, dat gaat wel lukken. Remco, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Daniel is er ook bij, net als Marald en Harriet. Die zeggen, na een warm weekend gaan we weer aan het werk. Van onszelf zijn onze woorden nooit perfect. Maar Psalm 12 spoort ons aan, laat je lippen door God leiden om vandaag zijn liefde en betrouwbaarheid te weerspiegelen. Dat is eentje om over na te denken. Dank jullie wel. Yvonne zit op de fiets op dit moment. John stuurt een zonnetje. Nagali, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. André meldt zich vanaf de A35 onderweg voor een oude vandaag-rit. Ja, dat krijg je als je met pensioen bent en toch nog in de truck stapt. Lossen in Utrecht, laden in Heerde en weer terug. Kees die meldt zich dan na een fijne vakantie in Kefalonia. Nu maar weer eens aan het werk. Een goede en gezegende uitzending gewenst. En Ad die is erbij onderweg naar Lelystad. Een heel aantal van jullie vindt het ook al aardig warm. Maar mijn advies blijft eigenlijk, laat die ramen maar tegenover elkaar openstaan. Graadje of 18, dat is te doen. Oh, Alexander, goedemorgen zeg ik ook tegen jou.

0: Filippa Henna. En daarvoor hoorde je muziek van de Opwekking Band. Half zeven is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De overheid maakt nog steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe, zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn, of ze vinden gebreken in een herstelde woning. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren wordt bier straks ook duurder, meldt de Telegraaf. Daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Er zou een euro per kratje bijkomen. En bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn twee Fransen omgekomen, die piloot en een passagier. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor het toestel hoogte.
2: Groot nieuws update.
0: Geef asielzoekers die zich bij een kerk melden een plek. Dat zei directeur van Evangelie en Moslims Kees Rentier zaterdag tijdens een inspiratiedag. Het RD citeert uit zijn openingstoespraak: God wacht niet op een beleidsplan. In India was zaterdag een grote demonstratie tegen gedwongen bekeringen. Onder meer christenen zouden mensen daartoe dwingen. Christenvervolging is in India enorm toegenomen. Open Doors zegt dat deze grote demonstratie daar nog eens aan bijdraagt. De Cycle for Hope heeft bijna 385.000 euro opgeleverd. De 204 deelnemers fietsten dit weekend in 48 uur in de hitte, 1200 kilometer in estafette door het hele land. Het geld gaat naar de niet vergoede zorg van Stichting De Hoop. En dan toch nog even voetbal. Biddende voetballers in alle openheid uitkomen voor je christelijk geloof. Het gebeurt deze dagen bij verschillende teams. Onder meer bij Curaçao tegen Ecuador werd het dit weekend 0-0. Speler Kenji Goré vertelde bij de NOS dat dit zijn hoogtepunt is. Hij heeft al een hele voetbalcarrière bij Manchester United achter de rug.
3: I talk about my life I used to live before I met God, before I gave my life to Christ.
0: Ik praat over mijn vroegere leven. Zonder dat ik mijn leven aan Christus had gegeven, heb ik nu wel gedaan. Ik dacht dat ik toen wist hoe ik gelukkig moest worden. Maar ik wist niet hoe ik moeilijkheden moest overwinnen in het leven.
3: How am I gonna feed my family?
0: Ja, dat zei dus Kenji Goré. Het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Een dag afwisselend met wat wolken en zon. 21 graden wordt het op de Wadden, 31 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alweer een file tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel, 8 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier vertraging tussen Prins Klausplein, het knooppunt en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer file. Door werkzaamheden is de A27 Breda richting Utrecht een paar weken lang dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos staat 7 kilometer file. En een kwartier is de vertraging. Verkeer kan omrijden via de A59 en de A2.
5: Annemarie Biljart.
0: Nou, Roel, wat een bijzondere dag voor jou. Diploma-uitreiking van je dochter. Jij dacht nog even snel een ritje 's ochtends vroeg. Blijkt het een beetje uit te lopen. Nou, doe voorzichtig. Geen haast, maar toch.
2: De Nieuwe Morgen

Goedemorgen. Ja, mogen genieten van een mooi weekend. In vrijheid naar de kerk mogen. Dan weten, ja, als moeilijkheden hebben. Vertrouwen ben. Val terug ben. Hij is om ons heen. Wens iedereen zo een rijk gezin in de werkweek toe. Groeten. Hendrik uit Urk.

0: Need to Breathe en Testify. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt 2 Korinthe 12 er vast bij pakken, waarin Paulus het heeft over zijn doorn in het vlees en met die bekende zin: mijn genade is u genoeg.
1: I will extol you, my God.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe hoofdstuk 11 uit de Basisbijbel. Paulus' bezorgdheid voor de gemeente. Ik hoop dat jullie er tegen kunnen als ik even een beetje onverstandig doe en toch op

0: En ik denk dat jullie daar inderdaad wel tegen kunnen. Want mijn zorgzaamheid voor jullie komt van God. Het is net als met een huwelijk. Een vader laat zijn dochter met een man trouwen en wil dat ze trouw is aan die man. Zo heb ik jullie ook aan een man gegeven, Christus. En ik wil dat jullie hem trouw zijn. Weten jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus. Want jullie luisteren naar de eerste de beste die jullie andere dingen over Jezus leert dan ik heb gedaan. En jullie ontvangen moeiteloos een andere geest dan de Heilige Geest die jullie ontvangen hebben. En jullie luisteren naar een ander zogenaamd goed nieuws dan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie vinden dat allemaal best. Toch ben ik niet minder goed dan die geweldige boodschappers van God. Dat weet ik heel zeker. Misschien kan ik minder goed spreken dan zij, maar ik weet heel goed waar ik het over heb. Dat heb ik jullie in alles laten zien. Ik heb jullie het goede nieuws gebracht zonder jullie er iets voor te vragen. Was dat dan verkeerd van me? Andere gemeenten heb ik beroofd door geld van hen aan te nemen. Dat deed ik om jullie te kunnen dienen. Maar toen ik bij jullie was en geen geld had, heb ik jullie nergens om gevraagd. Want de broeders die uit Macedonië kwamen, brachten voor mij mee wat ik nodig had. Ik heb ervoor gezorgd dat ik jullie nooit ergens om hoefde te vragen. En dat zal ik blijven doen. Ik zweer bij de waarheid van Christus die in mij is. Niemand zal mij kunnen tegenhouden dit in de hele provincie Achaïe zo te doen. Paulus waarschuwt voor bedriegers. Waarom doe ik dat zo? Omdat ik niet van jullie houd? God weet dat ik juist wel veel van jullie houd. Maar ik doe dat zo omdat ik wil laten zien dat die boodschappers van God die ze lopen op te scheppen, leugenaars zijn. Ze scheppen op dat ze net zo hard voor God werken als wij. Ze doen alsof ze boodschappers van Christus zijn, maar het zijn bedriegers. Maar dat is niets vreemds, want de duivel zelf doet alsof hij een engel van het licht is. Dan is het niet vreemd dat zijn dienaren ook doen alsof ze dienaren van de waarheid van God zijn. Maar aan het eind zullen ze een verdiende loon krijgen voor wat ze doen. Ik herhaal dus. Denk niet dat ik mijn verstand kwijt ben als ik nu even ga opscheppen. Maar zelfs als jullie dat denken, heb dan even geduld met een man die zijn verstand kwijt is. Dan kan ik ook even opscheppen. Wat ik nu ga zeggen, zeg ik dus niet namens de Heer. Ik zeg het alleen alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik doe alsof ik ook vind dat ik mag opscheppen. Want als zoveel mensen vinden dat ze kunnen opscheppen over aardse dingen, dan kan ik dat ook. Luister dus even naar me. Want jullie hebben immers ook veel geduld met andere onverstandige mensen, omdat jullie jezelf zo wijs en verstandig vinden. Want jullie vinden het wel best als iemand jullie tot slaven maakt, jullie geld opgebruikt, jullie voor zich laat werken en over zichzelf opschept en jullie met zijn woorden in je gezicht slaat. Ik schaam mij dat ik moet toegeven dat ik niet streng genoeg tegen jullie ben geweest. Maar toch, als zij durven op te scheppen, denk eraan, ik doe alsof ik mijn verstand kwijt ben, dan durf ik dat ook. Zeggen zij dat ze Joden zijn, dan ben ik dat ook. Zijn ze Israëlieten, dan ben ik dat ook. Stammen zij van Abraham af, dat doe ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik praat nog steeds alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik ben dat nog veel meer. Ik heb veel harder gewerkt. Ik ben veel vaker geslagen. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik heb vaak oog in oog met de dood gestaan. 5 keer heb ik van de Joden de 40-1 stokslagen gehad. 3 keer heb ik een pak slaag met de zweep gekregen. 1 keer ben ik met stenen bijna doodgegooid. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een hele nacht en een hele dag in zee rondgedreven. Ik ben aldoor op reis. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. In gevaar door Joden. In gevaar door niet-Joden. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee. In gevaar door namaakbroeders. Ik heb vreselijk hard gewerkt. Ik heb slapeloze nachten, honger en dorst gehad. Ik heb vaak dagenlang niets gegeten. Ik heb het koud gehad door gebrek aan kleren. En behalve dat en alle andere dingen waar ik mee te maken heb, moet ik ook nog alle dagen voor de gemeente zorgen. Als iemand zich zwak voelt, voel ik dan niet met hem mee? En als iemand het geloof van een ander beschadigt, gloei ik dan niet van boosheid? Paulus' zwakheid en de kracht van God. Als ik dan zo nodig moet opscheppen, zal ik opscheppen over andere dingen. Namelijk over de dingen waardoor de mensen die tegen mij zijn, vinden dat ik zwak ben. De God en Vader van onze Heer Jezus, die voor eeuwen geprezen moet worden, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de bestuurder van Damascus, aangesteld door koning Aretas, de stad bewaken. Want hij wilde mij gevangen nemen. Maar vrienden hebben mij toen vanuit een raam in de stadsmuur in een mand naar beneden laten zakken. En zo ben ik ontsnapt.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via Grootnieuws Radio.

0: Toby Mac en Heaven on My Mind om 7:04. Piet laat weten, het was heerlijk vanochtend te Krantenwijk. Nou, dat kan ik me voorstellen met deze temperatuur in die vroege ochtend. Een mooie dag gewenst. Jos gaat de kinderen straks naar school brengen. Nu de voorbereidingen samen met Groot Nieuws Radio. Gert-Jan is erbij vanaf reizen weer naar de marinehaven in Den Helder. Corine, goedemorgen zeg ik ook tegen jou. Peter onderweg naar het werk in de Meren. En Sabine, die stuurt een fotootje van 1, 2, 3, 4, 5 honden alvast naar de duinen geweest. De hitte voor geweest. Ja, dat ziet er fantastisch uit. Als ik hond was, Sabine, dan zou ik ook wel willen dat jij mijn eigenaar was.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma...

0: country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan al best wel wat files met flinke vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Door een ongeluk tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Half uur vertraging ook op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam 6 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum is dicht. Tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli moet het verkeer omrijden via Den Bosch. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum een half uur vertraging, nu al 7 kilometer file. A59, Zonzeel richting Den Bosch, ook alweer een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Dussen en afrit Heusden, 20 minuten erbij en de rechterrijstrook die is dicht.
5: Goedemorgen. Geen gepuf en gesteun. Gewoon die ramen even openzetten. Spontaan ontbijten in de tuin. Kan gewoon, hè? Maandagochtend is het wakker worden met de nieuwe morgen. En zometeen muziek van de Opwekking Band. Lof, aanbidding, mooie ingrediënten voor de start van deze dag.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
8: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streek.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
21: De Nieuwe Morgen.
22: Met Annemarie Biljart.
21: Het christelijke radiostation.
22: Zomer.

0: de opwekking bent en lof aanbidding. Goedemorgen in deze absolute zomerweek, want dat is het. Zwembadjes gevuld, ventilatoren op volle toeren laten draaien, smeren en hydrateren. Ik hou sowieso van de ochtend, maar met deze dagen zijn die ochtenden echt extra fijn. Afgelopen weekend was ik een van de 14,1 miljoen Nederlanders die geen voetbal heeft gekeken. Niks om zuur over te doen, maar geen zorgen ook. Ik heb wel wat meegekregen van de wedstrijd. Op de camping voor mijn tent kon ik precies horen wanneer Nederland gescoord had. Daarom bel ik zo meteen met Patricia van Roon. Zij is een van onze vrienden van Oranje. De voetbalvraag die ik haar voorleg: wie was voor jou een belangrijke coach?
1: De dagtekst.
0: In 1 Korinthe 13, vers 1 lees je: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Ja, dat bijzondere hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal.

Ellie Holcomb en Hope's Gonna Find You, zei je. Had pas een live optreden en werd daar bijzonder geraakt door wat er gebeurt als je samen zingt. Als je live muziek speelt, hoort en dat samen beleeft. Dat ze zijn een tijd waarin zoveel verdeeldheid is, bindt muziek zo ontzettend samen. Nou, dat is absoluut waar. Ervaren we ook hier bij Groot Nieuws Radio.

Chris Tomlin en Lady A, Who You Are To Me. Ja, de vrienden van Oranje. Daar kun jij bij horen als je dat wil. Als je denkt, nou, ik heb wel een coach in mijn leven. Of ik heb een keer een enorm doelpunt gemaakt. Dat is dan een metafoor voor het leven. Vriendin van Oranje, Patricia van Roon. Dat hou je nog te goed van ons. Maar meld je even via de studio als je denkt, nou, bij dat vriendenteam van Groot Nieuws Radio wil ik ook wel horen. Dan leg ik je wel uit hoe dat dan precies zit. Terwijl Paul laat weten vanuit België, ja, het is een soort lichte teleurstelling, maar gelukkig is er in het leven meer dan voetbal. Ja, dat is absoluut waar, Paul. Hoewel, bij mij thuis is het ook wel wat licht oranje gekleurd. Ik doe daar zelf eigenlijk niet aan mee. Afgelopen weekend, zoals gezegd, op de camping, maar ik heb ongeveer de hele wedstrijd kunnen volgen. En daar doe ik ook helemaal niet vervelend over. Dat was leuk. En ondertussen andere dingen doen. Af en toe, ja, en denk je, oh ja, dat gebeurde 5 keer.

0: bij het jubileumconcert van Gospel Boulevard. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. Explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog.
2: Grootnieuws update.
0: Geef asielzoekers die zich bij een kerk melden een plek. Dat zei directeur van Stichting Evangelie en Moslims, Kees Rentier, zaterdag tijdens een inspiratiedag. Het RD citeert uit zijn openingstoespraak: God wacht niet op een beleidsplan. In India was zaterdag een grote demonstratie tegen gedwongen bekeringen. Onder meer christenen zouden mensen daartoe dwingen. Christenvervolging in India is enorm toegenomen. Opendoor zegt dat deze grote demonstratie daar nog eens aan bijdraagt. De Cycle for Hope heeft bijna €385.000 opgeleverd. De 204 deelnemers fietsten dit weekend in 48 uur... in de hitte 1200 kilometer in estafette door Nederland. Het geld gaat naar de niet vergoede zorg van Stichting De Hoop. En dan toch nog even voetbal. Biddende voetballers in alle openheid uitkomen voor je christelijk geloof. Het gebeurt deze dagen in verschillende teams. Onder meer bij Curaçao. Tegen Ecuador werd het 0-0 dit weekend. Speler Kenji Goré vertelde bij de NOS dat dit zijn hoogtepunt is. En hij heeft al een hele voetbalcarrière bij Manchester United achter de rug.
3: I talk about my life I used to live before I met God, before I gave my life to Christ.
0: Ja, ik praat over mijn vroegere leven. Zonder dat ik mijn leven aan Christus had gegeven, heb ik nu wel gedaan. Ik dacht dat ik wist hoe ik gelukkig moest worden. Ja, ik maakte me zorgen. Als ik niet voetbal, hoe moet ik dan mijn familie voorzien van eten en van geld? Ik wist niet hoe ik moeilijkheden in het leven aan moest gaan. Kenji Goré, ook geestelijk aanvoerder van het voetbalteam van Curaçao. Het Grootnieuwsradio weerbericht dan van Buienradar. Een zonnige en warme dag opnieuw vandaag. 21 graden op de Wadden, 31 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant vooral. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Het was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325. De zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen.
0: Ja, sterk als je in de file staat. Jolanda nog 1,5 uur onderweg. Ik hoop dat jij een beetje door kan rijden. En Gerda, die meldt zich vanuit Noorwegen. Ook een goede morgen voor jou.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Paul Baloch. En above all, je luistert naar De Nieuwe Morgen in deze zomerperiode. Want met recht mag ik wel zeggen dat het zomer is in Nederland. En dan komt automatisch de gedachte aan de zomervakantie ook dichterbij. En op heel veel scholen wordt daar langzaam naartoe gewerkt. En in sommige klassen is dit al het moment, of misschien nog even het moment, om van plek te wisselen. En wat dat voor gevolgen kan hebben, daar hoor je Nadine de Vos zo meteen over in haar overdenking.

0: Sander en Angela en Erika de Wit, God van het Hemelrijk. Terwijl Christa en Ijp zich melden via de app van Groot Nieuws Radio. Heerlijk al op zomervakantie, misschien een iets wat vroege zomervakantie in Tsjechië. En toch ondertussen meeluisteren naar Groot Nieuws Radio. De dag beginnen met onder meer de overdenking die je vertrouwd krijgt rond 8:15, 8:15 op maandagochtend van Nadine de Vos.
1: 2 weken geleden heeft mijn dochter van plaatsjes gewisseld in haar klas. Ze zit nu naast Pim. Dat is niet zijn echte naam, maar het maakt het verhaal wat helderder. Pim is een slimme jongen en zoon van een uitvinder. Maar Pim kent het clean desk policy niet. Clean desk policy is het lege, opgeruimde bureaubeleid dat een bedrijf kan voeren om bijvoorbeeld te voorkomen dat gevoelige informatie rondslingert, maar ook om de effectiviteit van het werk te verhogen. Toen ik vorige week vroeg hoe het is om naast hem te zitten, zei mijn dochter: Pim is echt de grootste rommelkont die ik ken.

Zijn tafeltje ligt altijd helemaal vol. Hij ruimt niets op. Zelfs niet aan het einde van de dag. Ze had hem al wel eens gevraagd. Zou je niet eens je tafeltje opruimen? Zo kan je toch niet werken? Deze week vertelde ze dat ze zelf naar het toilet was gegaan en toen ze terugkwam had hij een deel van zijn rommel op haar netjes opgeruimde tafeltje geschoven. Lekker makkelijk, zei hij erbij. Maar ja, waar ga ik heen met dit verhaal? Veel mensen hebben vandaag de dag van te veel prikkels. Een te vol hoofd, te veel doen. Ons hoofd zit helemaal vol, zoals het bureau van Pim. En we verliezen het overzicht. Het lukt ons niet meer om stil te worden, om rust te ervaren. En we schuiven met onze overvolle hoofden soms prikkels door op onze collega's, hun bureau, op onze kinderen met hun tijd met ons. We komen helemaal overprikkeld thuis. Of we schuiven het zelfs door naar onze relatie met onze partner. We hebben het nodig te verstillen. Dat is al iets van alle dagen, toen, maar ook nu. Misschien nu nog wel meer dan toen. Daarom zijn retraites denk ik ook populairder dan ooit. Mensen zijn op zoek naar stilte. Ze hunkeren hierna. En stilte zoeken is iets van alle tijden. De stiltegoeroes van onze tijd wijzen op het belang ervan. In deze wereld die luidkeels schreeuwt, vol hectiek is, hunkeren we naar stilte en orde. En ten diepste is dat God. De Bijbel vertelt ons keer op keer dat we in de stilte God kunnen vinden. Stilte heeft ook iets heiligs. Omdat stilte niet per se de afwezigheid van iets is, maar het vinden van de aanwezigheid van iemand. Iemand die groter is dan dat wat er op jouw bureau ligt, om het zomaar te zeggen. Psalm 46, vers 11 schrijft: wees stil en weet dat ik God ben. In andere vertalingen staat ook wel laat los of staak de strijd. Stilte krijgen we niet zomaar in dit leven. Het vraagt om een actieve en intentionele keuze van ons. Stilte zoeken. Geen oordopjes in als je gaat hardlopen. Geen muziek tijdens het koken. Geen efficiënte telefoontjes tijdens je autorit. Nee, stilte. Ik daag je uit. Zoek de stilte eens en laat je verrassen. Afgelopen jaar ben ik zelf begonnen met The Sound of Silence. Autoritten van 2 uur heen en 2 uur terug zonder iets. En weet je, ik kan getuigen. Dan gaat de stilte spreken. Verrassend. Want in die stilte spreekt God. Als we alle andere prikkels het zwijgen op durven leggen, kunnen we weer luisteren. Hoe kan jij meer stilte brengen in je leven? En geloof je echt dat het je uiteindelijk meer zal opleveren dan misschien nog dat laatste telefoontje, appje of scrollen op je telefoon? Ik daag je uit. Zoek de stilte en laat je verrassen.

0: en Chainbreaker. Terwijl Elselien laat weten. Nou, alle luisteraars van Groot Nieuws Radio hebben de radio spontaan verwisseld voor de stilte. Ja, dat is een beetje een gewetensdingetje, Elselien. Maar dat hoop ik dan eigenlijk niet. Zoek gewoon op een ander moment de stilte. En ook Marjan heeft genoten van de overdenking van Nadine de Vos. Je hoort haar opnieuw het volgend uur, de nieuwe morgen. Arjan op dit moment alweer aan het maaien op de golfbaan. En Rianne die appt, heerlijk om je nu ook in Ierland te horen. Normaal gesproken luister ik met groot genoegen naar de nieuwe morgen, maar neem ik niet de tijd om te groeten. Maar nu ben ik met vakantie en heb ik wat meer gelegenheid. Fijne uitzending, goeie dag verder en sterkte met de hitte. Hier wordt het vandaag rond de 22 graden. Dat is een hele aangename temperatuur inderdaad.
1: En verder vandaag?
0: Bij Groot Nieuws Radio in Brandstof is Reinier Sonneveld te gast. Theoloog, schrijver, coach mag hij zichzelf ook noemen. Hij komt praten over hoe we echte verbinding met elkaar kunnen hebben en houden. Contact op zielsniveau. In deze wereld, vol technologie. Hij schrijft daar ook over in zijn nieuwste boek, Klik. En gaat het helemaal uitleggen hoe dan. Tussen 10 en 12 vandaag in Brandstof. Reinier Sonneveld is te gast.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
9: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
8: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
10: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
11: een dagje naar het strand gaat,
10: of gewoon thuis blijft,
11: hoop reist met je mee.
10: Met het zomerpakket van Groot Nieuws Radio.
11: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
10: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
11: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
10: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file. De vertraging is meer dan 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. Half uur vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16. Maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 6 kilometer file door een ongeluk. Gelukkig, de weg is daar weer vrij. A59 is onderdeel richting Den Bosch. Nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging.
0: Ja, de ochtendkoelte is een feit op deze maandag. Goedemorgen met zometeen muziek van Third Day.
17: Your love, oh Lord, reaches to the heaven.
0: De koelte en deze muziek, het kan niet op.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Oh, wat een goal! Goal?
25: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
26: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
29: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
30: Ik heb letterlijk niks.
31: Het gaat de hele dag regenen, hè?
32: Nee, ik heb geen regenjas.
31: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
33: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
34: De beste ingrediënten voor een goede morgen?
2: 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
33: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
33: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
1: Morgen.
33: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.

0: Stretches to the sky. Vorige week nog een nieuw liedje van Third Day, maar deze gaat echt al heel lang mee. En terecht, Third Day met Psalm 36, Your Love, oh Lord. Goedemorgen mensen, wat een zomerweer, fantastisch. En ja, ik betrap mij er ook op, wat meer gezucht en gesputter dan normaal. Hé, poepoe, warm hè. Ja, dat mag ook wel hè. En vervolgens weer door. Afgelopen weekend een heerlijk weekend gehad met een vriendin op de camping. En natuurlijk ook even de adem ingehouden tijdens die stortbuien met onweer. Maar het is allemaal goed gegaan en toch is dat niet vanzelfsprekend. Jaap Brandt ondervond dat zo'n 3 weken geleden aan den lijve. Toen werd zijn boerderij getroffen door de bliksem. Als gezin verloren ze zo'n beetje alles dat ze hadden en toch overheerst de dankbaarheid, zegt hij. Zijn verhaal hoor je zometeen.
1: De dagtekst.
0: Uit 1 Korinthe 13, dat bekende hoofdstuk over de liefde, dat begint met 1 Korinthe 13, vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Nou, had ik de liefde niet. Goedemorgen.

0: Muziek van Mosaic Worship hoor je in De Nieuwe Morgen en Ruimte. De kans dat het gebeurt is klein, blikseminslag in je huis, en toch gebeurt het zo nu en dan wel degelijk. En dan is de impact gelijk ook heel erg groot. Onlangs nog werd de boerderij van de familie Brand, waar ze wonen en werken, getroffen tijdens een onweersbui. Een hele heftige gebeurtenis met grote gevolgen voor het gezin. En toch is daar dankbaarheid als Jaap Brand daarover spreekt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed elkaar te spreken. Wat gebeurde er afgelopen 29 mei?
1: Ja, dat was wel heel onwerkelijk. Het was het moment dat ik onder de veranda zat. Mijn zoon was binnen. En op dat moment horen we een hele harde klap. Ik zie het vuur in de tuin. Dus ik loop weer naar binnen. Ik zeg zo, Jos. Ik zeg, dat was een flinke klap. Hmm. Dat zal wel ergens ingeslagen zijn. Ja, en dan besef je eigenlijk totaal niet dat dat bij jezelf is op dat moment.
0: Nee, want jullie, nee. Jij liep naar binnen en ja. Zei toen wat een klap en je liep weer naar buiten.
1: Nou, toen ging het bij ons direct, het rookalarm ging af. En op dat moment dacht ik, nou, dat zal wel kortsluiting zijn. Dus ik loop naar kantoor om te kijken of het daar ook afgaat. En toen rook ik in de hal al iets. Ja, toen ben ik naar buiten gehold. En ja, toen stond het dak al volledig in brand. Dus dan praat je echt over een minuut. En op dat moment wist ik wel dat het reddeloos verloren was.
0: Ja. En nog even, jullie boerderij in Blessingsgraaf, daar wonen jullie niet alleen, maar daar werk jij ook als architect.
1: Ja, klopt.
0: Binnen een minuut is daar een enorme brand. Wat doe je dan op zo'n moment?
1: Nou, gelukkig blijf ik altijd heel rustig in wat extremere situaties.
0: Okay.
1: Dus samen met mijn zoon, ik zeg, joh, we gaan nu naar kantoor. Ik zeg, want maandag moeten we aan het werk, dus we halen alle pc's eruit. We hebben de server eruit gehaald. En ja, op dat moment probeer je nog te redden wat er te redden valt. En ja, de insteek was om in ieder geval dat eruit te gaan halen. En dat is ook gelukt. Ja.
0: Oké, dus die naar buiten. En in je huis fotoboeken, denk ik bijvoorbeeld als eerste?
1: Nee, dat denk je aan, maar ik keek omhoog. Maar dat was geen. De verdieping stond al volledig in de brand. Dus daar konden we al absoluut niet komen. En tenminste in ons geval al onze dierbare spullen veelal lagen boven.
0: Oh joh.
1: Dus, dat moest je gelijk. Ik dacht dat wordt me dood. Dus dat kunnen we, ja. Dat konden we al niet meer. Ja. Nee.
0: Hey, en de rest van jullie gezin, want je hebt het over je zoon. Waar was iedereen?
1: Ja, mijn zoon was thuis. Mijn vrouw en twee andere kinderen die waren op de Fancy Fair op de basisschool hier in het dorp. Mm. En die kregen het eigenlijk. Middels een telefoontje werd mijn dochtertje gebeld door een vriendinnetje. En die hoort, er is ergens bij jullie brand. Dus zegt mijn vrouw, ik ga papa wel even bellen. Want om even te kijken waar het is. Ja, toen nam mijn zoon Joshua, die nam de telefoon op. En toen wist het wat ze hoorden, zeg maar, ja, het rookalarm bij ons afgaan. En hij zegt, mam, het huis staat in brand. Ja. Dus ja.
0: Het is nu 3 weken geleden. Je zegt, ik blijf altijd wel rustig in crisissituaties. Dat is een hele mooie eigenschap. Maar hoe is het nu met jullie?
1: Ja, dat gaat echt met vallen en opstaan. Je kunt het vergelijken met een rouwproces. Het is met een lach en een traan. Maar het verdriet, dat is echt aanwezig. Ja, het gemis, je voel je echt ontheemd. Je hebt geen thuis meer. En we zitten hier in de pastorie in Blessingsgraaf. Alles is goed geregeld. Maar ja, dat neemt gewoon niet weg dat je thuis er niet meer is. En dat verlies je ook bij je kinderen. Ja.
0: Want hoe zijn jullie zo in de pastorie terechtgekomen?
1: Nou, wij waren vrijdags was het gebeurd. En eigenlijk zaterdag was alles geregeld. Bij ons, we zitten hier in de hervormde kerk. Dus zaterdagsmorgen stond bij ons de vriendengroep klaar. Die ging kleding kopen, die ging de pastorie inrichten, et cetera. Dus iedereen pakte het ontzettend snel op. Waardoor wij eigenlijk op zaterdagavond gingen wij hier naartoe. En lachen kleding klaar, een gevulde koelkast, et cetera. Dus, en we zitten hier nog op een deel van onze eigen meubels die we uit de woonkamer nog hebben kunnen redden.
0: Ja. Oh joh.
1: Maar verder heb je echt gewoon alleen hetgeen wat je aan hebt. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe is dat dan als je dan moet ontvangen, zal ik maar zeggen?
1: Dat is ontzettend lastig. Wij waren meer van het geven en dat was misschien wel wat makkelijker dan het ontvangen. Maar aan de andere kant, we zien dit ook wel als Gods genade in de praktijk. Dus anders zouden we dit ook gewoon helemaal niet aankunnen. Anders zou je in een hoekje gaan zitten huilen. Maar ja, door de mensen om je heen, de gemeente, het geloof in God. Anders zou ik niet weten hoe je dit zou moeten dragen met elkaar.
0: Nee. Want dan zit je ook de zondag daarna in de kerk.
1: Ja, we gingen 's morgens gelijk naar de kerk. Ja, dat was heel zwaar. We hebben heel veel afgehuild. Ja, maar dat voelde zo als een warme deken. Ja, dat was wel de plek waar we moesten zijn. Ja.
0: Waarom heeft Psalm 118 dan zo tot jullie gesproken?
1: Nou, dat was inderdaad de avonddienst was dat. Dat is natuurlijk een lofpsalm. Maar dominee De Wit, dat was onze oud-predikant, die ging die avond voor. En we loven God niet om de situatie waar we in zitten, maar om wie hij is. Ja, en dat is wel de kern. Mm. En God is wel degene die voor ons zorgt. En die ervoor gezorgd heeft dat we ook aandacht hebben.
0: Ja, en dan zet je op je LinkedIn-bericht dankbaarheid.
1: Ja, dat heerst echt, dat overheerst. Want als we hebben camerabeelden van onze woning. En dan zie je dat binnen 20 seconden het dak in de brand staat. Ja, als dat 's nachts had gebeurd, dan denk ik dat we het niet eens allemaal overleefd hadden. Dus dan ben je echt vooral vervuld met dankbaarheid. En ook met alle hulp die we hebben. Ja, daar worden wij alleen maar stil van.
0: Ja, ja. En mooi hoe je dat omschrijft ook. Dat in de praktijk makkelijker is om te geven. En nu moet, / mag je ontvangen.
1: Ja, precies. En bovenal zien we daar echt Gods genade in. Ja,
0: ja Brand, dank je wel voor jouw indrukwekkende verhaal. En heel veel sterkte ook in deze tijd voor jullie allemaal.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

him and what an awesome God. Collega Martin is druk bezig met een landelijke peiling. Hij buigt zich straks over een preekvraag. En jouw mening is welkom via de app van Groot Nieuws Radio. Zou jij liever op voorhand willen weten waar de preek over gaat? Of laat je liever verrassen door wat er wordt gezegd? Meld je via de Groot Nieuws Radio app. Wil je weten waar de preek over gaat? Of denk je, nou, ik laat me wel verrassen. Maar ik heb daar wel een idee over, maar ik zal je verder niet beïnvloeden. Straks de uitkomst. Dit is muziek van Elise Mannen.

0: Elise Manna met Hij kan zomaar naast je lopen. 8:30 is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschade hersteld te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid.
2: Groot nieuws update.
0: In India was zaterdag een grote demonstratie tegen gedwongen bekeringen. Onder meer christenen zouden mensen daartoe dwingen. Christenvervolging in India is enorm toegenomen. Open Doors zegt dat deze grote demonstratie daar nog eens aan bijdraagt. Geef asielzoekers die zich bij een kerk melden een plek. Dat zei directeur van Stichting Evangelie en Moslims Kees Rentier zaterdag tijdens een inspiratiedag. Het RD citeert uit zijn openingstoespraak: God wacht niet op een beleidsplan. De Cycle for Hope heeft bijna €385.000 opgeleverd. De 204 deelnemers fietsten dit weekend in 48 uur in de hitte 1200 kilometer in estafette door Nederland. Het geld gaat naar de niet vergoede zorg van Stichting De Hoop. En dan toch nog even voetbal. Biddende voetballers in alle openheid uitkomen voor je christelijk geloof. Het gebeurt deze dagen bij verschillende teams. Onder meer bij Curaçao. Tegen Ecuador werd het 0-0 dit weekend. Weet je dat ook weer? Speler Genji Goré vertelde bij de NOS dat dit zijn hoogtepunt is. Hij heeft al een hele voetbalcarrière bij Manchester United achter de rug. En zegt: ik praat over mijn vroegere leven zonder dat ik mijn leven aan Christus had gegeven. Het zag er heel anders uit.
3: I talk about my life I used to live before I met God, before I gave my life to Christ. It was that I lived the life of what I thought I needed to do in order to become happy.
0: Ja, ik dacht dat ik wel wist hoe ik gelukkig moest worden, maar ik wist toen niet echt hoe ik het leven moest leven. Al dus Genji Goré, niet alleen aanvoerder van het voetbalteam, maar ook een beetje de geestelijke aanvoerder van het team. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Zonnig en droog vandaag. Wel wat bewolking. 21 graden op de Wadden. 31 in het zuiden van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongelukkige 3 kwartier vertraging tussen Knopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar, langdurig door werkzaamheden, staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg-Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij.
0: Nou, sterkte als je in de file staat. Wil jij graag weten waar de preek over gaat? Of laat je graag verrassen? Daar hebben we het zo meteen over na Casting Crowns en Here's My Heart.
2: De nieuwe morgen

0: Casting Crowns en zometeen in de Nieuwe Morgen muziek van Irma Die. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, je bent lekker bezig, hè? Een peiling over preken.
1: Ja, ik dacht, doe eens gek. Ik heb een vraag op LinkedIn gegooid. Doe ik niet zo vaak, maar ik dacht, laat ik eens een poging wagen. Ik vroeg wat als toehoorder van een preek jouw voorkeur heeft. Zou je liever gelijk aan het begin van de preek de hoofdlijnen horen? Of hou je ervan om verrast te worden? Nou, de aanleiding voor de vraag was mijn eigen preek gisterochtend. Ik besloot dus voor de verandering al gelijk aan het begin, als het ware, mijn kruid te verschieten, om het zo te noemen. Klein technisch verhaal, kleine workshop preken. Veel preken zijn korter de bocht als volgt opgebouwd. Je schetst een probleem of een vraag. Daar heb je vanuit de Bijbel een antwoord op. De kerngedachte, het liefst zo mogelijk to the point. Mm-hmm. En die werk je uit in argument 1, een soort ja-maar-vraag. Vervolgens argument 2, argument 3. Een samenvatting van de punten, een emotioneel appel. En tot slot een call to action, de aanmoediging om in beweging te komen.
0: Ik dit denk even dat ik ook wel kan preken.
1: Heel kort de bocht, ja. Iedereen, dit kan je gewoon zo oppakken. Die structuur werkt al eeuwen als een tierenleer. Maar als je een beetje op mij lijkt, dan vind je naar preken luisteren eigenlijk ontzettend lastig. Het luisteren in ieder geval. Zeker als je niet helemaal weet waar het verhaal precies naartoe gaat. Dus besloot ik gelijk aan het begin te vertellen wat mijn kernboodschap en drie punten, met een beetje een soort van outline, wat die waren, om ze daarna pas uiteen te zetten. En ik kreeg hier achteraf verrassend positieve reacties op. Mensen vonden dat juist heel prettig, een soort kapstokje. En ook in een LinkedIn-polletje geeft 78% aan graag aan het begin te willen weten waar je aan toe bent.
0: Ja. Oké, okay, ja, nou, we hebben natuurlijk gevraagd via de Groot Nieuws Radio-app, wat wil jij? De vraag ligt dan wel iets anders, hè? Wil je van tevoren weten waar de preek over gaat? Ja, dan zegt Carine, ik laat me graag verrassen en raken door de preek. Ilena die wil juist het thema weten. Helene zegt, ja, doe maar die verrassing. En Gijsbert die zegt, ja, ook die verrassing, iets met leiding van de geest. Viola die laat weten, ik hoef niet per se te weten waar de preek over gaat. Maar ik merk wel dat als ik mij er biddend op voorbereid, er bijvoorbeeld een tekst in me opkomt, die dan in de preek terugkomt. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. En tot slot Leonard, die blij is met een prekenserie. Ja, dan weet je, we hebben het een paar zondagen over, weet ik veel, een bepaald thema of een bepaald bijbelboek. En dat is ook wel een kapstok.
1: Ja, zeker, geeft ook een bepaalde voorspelbaarheid natuurlijk. Nou ja, waarom stip ik dit aan? Eigenlijk vooral omdat iedereen die spreekt, om hen aan te moedigen, durf ook een beetje te experimenteren. Eigenlijk zoek eens naar vormen die aansluiten bij de doelgroep die voor je neus zit. Want er zitten mensen in de zaal die het ook gewoon lastig vinden om de aandacht vast te houden. Dat heeft niet zozeer met jouw spreekstijl te maken, maar gewoon dat lastig is, of die behoefte hebben aan een bepaalde structuur, of juist verrast willen worden. De kerk zit vol met heel veel mooie verschillende mensen, en de verkondiging van Gods woord is voor hen allemaal. En hier mag je amen zeggen, als je dat zou willen.
0: Nou, bij deze. Amen.
1: Amen.
0: En dan komt er eens nog een berichtje binnen van Daniel. Die zegt, bij mij in de kerk geven ze op zaterdag door wie er spreekt en de titel van de preek. En dat vind ik prima. Zo word je toch nieuwsgierig naar de inhoud. Nou, dat zou ik ook kunnen zeggen van de overdenking. Nadine de Vos voor je zo meteen. Ze heeft het over als een kind. Nou, ik denk dat je daar wel meer over wil weten.

0: Nieuwe muziek, prachtige muziek van Irma Dee en Gebed om Kalmte. De overdenking nu van Nadine de Vos met als thema Als een kind.
1: In de eerste overdenking stond ik stil bij het ontbreken van stilte in deze hectische wereld. En hoe we het als mensen juist nodig hebben om stilte te beoefenen en actief een plek te geven in ons leven. Stilte is de plek van afwezigheid van de prikkels van deze wereld, maar bovenal de aanwezigheid van Hem die we vertrouwen. En David weet dat en hij schrijft en zingt ervan in het pelgrimslied van Psalm 131. Er staat boven kinderlijk vertrouwen. Een pelgrimslied van David, ik lees hem voor. Heer, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op die Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. David zingt, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Hoe? Door af te wijken van hoogmoed en trots. Bij hoogmoed en trots gaat het om ons, om wat wij presteren, waar wij mee bezig zijn of de doelen die we behalen. En ik geloof dat David als geen ander weet dat door je daarvan af te keren en de stilte te zoeken, je het juiste perspectief krijgt. David beeldt zichzelf in deze psalm af als een kind dat niet langer om melk vraagt. In de grondtekst staat zelfs niet erom zeurt. Maar een kind dat tevreden rustend is in de nabijheid van zijn moeder. Het geeft een beeld van een kalm vertrouwen. Dat door een focus op God en het afwenden van deze wereld, we deze plek van vertrouwen en kalmte kunnen vinden. En David wil dit niet alleen voor zichzelf. Nee, hij wil dat ook heel Israël deze plek kent. Hoop op de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik bid dat we mensen mogen zijn in deze wereld die deze plek mogen kennen. Die zich afkeren van deze wereld, onze eigen ik en verlangens. En die steeds weer, en dat is echt dapper in deze wereld, meer beseffen, ik heb het nodig om in de stilte bij God te zijn. Alleen daar ontvang ik, als een kind, wat nodig is. Luister naar het lied van Selah, In deze stilte. Sluit je ogen en vraag God te spreken in de stilte. Ik bid met het lied van Selah. Geef ons vrede in deze stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vreugde in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

0: Stephanie Kretzinger, King of My Heart. Het is 9:05. Tim, goedemorgen.
1: Ja, er sloeg iemand even de deur dicht.
0: Nou, ja,
1: met de ochtendhumor opgestaan of zo, ik weet niet.
0: Dat doet de deur dicht, zeg. Bam! Ja, is het bij jou in de tuin al een beetje waterpret?
1: Nou, wij hebben eigenlijk geen plek voor waterpret.
0: Oh, en een beetje op school of
1: zo? Ja, een paar hele kleine waterpistooltjes misschien.
0: Oh, ja. Zo'n baan met zeep, lekker over je grasmat.
1: Dat heeft mijn zoontje vrijdag gedaan. Mijn zoontje, 9 jaar. Vin, die heeft vrijdag afsluiting van het voetbalseizoen gehad. Ja, en die kwam helemaal kletsnat, kwam die thuis. Dus inderdaad, zo'n schuifbaan inderdaad.
0: Fantastisch.
1: Dat vond hij echt geweldig.
0: Geniaal. Ja, ja, lekker. Wat dacht je? Uurtje of 12 hier voor de studio waterpistolen?
1: Ja, dat emmers, tropenrooster is ingegaan. Ik vind het een goed idee.
0: Nou, laten we kijken of dat dan een beetje gaat lukken. Iedereen die...
1: Nee,
0: laat ik dat niet doen. Maar...
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, de allereerste blessing voor Renze Klamer. Ik stel mij zo voor, die is lekker rustig opgestaan in het zonnetje, met de liefde van zijn leven aan een Frans ontbijtje. Met naast een kakelvers croissantje een muzikale blessing die wij jou mogen serveren namens kinderen en kleinkinderen. We zijn er over een paar minuten, Renze. In de uitzending vandaag heel veel vriendschap. Ook de verschillende kanten van Vaderdag komen aan bod. En mocht het zo zijn dat je nog een plaat hebt waarvan je zegt, mag die nog mee in de uitzending van vandaag? Laat me even weten om welke plaat het gaat, hoe het een blessing is. En dan gaan we kijken wat we nog kunnen doen.
0: Mooi, verfrissende muziek te horen zometeen in Blessings.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken. Blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum. Een half uur vertraging tussen Hank en Knopend Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer.
22: Yes, dankjewel. Zometeen het uur van de blessings. Jouw verzoekplaat, een zegen voor het land. En om zo goed mogelijk op jou af te stemmen, vragen we naar jouw actuele luisterstatus. Dus wie ben je, waar luister je en wat houdt jou bezig op dit moment? Check in bij The Blessings met een hoogstpersoonlijk appje en breng ons op de hoogte van de situatie aan jouw kant van de radio.
23: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
26: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: €2,99. Altijd laag.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Blessings
14: met Tim Hendricks.
13: Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Chapel met Cornerstone hier aan het begin van Blessings. En papa Johan en zoon Eden melden zich vanuit Spanje en laten van zich horen.
1: Je luistert naar...
0: Ja, goede vraag.
2: Groot Nieuwe Radio.
3: Ja. Fijne dag allemaal.
2: Fijne dag allemaal.
0: Fijne dag mannen. Schakel maar in bij de Blessings van vandaag. En Alma doet dat ook. Zegt heerlijk luisteren in de bergen van het mooie Zwitserland. Alles klaarmaken om een wandeling te gaan maken. God is goed. Alma, geniet ervan. Wij genieten met je mee. Ik krijg ook een beetje dat vakantiegevoel hier. Bart die zegt even stoer doen in de sportschool met oortjes in. Goede uitzending. Jeanette die meldt zich en zegt wat een mooie dag om God te danken. Wij, onze zeven gebedszussen van gebedsgroep Gebed Zonder End, gaan over een paar dagen met elkaar op stap naar Nijmegen om te vieren, te danken en met elkaar te genieten. Fantastisch. Marjan die laat weten, vanmorgen even de keuken soppen en dat gaat altijd beter met Blessings. Edwin die vraagt zich af, luisterstatus? Nou, met natte oksels wachtend op de Blessings. Dat is zijn antwoord. Suzanne die meldt zich, zegt, ik ben er zeker bij vanmorgen. Heerlijk om zo de dag te starten. Laat de Blessings maar stromen voor iedereen. Gert-Jan checkt in, zegt ik ben er bijna een gezegend weekend. Ben nu op weg naar België met de coole Blessings in mijn cabine. En een goedemorgen van Joukje vanuit Heerenveen. Weer een heerlijk uurtje genieten van de Blessings. Ik geef mijn woonkamer een beurt terwijl de stratenmakers buiten druk zijn met tegels leggen. Ondertussen vult mijn hart zich met al die mooie, waardevolle Blessings. Een gezegende uitzending, een gezegende dag met de groetjes van Joukje uit Heerenveen dus. Kijk, dat klinkt alweer heerlijk vertrouwd. Wie ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de Blessings van maandag 22 juni in het jaar 2026. Ja, en gisteren 21 juni, de langste dag van het jaar. En Vaderdag natuurlijk. In het kader van Vaderdag is dit ook de eerste Blessing. Renze Klamer, goedemorgen. Muziek van Sela komt eraan, omdat kinderen en kleinkinderen weten dat je daar heel erg blij van wordt. En ja, laat me ook het woord geven aan jouw dochter, aan je dochter Doortje. Nu zit ik te kijken of dat gaat lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Dat is altijd eventjes een dingetje, maar nee, dat gaat helemaal lukken. Excuus voor de eventuele verwarring, maar je dochter Doortje dus, die spreekt namens de anderen en die zal dan ook de Blessing verder toelichten en dan wordt het gewoon helemaal duidelijk.
4: Goedemorgen papa. Jij en mama genieten nu lekker van de Franse zon. Daarom willen we u op deze manier een vaderdagsgroet geven. We zeggen niet zo vaak tegen elkaar, ik hou van je. Maar u laat dat ons allerlei manieren merken. Door aandacht die u heeft voor ons. Door het helpen met klussen. Door het spelen met onze kinderen. En bovenal door de gebeden die u uitspreekt als we samen eten. Op al die manieren laat u God de Vader weer spiegelen. Daarom willen we u bedanken. En u zeggen, ik hou van u. Dikke knuffel aan jullie schoonzoons en kleinkinderen.
5: Van je dochters.
6: Carine.
7: Sarah.
8: Van Doortje.
9: Lise.
10: Anna.

0: is gewoon weer gelukt. Een blessing in Frankrijk deze keer. Renze Klamer namens alle kinderen en kleinkinderen. Muziek van de band Lef. Nee, muziek van Sela. Ook Kom Nu in Jubel hoor je. Ja, en dan nu wel de band Lef met het liedje Kijk Omhoog. En die bezorgen we een oud Beierland. We zijn op zoek naar Hans en Hedy Laurman. Namens Judith, Remco, Esme, Nikki, Rianne, Leendert, Hanna, Daniel, Tabitha, Andreas, Joost, Anita, Jens en Hidde. Deze blessing namens alle kinderen en kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijksjubileum. We hebben dit afgelopen weekend al uitgebreid met elkaar mogen vieren. En gaan vandaag ook nog eens met elkaar naar de Efteling. We mogen God dankbaar zijn voor alles wat Hij jullie heeft gegeven in deze tijd. En we willen jullie Gods zegen meegeven in wat de toekomst ook brengen mogen. Met deze plaat van Lef dus. Dit is het liedje Kijk Omhoog.
1: Als we soms de moed verliezen.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Yes, deze plaat Kijk Omhoog van Lef voor Hans en Hedy Lauwerman uit Oud-Beierland. 50 jaar getrouwd, een gouden huwelijk met deze gouden blessing voor jullie op Grootnieuwsradio vandaag. Goedemorgen, David Vijverberg uit Vlaardingen. Namens Merel de Jong, een dankbare leerling, mogen wij een speciale radioboodschap overbrengen en daarbij natuurlijk een gave plaat draaien. Alive and Breathing komt eraan met Mar en Ellie Limebear hier op Grootnieuwsradio. Maar eerst Merel, die zegt: hoi meneer Vijverberg, bij deze wil ik u nog een keer in het zonnetje zetten voor dit schooljaar, wat nu al echt ja, bijna helemaal voorbij is. Sinds u in de vierde les bij ons geeft, vond ik het altijd supergezellig en u bent een fijne docent. U kan goed lesgeven en u laat in uw werk echt zien hoe het is om christen te zijn in de praktijk. Daar heb ik veel van mogen leren. Ook van geschiedenis in Engels overigens. Ook vroeg u vaak hoe het ging, wat ik heel fijn vond. U kijkt echt naar iedereen om. Ik wens u God zegen toe in de toekomst en ik wens u al het goeds. Verdient deze blessing. Alive and breathing.

0: Ja, met Mar en Nelly Lijmbeer. En Hans, die zegt het treffend, wat bijzonder, Tim, wat de leerlingen zeggen over hun docent. Dat zijn mooie dingen. Mooi. Dit zijn de blessings van vandaag. En ik wil nog even kijken naar je luisterstatus. Want het is toch allerlei verschillende situaties. Ik vind het wel mooi. Piet en Ineke bijvoorbeeld, die zitten gewoon onder het genot van een bakkie en een krantje. Lekker Gronings Radio te luisteren. Je krijgt de groeten van ze. En Gijsbert die zegt, vanmorgen ben ik er weer bij. Nu van achter mijn bureau. Mail bijwerken en bijkomen van een fantastisch lang weekend. En dat is even een contrast. Met vrienden in de Mont Blanc, het Mont Blanc massief. Een huttentocht gewandeld. De grootheid van God mogen zien en ervaren. En dan krijg ik hier de foto's erbij te zien. Ja, dit is echt fantastisch, man. Tjonge, ja. De blessings van vandaag. We hebben oog voor de moeilijke dingen. Maar het is ook misschien een beetje een mooie training zo dit uur in dankbaarheid. En ja, Anja doet mee. Anja, kom er maar in.
1: Ik zit hier heerlijk in mijn achtertuintje. Lekker even een weekje vakantie. En te genieten van alle mooie bloemen en alles wat er rondvliegt. Gezegend mens vandaag. En nou... voor ieder een mooie dag en veel succes vandaag. En ja, groetjes, Anja.
0: Mooi, groetjes terug, Anja. En ja, het is mooi eventjes de aandacht te vestigen op dat wat goed en wat mooi is. Dat waarvan je kan genieten. Misschien het ogenschijnlijk gewone. Ja, eventjes wat anders. Gisteren Vaderdag. Nou, heeft natuurlijk wel alles mee te maken. Heel veel dankbaarheid natuurlijk naar de vaders toe. Ongetwijfeld mooie verwenmomenten. Een ontbijtje op bed misschien. Zelf ben ik de trotse bezitter van een geknutselde parkeerschijf geworden. Dus heel veel dank aan mijn dochter. En ja, ik denk dat ik voor veel vaders spreek als ik zeg dat Vaderdag een dag is waarop je intens beseft wat een onbetaalbaar cadeau je kinderen eigenlijk wel niet zijn. Hoeveel je van ze houdt, dat is gewoon met geen pen te beschrijven. Voor mij was dat een gedachte, gevoel wat gisteren bovenkwam. Maar aan de andere kant kan Vaderdag ook confronterend zijn, omdat je vader er niet meer is. Omdat je hem extra mist op een dag als Vaderdag. Ook krijgt Vaderdag een andere lading als de relatie met jouw kinderen of de relatie met jouw vader, om welke reden dan ook, verstoord is. Nou, dan komen we bij het verzoek van Jerry McBean. Ik denk dat jouw verzoek dat punt raakt. Je zegt, ik wil in het kader van Vaderdag een lied over vergeving aanvragen. En delen met iedereen. Iedereen die zich herkent in het lied. Die met dit thema worstelt, met de gevoelens rond vergeving worstelt. Met dit lied misschien een handvat voor je. En een hart onder de riem. Ik spreek uit eigen ervaring. Zegt Jerry McBean met dit lied gezongen door Marcel en Lydia Zimmer.

Lieve, lieve vriendin, zegt Esther van Eden Petersman tegen jou, Thea. Thea Vogel uit Benthuizen. Lieve vriendin, alles wat jij met je mee moet dragen is zoveel en moeilijk. Je bent voor mij altijd een luisterend oor en een geloofsvoorbeeld geweest. En daar ben ik dankbaar voor. En ik hoop dat dit lied dat je nu gaat horen, dat het jou mag bemoedigen. Dit is voor jou Elisa Turner met My Prayer For You. We zien elkaar niet veel, maar we zijn in gebed verbonden. Ik hou van je. Veel liefs, Esther.

0: Thea, gevraagd om voor jou te draaien. Op verzoek van Esther, Lisa Turner, My Prayer For You.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, richting het volgende lied even een paar dankpunten hoor. Ik neem het dankpunt van Remmelt Bouma mee. Dit weekend was voor Evangelische Gemeente Houlerwijk bijzonder. We hadden een doopdienst in de open lucht. Gisteren werden Fred en Gerry, Wilco, Remco en Marit gedoopt in de vijver bij camping aan de Bosrand bij Zevenhuizen. Met dank aan de familie Flonk voor de gastvrijheid. Een hele gezegende dienst en bijzonder weer. God komt alle eer toe. Ah, heel mooi dat je den deelt, Remmelt. Gaaf om te horen. Dan Bianca Benschop die zegt: ik wil graag een vrolijk lied aanvragen als een blessing voor mijn ouders. Arie en Annie Bouwman uit Wijk en Aalburg. Die gisteren op 21 juni de mooiste en de langste dag van het jaar mochten vieren dat ze 52 jaar geleden getrouwd zijn. Ja, ook felicitaties langs deze weg. Een hartelijke groet van Danny, Bianca en de kinderen. En dat brengt ons bij het lied 10.000 redenen dat we zullen draaien. Om al die redenen, ook die redenen die niet genoemd zijn. Maar jij weet wat je dankpunt is. Bertaline uit Lunteren. Je krijgt met deze plaat ook de groetjes van je Happy Clean collega. Lieve Bertaline, een verrassing voor jou vanmorgen. Afgelopen zaterdag mocht je jarig zijn en ik wil jou graag even in het zonnetje zetten. Dank je wel voor wie jij bent en voor de mooie vriendschap die wij delen. Je bent me heel veel waard. 10.000 redenen voor jou hier met de Opwekking Band en de groetjes van je Happy Clean collega.

Martijn Buwalda zingt het liedje Je draagt het niet alleen. Hij zingt het voor jou en namens Arne van Vaassen ook voor Linda, Linda Kramer en Dirk Maurik. Want, zegt Arne, Dirk, je hebt het momenteel zwaar en ik wil jullie graag een hart onder de riem steken op deze manier. Namens Arne, je draagt het niet alleen.

0: pijnt als je geloof bezwijkt, als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Elke week een nieuwe Brandstof podcast.
2: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
3: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
2: Exact, ja.
4: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
1: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Hera Worship met Javed en Sifra Bex en Christian Verwoerd. En het was een simpel liefdeslied. Anies, goedemorgen.
1: Sorry, soms heb je ook niet meer nodig, hè? Dan gewoon iets simpels.
0: Nou, dat zit hem vaak in de eenvoud.
1: Nou, dat bedoel ik. Eenvoud zien we vaak als iets negatiefs.
0: Ja.
1: Ik moet meteen, vraag me niet waarom, denken aan mijn truier.
0: Waarom?
1: Zullen we het daar nog even over hebben?
0: Oh nee, dat was, moest ik niet vragen.
1: Nee, maar dat wilde ik ook eigenlijk simpel laten zijn. Maar ik zocht dit naar een woord van,
0: ja.
1: Een ander woord voor simpel. Omdat het dan een beetje zo negatief is.
0: Ja,
1: maar
0: eenvoud, ja.
1: Ja, eenvoudig, klassiek, gewoon, ja. Dat je denkt, het spreekt voor zich.
0: Ja.
1: Dat hoop je dan.
0: Mooi.
1: Nou, en dat is misschien over dit ook te zeggen. Huh?
0: Zo is het, zo is het. Hey, en dan nu naar brandstof, want jij zit er weer.
1: Ja.
0: Maar, ja,
1: en het gaat eigenlijk hierover. Dat wat wij nu aan het doen zijn.
0: Wat zijn we aan het doen dan?
1: Nou, een beetje kletspraatjes. Contact maken met elkaar.
0: Ja.
1: Toch ook proberen daar de diepere lagen in te vinden. Ik bedoel, ik ken jou. Jij bent een jongen die ook wel graag de diepte ingaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan ook goed met jou. Want zo meteen gaan we het hebben over klik. Hoe ontstaat dat?
0: Ja.
1: Wat is klik? Hoe kun je betere gesprekken voeren en dieper contact krijgen met elkaar? Heel leuk, naar aanleiding van een boek van Reinier Sonneveld. Met de titel Klik. Hij heeft zich jaren verdiept in menselijke verbinding. Nou, ik vind het reuze interessant. Maar ik wil bij deze ook eventjes laten weten dat ik jou daar echt een meester in vind, Tim.
0: Nou.
1: Ja, echt. Jij kan zo goed even snel contact maken met mensen. Ik hoorde het ook weer terug van de mensen die jou s'avonds, toch nog even één keertje noemen, op mijn bruiloft ontmoeten.
0: Ja.
1: Familie, vrienden, die zeiden, wat is dat een leuke kerel. Ja, dat is die ook. Het staat gewoon
0: een beetje ongemakkelijk, maar...
1: Nee, maar, jammer. Is het dus nu niet meer veilig voor je?
0: Ja, het is nog wel veilig.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar ik denk wel dat we heel snel naar de reclame moeten. Om vervolgens brandstof in te duiken.
1: Ja,
0: en de lekkere diepte in te gaan.
1: Heel goed.
0: Gaan we doen. Leuke Nies.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
11: Renew. Om Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma...

0: Country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld 4000 euro per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was, kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan ook steeds files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer. Een uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. 15 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat 8 kilometer file. Ook de A44 is dicht richting Amsterdam. En daarom op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 22 kilometer file. Door een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel.
4: Een nieuwe zonnige week lag je tegemoet. Ja, misschien niet als je in die hele lange file staat. Succes daar. Maar misschien wordt dit wel een week waarin je gesprekken anders worden, dieper. Wil je dat? Dan moet je zeker blijven luisteren naar Brandstof. Met zometeen eerst muziek van Maverick City Music. Promises.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Kus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Brandstof.
4: Met Eunice Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Maverick City Music and Promises.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Een hele goede morgen, wat fijn dat je luistert. Ik heb het gevoel alsof ik vakantie heb gehad. Mooie weer, de lange dagen waarop je van alles en nog wat kunt doen. Wel met hier en daar gepuff hoor. Ik ben nog niet zo mediterraans ingesteld helaas dat het mij allemaal niet meer uitmaakt dat het boven de 30 graden is. Ja, en het weer, ik merk dat ik daar vaak over begin, hier op de radio. Dat kleurt natuurlijk je dag, maar het is ook een fijne gespreksopener. En dat brengt me op ons onderwerp van vandaag. Ben jij iemand die snel een praatje maakt met iemand anders? Ik heb de kunst van het kletspraatje aardig ontdekt sinds ik in een dorp woon. Maar dat was hiervoor wel helemaal anders. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Ben jij goed in smalltalk? Laat het me weten in de Grootnieuwsradio-app. Die staat daar altijd voor open voor praatjes. Ja, en het lijkt steeds lastiger om echt contact te maken. Vrienden vervreemden door politieke discussies. Tieners verliezen zichzelf in de online wereld. We verdwijnen eigenlijk allemaal wel, hè, in onze schermpjes. Schrijver en coach Renier Sonneveld ziet het ook en noemt het een wereldwijde verbindingscrisis. Hij analyseert, maar komt ook met oplossingen. Straks is hij te gast over zijn boek Klik, voor betere gesprekken en dieper contact. Nou, dat geeft hoop, toch? Hier is Lef.

lef en kleine sprankjes hoop. Zometeen ga ik praten met Reinier Sonneveld over iets wat ons allemaal aan elkaar verbindt. Ja, het heeft te maken met zijn boek Klik. Reinier onderzocht de afgelopen jaren het wezenlijke van menselijke verbinding. Hoe werkt die? Hoe werken alledaagse praatjes? En wanneer voel je een klik? Ja, maar ook hoe ontstaan diepe gesprekken en zielsverwantschap? Ik vind dat reuze interessant en ik hoop jij ook. En ik vroeg je net, herken je het, die kleine praatjes, dat je die wel of niet goed kan maken? Nou, Mike die zegt, ja hoor, ik maak makkelijk contact en een praatje, duimpje omhoog. Nou, lekker bezig, Mike. En ook een leuke reactie krijg ik hier van Jochem. Ik mag niet alleen om boodschappen gaan, want dan kom ik stevast na te lange praatjes te laat terug. Oké, nou, ik kan misschien wel bij jou dan eventjes een keer op les komen. Volgens mij is het voor ieder mens goed om je hierin te verdiepen en om ermee aan de slag te gaan. Ja, en uw presentator kan die oefening dus ook nog wel goed gebruiken. Want ken je dat, dat je ergens wordt uitgenodigd waar je niemand kent of maar een beetje? Als ik onderweg ben, dan wil ik het liefst terugkeren naar huis. Ik zie zo op tegen die kleine gesprekjes. En dan vooral, waar moet ik het over gaan hebben? Nou, je kunt dus oefenen met die kletspraatjes. En ze zijn minder nutteloos dan ik dacht. Alvast een les uit het boek Klik van Reinier Sonneveld. Hij schrijft zo aan. Ja, en ik ben dus heel benieuwd, is het voor jou herkenbaar? Of ben jij de koning van de kletspraatjes? De koningin mag natuurlijk ook. Praat lekker mee in de app van Groot Nieuws Radio. Zometeen hoor je Laudate. En dit is Paul Wilbur met Praise Adonai. En dat zijn klanken die prima kunnen in deze zomerse week.

0: Laudate met Arjen Vink en ik geef mijzelf aan u volkomen. Het is een van de mooiste dingen die je als mens kunt ervaren. Een ontmoeting op zielsniveau. Je voelt je gezien, zinvol, onderdeel van iets groters. Maar vaak komt het niet zover. Dan zijn onze gesprekken vluchtig of lukt het om allerlei redenen niet om echte verbinding te maken. Coach en schrijver Reinier Sonneveld onderzocht in de afgelopen jaren het wezenlijke van menselijke verbinding en schreef zijn bevindingen op in het boek Klik. Reinier Sonneveld, welkom terug in Brandstof.
1: Ja, goed hier weer eens te zijn, joh.
0: Door het lezen van jouw boek ben ik me hyperbewust geworden van mijn opstelling in al mijn kleine en grote gesprekken van de afgelopen dagen. Ja. Hoe moet het wel niet voor jou zijn?
1: Ja, dat is echt een dingetje. Goeie kwestie, want ik merk inderdaad dat ik, sinds mensen een beetje weten dat ik een boek over gesprekken heb geschreven, dat ik zelf denk, ja, dan moet ik ontzettend gaan bewijzen dat ik hier heel erg goed in ben en mensen verwachten wel wat. En nou ja, ja, dat is een van, ja, dat gebeurt.
0: Ja, hè? Ik had het net ook echt een klein kijkje achter de schermen. Ja. We spraken net de Apple Crumble die is meegenomen. Ja. En ik dacht, ja, hier gebeurt het dus. Hier was ik bang voor. Wij ontmoeten elkaar. Ja. We zijn ons hier allebei bewust van,
1: ja, hè? En had ik ook op dat moment, inderdaad, heel grappig. Toen dacht ik, oh ja, nu moet ik mij bewijzen als de ultieme gespreksvoerder. dat gebeurt een beetje. Dus ik had dat niet zo door toen ik dit boek schreef. Ja. 3 jaar terug eigenlijk alweer. Omdat, nou ja, soms gaat dat zo. En nu merk ik dat sinds een week of 2 of zo is het een beetje out in the open dat ik hierover geschreven heb. Ja. Nu voel ik me heel erg bekeken bij ongeveer elk gesprek wat ik voer.
0: En hoe is het op dit moment? Ik heb het idee dat we de onbevangenheid alweer aardig terug hebben.
1: Het helpt om het een beetje bewust te maken.
0: Ja. Ja. Nou, laten we eens kijken hoe wij het ervan afbrengen vandaag. Alhoewel dit natuurlijk niet echt een normaal gesprek is. Wij kennen je voornamelijk van theologische boeken. Ja. Maar je hebt ook een jeugdroman inmiddels op je naam staan. En nu dus een boek over menselijke verbinding. Ja. Dat is ook helemaal onderdeel van jouw dagelijks werk, toch?
1: Op allerlei manieren. Dus ik begeleid veel mensen. Dus op die manier dan voer ik gesprekken. En dat is een beetje professioneel. Dus dan daar denk je dan ook wel systematisch over. Maar het is ook, ik denk dat zo'n boek als dit komt vooral uit voort dat ik merk dat, ja, de mooiste momenten die ik ken als mens zijn die avonden met mijn vrouw of met vrienden, waarin dat gebeurt. Waarin een ontmoeting is op zielsniveau. Waarin ik denk van, oh ja, nu raken twee zielen elkaar.
0: En hoe merk je dat? Wat is dat voor jou, een ontmoeting op zielsniveau?
1: Dat je iets diep van elkaar begrijpt. Zoiets is het, grofweg. Dat je denkt, nu is even die gekke afgeslotenheid van wat we, ja, ik ben één lijf en één hersenpan, zou ik maar zeggen. Dus er zit iets, altijd iets niet helemaal is uit te leggen.
0: Ja.
1: Mijn gedachten zijn niet één op één te transporteren naar jou. Dus ik heb daar überhaupt altijd woorden bij nodig. Maar er zijn momenten, en dat hoeft niet eens met woorden te zijn, maar er zijn momenten, bijvoorbeeld in dat soort gesprekken, waar opeens dat een beetje lijkt weg te vallen. En er een soort flow ontstaat waarbij je een beetje een eenheid lijkt.
0: Hmm.
1: En ik bedoel, dat kan ook gebeuren op het moment dat je samen danst, als dat bij je past, of op het moment dat je samen aan het metselen bent. En je wisselt geen woord, maar er ontstaat een soort ritme. En je snapt elkaar, want je geeft precies op het goede moment die steen aan. En of die mortel aan of wat dan ook.
0: Ja, dit klinkt alsof ik het ken, maar samen klussen kan zeker verbindend zijn. Ja,
1: dat kan heel, en ook heel erg scheidend zijn overigens. En dat is voor mij ook wel spiritueel, om het een beetje breed te zeggen. Dus wat voor mij een heel belangrijk boek was, dus alweer 30 jaar geleden las ik dat. Dat is van een Joodse mysticus, Martin Buber. Ik en jij heet dat boek. Wat gaat over zielsverstrengeling, zeg ik het maar even in eigen woorden. En dat verbindt heel sterk met God. Hij zegt zoiets, wij zijn allemaal uiteindelijk een ziel. En God verbindt dat allemaal aan elkaar. En in een ander ontmoeten we een stukje van God. En dat is waarom dat ons zo raakt. Als we de ander in de ogen kijken en dat werkt werkelijk, dan hebben we contact met God. En omdat we allemaal uit God voortkomen, zijn we dan het meest onszelf, om het zo maar te zeggen.
0: Wauw. Heel mooi. Ik heb dat wel eens eerder gehoord van in de ander ontmoeten we iets van God. Maar de woorden die jij er nu aan geeft, dat is echt, maakt het nog weer veel dieper. En wat ik ook hoor, is dat je hier dus al jaren mee bezig bent. Je bent ook al volgens mij meer dan 20 jaar coach.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en hiervoor daar is ook al heel lang mee bezig. Waarom is dit dan het goede moment om met dit boek te komen?
1: Ik zit even te kijken wat de druppel was die de emmer deed overlopen. het heeft er veel mee te maken dat ik me de laatste jaren meer in wat gevaarlijker vaarwater ben gaan begeven als het gaat over discussies over geloof. Dus ik heb vorig jaar bijvoorbeeld, de laatste keer dat ik hier was, ging het over de hel.
0: Ja.
1: En dan had ik een boek geschreven, Het Einde van de Hel. En dat levert allerlei vriendelijke en minder vriendelijke gesprekken op. Dus dat was een periode dat ik letterlijk 2-3 mailtjes per dag kreeg. En dat er tientallen berichten op social media verschenen over dat boek.
0: En die waren niet fijn?
1: Een beetje half om half gaat het dan. Dus dat is. Dus daar speelde een hele persoonlijke zoektocht. Hoe ga ik hiermee om? Zeg maar? Hoe hou ik de verbinding specifiek op dit issue? Maar ik ervaar hem breder. Dus ik ervaar ook in mijn vriendenkring, in allerlei appgroepen. Vind ik het onrustiger geworden.
0: Ja.
1: En heb ik het gevoel dat, dat wordt vaak polarisatie genoemd. Dat het op een aantal issues in ons land en in de kringen waar ik me begeef, gewoon lastiger is geworden om het een beetje leuk te houden. En als er bepaalde triggers zijn, ik noem maar iets als immigratie, dan ontploft de appgroep. En dus dat is nou voor een van de redenen waarom we gewoon meer skills nodig hebben op dit moment, in deze specifieke tijd en cultuur, om de verbinding te houden, om elkaar in de ogen te blijven kijken.
0: Ja, en jij beschrijft ook een aantal van die trends in jouw boek. Ja. Die deze tijd ook bijzonder maken, waaronder eenzaamheid. En een zin uit je boek die me echt raakte was: mijn oma was de eerste in de familie die over de 90 werd.
1: Mm-hmm.
0: En de eerste in de familie die eenzaam was.
1: Ja.
0: Ja, hiermee laat je iets zien van een bredere trend.
1: Daar zie je twee dingen. Dus het is heel bijzonder dat zij 90 plus is geworden. Dat is extreem zeldzaam als je kijkt naar de wereldgeschiedenis. En dat komt grotendeels door technologische vooruitgang. Een heel belangrijke stap waar zij echt tot hoog op hoge leeftijd nog over praten, was dat zij een wasmachine kreeg. Dat was voor haar de belangrijkste uitvinding. En ik zou dat onderschrijven. Ik zou zeggen dat wereldwijd de wasmachine een van de grootste uitvindingen is van de mensheid. Waarom? Omdat dat een enorm effect heeft gehad op met name de levens van vrouwen. Mijn oma was voor de uitvinding van de wasmachine, zeker toen de kinderen klein waren, uren bezig met luiers wassen. Dat was gewoon een taak waar je uren mee zoet was. Na de wasmachine was dat opeens een klus van een kwartier geworden. Dus dat betekende opeens 3 uur meer tijd om wat dan ook te doen.
0: Ja joh, wat een verandering.
1: Ja, want dat was natuurlijk gewoon vreselijk saai en vervelend werk. Maar de verandering die daarbij komt, ik ben veel in allerlei landen geweest. En wassen specifiek is een typische vrouwentaak in bijna alle culturen. En dat doen vrouwen bijna altijd samen. Zoals mijn oma dat ook in de jeugd op de boerderij ook deed met de zussen, samen wassen. En dan werd er non-stop, wordt er dan gekletst. Dus dat op het moment dat je waar dan ook komt in een buitenland, dan zie je al die dames en die meiden met elkaar enorm kwekken en intussen de was doen.
0: Ja, dat ongelooflijk hè, dat kan tegelijkertijd. Ja.
1: Zeker. Nou, dat kan wel, want het is gewoon heel monotoon werk. Dus je hebt veel hersenruimte over bij wassen. Dus er was heel veel contact. En de uitvinding van de wasmachine heeft veel gemak geleverd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daardoor is dat niet meer nodig. Je zit niet meer verplicht op elkaars lip, om het zo maar te zeggen. Wat heel veel kleine conflictjes scheelt, maar uiteindelijk ook een aantal verbindingen losmaakt.
0: Mm.
1: En zo zie je heel veel technologische uitvindingen door de eeuwen heen, kan je aanwijzen. Ja, het heeft het leven makkelijker gemaakt. De auto, de tv, allemaal dingen die comfort hebben geleverd. Maar ook, we zijn minder afhankelijk daardoor van elkaar geworden. We zitten minder op elkaars lip. En daardoor worden allerlei verbindingen minder nodig en druppelen langzamerhand een beetje van elkaar af.
0: Mm.
1: En ik zou zeggen dat met name de 20e eeuw, dat is één grote geschiedenis van het leven is comfortabeler geworden. En we zijn langzamerhand uit elkaar gegroeid.
0: Ja,
1: letterlijk. Hè? Dus we woonden natuurlijk heel lang geleden in stammen. 100, 200 mensen. Allemaal familie van elkaar. Allemaal neefjes en nichtjes. En nu, ja, familieleden wonen zelden nog bij elkaar in de buurt. En dat is gemiddeld, weet ik veel, in de sfeer van een uur rijden van elkaar af. Dus dan wordt contact echt iets anders.
0: Hmm. Ja, zo omschrijf jij die trends. Aan de ene kant positief, maar ook de keerzijde ervan. Hmm. Je beschrijft hoe je oma vroeger opgenomen zou zijn in de familie, in de bedsteen, in één huis, alles nog zou hebben kunnen zien. En nu zat ze ergens anders, woonde ze ergens anders. En ondanks het goede contact wat er gebeurde door de kinderen en de kaartjes die werden gestuurd, veroorzaakt dat gewoon ook eenzaamheid. Nou, zo eerlijk ben je wel.
1: Ja, exact. Dus haar eigen oma, die op de boerderij, die werd oud in de bedstee en zat gewoon de hele tijd daar in die bedstee toen ze op een gegeven moment oud was en commentaar te leveren. Maar ze had de hele tijd de gedrentel om erheen.
0: Ja.
1: In de allereerste begin zelfs nog gewoon de dieren om zich heen. Want de dieren liepen ook vaak binnen als je aan het begin van de 20e eeuw zit. Bij mijn eigen oma, die heeft 4 kinderen gekregen die allemaal op grotere afstand woonden. Dus, of eentje dichtbij en met een ander een uur rijden en de volgende 2 uur rijden. Maar dat is zo'n ander soort situatie, zeg maar. En het is comfortabel, een verzorgingshuis, maar er is ook afstand daardoor.
0: Mm. Verder omschrijf je depressie. Nou, we weten allemaal hoe groot dat probleem is. Mm-hmm. Wereldwijde conflicten, AI. En jij noemt dat ook een verbindingscrisis.
1: Ja.
0: Grote woorden, maar volgens mij is er niks aan gelogen. Is het nog op te lossen?
1: Nou, ja, dus
0: ik hoop dat je ja zegt.
1: Ja, precies. Die ontwikkeling in de technologie is een harde ontwikkeling. En dat gaan we niet terugdraaien, zeg maar. Dus waar ik me wel iets bij kan voorstellen is, je ziet op een aantal vlak dat er wel het schip keert, om het zo maar te zeggen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat smartphones sinds een jaar of twee duidelijk verdacht zijn geworden. En dat we duidelijk met z'n allen voelen, hey, wacht even, hier is een probleem, hier moeten we iets mee. De scholen gaan het verbieden. Dus via gewoon wetgeving zien we van alles al gebeuren. Het is steeds normaler, dus mijn zoontje is nu 10. Het was een paar jaar geleden heel normaal dat kinderen van 10 een smartphone hadden. Op dit moment is dat veel minder normaal.
0: Ja.
1: Dus je ziet daar echt dingen in veranderen. Dus dat is hoopgevend. En het andere is denk ik veel op individueel niveau. Dus dan gaat het toch vaak over zelf keuzes maken, wat een beetje tegen comfort, zeg maar, wat niet te snel met comfort meegaat. en wat meer gaat over wortelen. Dus op plekken blijven waar je wat langer op plekken blijven waar je op lange termijn mensen kan leren kennen. En daar lange termijn banden mee aangaan. En minder gaan van oké, ik heb nu een baan een half uur rijden ver weg. Ik ga maar verhuizen naar die plek, want dat is dichter bij mijn werk. Zo dat soort impulsen een beetje afremmen. De impuls om liever te Netflixen of te appen dan mensen persoonlijk te ontmoeten. Dus de druk die technologie op ons legt om dingen makkelijk te maken, een beetje weerstaan. En meer gaan voor dingen als wortelen, ergens aarde, ergens gronden.
0: Kijk, dat zijn al de eerste tips. Zometeen hoor ik er heel graag meer van je. We praten vandaag over het boek Klik. En dat is dus het nieuwe boek van Reinier Sonneveld. Zometeen hoor je Gerald Troost. En dit zijn Keith en Christine Getty. Still my soul, be still. Ja, in al dat gepraat ook even wat aandacht voor de stilte.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Gerald Troost en Breng me bij Jezus. Een mooie zin uit het boek Klik van coach en schrijver Reinier Sonneveld. Geïnteresseerde mensen maken veel meer indruk dan interessante mensen. Dus mocht jij denken, wie zit er op mijn contact te wachten? Het zijn er waarschijnlijk meer dan je denkt. Geïnteresseerde mensen maken veel meer indruk dan interessante mensen.

0: migratie en het feit dat die op een historisch hoogtepunt is. Wat heeft dat voor invloed op onze onderlinge verbinding?
1: Behalve dat dit natuurlijk een gevoelig onderwerp is. Dus ik vlieg hem niet politiek aan. Laten we dat maar niet doen. Maar de mobiliteit. Om wat breder te trekken, de mobiliteit is enorm. De bewegelijkheid van mensen over de hele wereld is gigantisch toegenomen.
0: We reizen heel veel.
1: We reizen heel veel. Met vliegtuig, met auto, van alles en nog wat. En ook tussen staten. En dat betekent dat onze omgeving veel, veel diverser is geworden. En dat is echt op een historisch hoogtepunt. Veel diverser is geworden als het gaat om achtergronden, verhalen, talen, culturen die we ontmoeten.
0: Ja.
1: Dus gewoon nooit in de geschiedenis kon je op straat lopen en zoveel culturen ontmoeten. Dus wat er het meest op lijkt zijn zeg maar historische megasteden als Rome of zo. Daar had je dat een beetje. Omdat we van waar we verreweg de langste tijd als mensheid in geleefd hebben, zijn in stammen van 100-200 mensen met allerlei maneefjes en nichtjes. Waar we op gebouwd zijn, zal ik maar zeggen. Zijn mensen waarvan we de voorouders kennen, waarvan we de verhalen kennen, waarvan we ook een genetische verwantschap hebben. Daar voelen we ons het meest comfortabel bij. Of daar hebben we het minste oefening bij nodig, zal ik maar zeggen, om ons daar makkelijk in te begeven. Dus dat betekent dat een tijd van grote bewegelijkheid, waar veel gereisd wordt, gewoon nieuwe uitdagingen schept. We kunnen dat allemaal wel, maar het is gewoon spannender en heftiger.
0: Ja, gewoon iemand die er anders uitziet, vinden we gewoon lastiger.
1: Vinden we gewoon lastiger. Dus dat betekent, dan is er gewoon meer nodig. En een gesprek duurt ook langer voordat je elkaar dan vertrouwt. Er is meer oefening mee nodig, meer ervaring om je veilig te voelen, om een onwerkelijke gesprek te voeren. En wat Joke blijkbaar voor elkaar krijgt, dat...
0: Met haar open blik. Ja.
1: Met haar open blik. Dus dat zal met allerlei ervaringen in haar eigen verhaal te maken hebben, waardoor ze die open blik heeft behouden eigenlijk. Want alle kinderen hebben die van nature.
0: Mm.
1: Maar ze heeft die blik behouden. Dus ik gok dat ze ofwel een heel prettige jeugd heeft gehad, ofwel ze heeft lekker flink aan zichzelf zitten werken om die open blik terug te krijgen.
0: Ja.
1: Waardoor het voor haar relatief makkelijk is om mensen die, ja, waarbij het niet in één keer voor de hand ligt om contact te maken, dat het haar wel lukt.
0: Ja. Nou, heb jij je door stapels literatuur en onderzoeken heen geploegd? Je verzamelde honderden adviezen. Je lette extra goed op bij je talloze gesprekken. En dat kon je samenvatten tot 9 principes in een schema. En dat noemen we het klikmodel. Noem jij het klikmodel? Het is prachtig. Maar ik zat ook wel te denken, is het niet gek om menselijke verbinding in een model te gieten? Het is er of het is er niet, denken we vaak, toch?
1: Ja, het is gek. Dus dat voelt ook ergens ongemakkelijk. En tegelijk merk je dat er, ja, op het moment dat je de literatuur overleest en zelf ook die ervaringen hebt, dat er wel degelijk zoiets is als minder en meer verbinding. Dus het is niet per se ja of nee. Dus dit is meer of minder. En je merkt ook wel dat daar bepaalde voorwaarden aan zijn. In dit geval, ja, ik was zelf gestrest en het gesprek werkt ook niet. Zou het misschien iets met stress te maken hebben? De muziek stond hard en we konden geen... Dus je merkt dat er wel degelijk bepaalde wetmatigheden, patronen zijn. En dat kun je een beetje bij elkaar brengen in een... In dit klikmodel bestaat uit 4 fases, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, ja, 4 fases zijn ook nog heel los. Dus daar zit een enorme vrijheid in. Maar ik denk wel dat het goed beschrijft hoe verbinding kan groeien. Dus de eerste fase is zeg maar de laagste of de meest oppervlakkige vorm van verbinding. En de vierde de meest intense, de meest intieme vorm.
0: Daar duiken we zo nog in. De K van kletsen, die komt eraan.
1: Ja.
0: Maar bij principe 1 van het klikmodel schrijf je dat je eigenlijk alle tips in je boek kan samenvatten in 1 woord. Nou, dat is mooi. Dan hoef je maar 1 ding te onthouden. Dat is namelijk het woord medestander.
1: Ja.
0: Wanneer ben je...
1: Genootschap of... Nou ja, zo. Ja.
0: Ja. Wanneer ben je dat?
1: Ik zou zeggen, je bent een medestander op het moment dat de ander ervaart van die is voor mij. Die is van mijn partij, zal ik maar zeggen. Die is veilig. Dus veiligheid is denk ik in een gezond gesprek het kernwoord om te begrijpen waar de ander zit.
0: En ben je het dan ook met elkaar eens? Want dat klinkt een beetje zo. Je bent, ik ben altijd voor jou.
1: Dat is En dat is een essentiële vraag. En ik zou zeggen nee. In de eerste fase, bij kletsen waar we zo op komen, ja, dan ben je het gewoon lekker met elkaar eens. En dan heb je over het weertje en dan klaag je samen over het weer. En dan zeg je, oh, wat een lekker weer.

0: of al wat vervelend die regen, dan ben je het met elkaar eens. Maar al in de tweede fase zit je eigenlijk bij elkaar te testen, is dit hier ook veilig, ook al zijn we het niet helemaal met elkaar eens.
1: Oh.
0: Dus dan volgt er al een moment dat je iets eigenaardigs over jezelf deelt. En dat is iets oppervlakkigs. En dan is het essentiële dat de ander dat op een manier laat staan. En dat respecteert en daar niet meteen over begint te klagen of te zeuren of daar kritiek op heeft.
1: Want dan proeven de gesprekspartners, is het hier veilig om een stap verder te gaan,
0: exact,
1: of niet?
0: Ja, dus dan heb je over een weertje. Lekker weertje. Dat is fase 1, zal ik maar zeggen. In fase 2 is het. Om eerlijk te zijn. Ik vind het eigenlijk wel heel lekker, al die regen. Dus dat is een beetje gek, zeg maar. Weet je, dat is iets wat we niet helemaal.
1: Onpopulaire mening.
0: Onpopulaire mening.
1: Ja.
0: En de ander kan zeggen, nou echt, wat belachelijk, weet je wel. Dat jij regen eigenlijk prettig vindt. Doe normaal. Dit is echt het meest simpele voorbeeld wat ik kan geven.
1: Ja, maar het werkt wel.
0: Maar dat, van kletsen naar L van luisteren, neem je dat kleine risico. Het kleine risico om een beetje eigenaardig te zijn, iets zelfstandigs te hebben. En dan gaat het erom dat de ander dat kan horen.
1: Ja.
0: En daar misschien een beetje geïnteresseerd op doorvraagt. Van, oké, jij vindt regen fijn. Ik dans zelfs wel eens in de regen. En dan wordt het zelfs al misschien een stapje intiemer. Want als iemand jou vertelt dat hij wel eens danst in de regen, dan wordt het zelfs wel iets. Dan zou je zelfs al wel in de derde fase van een gesprek kunnen komen. Waar zelfs iets dreigt waar je belachelijk zou gemaakt kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar als de ander dat ook respecteert. En daar misschien zelfs in herkent. Dan ontstaat er een werkelijke vorm van contact.
1: En waar zijn we toe geneigd als mens? Want als jij zegt medestander, dan is er ook dus dat tegenovergestelde.
0: Ja. Dat veronderstelt dat. En dat kan helpen. Hè? Dus dat zijn misschien wat onplezierige gesprekken. Of daar kan een ongezond kantje aan zitten. Op het moment dat je een gezamenlijke medestander in een. Of een gezamenlijke tegenstander in een gesprek hebt. Maar dat kan zeker helpen. Samen ergens mopperen. Of samen ergens over roddelen. Dus daar kunnen we morele bezwaren tegen hebben. Maar als het gaat om het zoeken naar verbinding, kan dat wel helpen.
1: Ja, en tegelijkertijd zeg jij in je boek, vind ik mooi, geef je ook het advies om niet te roddelen.
0: Ja, nou, het is dubbel. Want weet je, er is verrassend veel onderzoek naar roddelen.
1: Oh ja?
0: Jazeker. En dan wordt bijna altijd gezegd, ja, los van de morele bezwaren helpt het enorm. Alleen, de kwestie is op het moment dat je negatief gaat. Dus je kan ook positief roddelen. Hè? Dus dan ga je over gewoon samen iemand bewonderen, is dat. Zou je kunnen zeggen. Het probleem van roddelen is onder andere. Dus dat is negatief over anderen praten. Dat je een soort onveiligheid schept in de zin van, oké, wacht even, we zitten nu over Pietje negatief te doen. Maar wat vertelt mijn gesprekspartner over een kwartier aan de buurvrouw over mij?
1: Ja, dat denk ik altijd al, ja.
0: Ja, dus het roept een soort mogelijkheid op waarbij je dus zelf ook terughoudender gaat worden. Van oké, maar dan ga ik misschien niet vertellen dat ik. Nou, we hadden het net over het dansen in de regen. Dan ga ik niet vertellen dat ik wel eens heb gedanst in de regen. Want dat gaat de buurvrouw dan over een kwartier horen. En dan weet de hele straat het binnenkort.
1: Ja, precies. Ja. Nou, zometeen nog meer praktische tips voor betere gesprekken en dieper contact. Dat doen we na 11:00. En de vraag voor jou is, ervaar je veel verbinding met de mensen om je heen? Of vind je dat juist lastig om goede gesprekken te hebben? We zijn nog steeds benieuwd naar je reactie en vinden het leuk wat er allemaal al binnenkomt. Dat kan allemaal via de gratis Groot Nieuws Radio app. Dit is Amy Grant.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Hey, zag je dat ook?
11: Wat?
10: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
11: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
10: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
11: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
10: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakt het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
0: Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Op dit moment tussen Amersfoort Noord en Barneveld in 9 kilometer file. Door politieonderzoek na een ongeluk zijn 2 rijstroken tot 2:30 vanmiddag dicht. Omrijden kan via Utrecht via de A28, A27 en de A12. Verder staat er een file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel, 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem door werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem, 5 kilometer file. En er staat nog een file op de N279 Roermond Den Bosch. Bij Meijel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk.
1: Ervaar jij veel verbinding met mensen om je heen? Ja, die vraag leg ik bij je neer en Tasti laat weten. Ik klets en app en hou net als Jezus zo bloed je veel van mensen. Ja, alhoewel Jezus niet kon appen, maar hij stelde wel goede vragen. Ja, lekker bezig, Tas. Ook jij mag antwoord geven op deze vraag in de app van Grootnieuws Radio. Zometeen praat ik door met Reinier Sonneveld over zijn boek Klik. En muziek komt eraan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleague? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: Tot hem, je hoorde Sela.
1: Brandstof
2: met Eunice Nahuis.
0: En welkom in uur 2. Je hoort het mensen misschien wel eens zeggen en ik maak mezelf er ook schuldig aan. De uitspraak, ik ben niet goed in smalltalk, ik hou van diepgaande gesprekken. Maar na vandaag hebben alle mensen die verlangen naar diepere gesprekken geen excuus meer. Het kletspraatje is namelijk een essentieel onderdeel van betere gesprekken en zelfs ontmoetingen op zielsniveau. Voor mij een van de eye-openers uit het boek Klik van Reinier Sonneveld. Hij schreef het voor betere gesprekken en dieper contact. Ja, en de K uit het klikmodel die staat dus voor kletsen. Reinier, hoe ben jij met smalltalk?
3: Redelijk. en dat is denk ik een voordeel. Dus ik ben geen natural, laat ik het zo zeggen. En dat heeft denk ik wel een voordeel als je een boek schrijft over waar onder andere gewoon een hoofdstuk over praatjes maken in staat.
0: Ja.
3: Omdat ik het ook voor een deel heb moeten leren. Dus ik heb allerlei adviezen tot me moeten nemen en zelf moeten ontwikkelen. En dat kan ik dan weer lekker doorgeven. Als ik er net zo was geweest, wat heb je dan uit te leggen? Want dan komt het vanzelf wel.
0: Ik las dat jij elke dag een kletspraatje probeert te maken.
3: Ja, zeker. Dus ik ben schrijver. Dus ik heb geen koffieautomaat, zal ik maar zeggen. Waar ik collega's spreek. Dus ik zit vaak, tenzij het te koud is of heel geregend, zit ik buiten. Dus bij ons voor op de stoep. Of in het park. En dan rook ik een sigaar. Of zit ik gewoon even in het zonnetje en doe ik mijn lunch. En dat is een heerlijk moment om even om mensen te spreken. Want er komt van alles langs.
0: Ja, het is ook echt leuk om je analyse daarover te spreken. Onder andere welke mensen het meest benaderbaar zijn. kleine verklapmoment, dat zijn de mensen met een hond. Ja. Dat is voor mij dan wel weer lastig, want ik ben bang voor honden. En mensen die te chic gekleed zijn, daar is het dan weer lastiger contact mee te maken. Dus het is grappig om allemaal te lezen van jou.
3: Ja, wat volkse mensen, zal ik maar zeggen, die staan vaak het meest open voor gesprekken.
0: Ja.
3: En inderdaad mensen die zeker met een aktentas of zo, die benen langs en die hebben een doel daar ergens en die zijn er niet echt, nee.
0: Ja. Mooie analyse. Jij zegt ook, je kunt deze stap niet overslaan als het gaat om betere gesprekken. Waarom
3: Klopt.
0: Niet?
3: Omdat een diep gesprek uiteindelijk gaat over kwetsbaarheid en dus heel veilig bij elkaar kunnen zijn. Ervan op aan kunnen dat de ander niet met jouw verhaal de hort op gaat en jou niet belachelijk maakt. Daar hadden we het eerder al over. Je moet werkelijk ervaren dat de ander een medestander is. Dat die ander voor jou is. Dat die ander een bondgenoot is. Dat het veilig is bij die ander. En een kletspraatje settelt dat even. Dus je gaat heel even van, hey, delen wij ook op oppervlakkig niveau wat dingetjes? Of loopt het daarom meteen? Het is even aftasten.
0: Ja,
3: hoe zit die ander in elkaar?
0: Geldt het dan ook voor vrienden en familie dat je dit moet doen?
3: Nou ja, exact. Nou, zelfs daar vaak even landen. Weet je wel, dus je komt bij een vriend op bezoek en dan is het toch even van, hoe was je reis? Dat is het kletspraatje. Gewoon iets heel simpel, gedeeld. Je gaat even, je hebt het even over het weer. En als, zeg maar, bij een vriend als allereerste gesprek is, of allereerste vraag is, maar hoe is het nou met je? Maar echt, bij wijze van spreken. Dat voelt onnatuurlijk. Dan denk je, oh, wacht even. Ik wil eerst even nog gewoon wat drinken en even mopperen op het verkeer. Gewoon omdat je sowieso al, omdat je vaak gereisd hebt, dat levert wat stress op. Dus je moet gewoon even die stresshormonen moeten even uit het lijf.
0: Ja.
3: Je moet even weer aftasten. Hey, snappen wij elkaar nog steeds? En dat gaat allemaal waarschijnlijk soepel onder vrienden. En dat kan allemaal veel korter en sneller. Maar dat is belangrijk.
0: Even landen dus. Nou, ik ga het echt niet meer zeggen hoor. Ik ben er niet goed in. Ik ga me er gewoon in oefenen. En de tweede fase van het klikmodel is de L van luisteren. Je noemde dat net al. Ja, dat je er een fase aan wijdt, dat voorspelt niet heel veel goed. Zijn we daar niet goed in?
3: Er zit iets. Het wordt gewoon wat spannender. Op het moment dat je echt moet gaan luisteren, dan wordt het. Het is eigenlijk wat je nu doet. Hè. Dit gesprek is een typisch voorbeeld van luisteren. Het is een beetje zoiets als interviewen, wat je dan doet. En als het een beetje mee zit, gaat het wat heen en weer. Dus dan krijgt ieder ongeveer evenveel ruimte daarin. Maar je zet even de eigenaardigheden van iemand centraal. En daar zit het risico in dat je het gewoon werkelijk niet met elkaar eens bent. Of dat er iets geks blijkt wat niet zo leuk is. Of wat een beetje gênant is. Dat risico neem je. Dus het is Laten we zeggen van het. Wij begonnen natuurlijk zelfs dit gesprek publiekelijk hier voor de radio ook met een kletspraatje over van joh, waar ben jij nou mee bezig? En het weer hadden we het zelfs even over publiekelijk. Dus dat is echt kletsen. Maar daarna. En waar ook luisteraars weinig van kunnen vinden. Ja, dat is nou eenmaal maar zo. Maar ja, ik ben nu dingen aan het beweren. Waar mensen ook wel, wat ook mensen wel een beetje gek kunnen gaan vinden. En waar reacties op kunnen komen. Nou ja, dus we nemen hier een klein. Dit is een klein risico, maar we nemen wel degelijk een risico.
0: Ja, je schrijft ook, er is moed voor nodig voor luisteren.
3: Ja, er is moed voor nodig. Want je kan iets ontmoeten of iets horen waardoor de afstand ontstaat. En het punt is natuurlijk dat juist als dat gebeurt. En je blijkt nog steeds veilig, dat er een grotere intimiteit ontstaat.
0: Ja, en vinden we dit nou lastig, echt die aandacht aan die ander geven, echt luisteren?
3: Ja, het ligt echt aan de oefening. Dus er zijn heel veel mensen die ontzettend goed in kletsen zijn en dat de hele dag door kunnen doen en nooit eens zullen luisteren. Omdat ze meteen happen. Dus meteen is het, oh, dat heb ik ook. Dus het gaat meteen heen en weer. Luisteren is vertragen. Dus het is even een bepaald verhaal wat centraler stellen. Oh, het was zo lekker weer op vakantie. Oh, maar waar ben je dan geweest? En hoe ging het dan met de kinderen? En dan wordt het luisteren. En dan kan er dus ook iets komen van, ja, nou eigenlijk, ik heb heel verrot geslapen. Of wat dan ook. wat vakantieervaringen kunnen zijn die op iets gevaarlijker terrein komen. Of eigenlijk vind ik de berg ontzettend stom. Of ontzettend leuk. En dan wordt het. Nou ja, daar zit. Je neemt een bepaald risico. Maar het is nodig om werkelijk een soort intimiteit te kunnen komen. Werkelijk een goed gesprek te kunnen halen. Waarbij je, wat ik dan de derde fase van inwijden noem. Waarbij het over echt intieme zaken gaat.
0: Ja. Kun je in die eerste twee fases, small talk en luisteren, ook al echt contact en verbinding ervaren?
3: Ja, zeker. Maar wat oppervlakkiger. Het is gewoon wat. En dat is allemaal. En het is ook heel fijn dat we dat voornamelijk doen. En dat we niet de hele dag hele diepzinnige gesprekken aan het voeren zijn. Want hoor je, dat kan ook helemaal niet. Je kunt niet een paar keer op een dag je ziel openen voor een ander. Dus daar word je gewoon back-off van. Dus het is goed dat dat zeldzaam is en bijzonder is.
0: Te veel praten kennen we denk ik allemaal. We vasten onze voorbeelden van. Kun je ook te veel luisteren?
3: Een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat op een gegeven moment werd een vriend echt chagrijnig. Die zei van ja, je zit alleen maar vragen te stellen. En dan heb ik de hele tijd het gevoel dat ik het probleem ben. Vertel nou eens wat over jezelf.
0: Hij voelde zich een beetje gecoacht misschien door je.
3: Nou ja, dat is dus wat er gebeurt. Op het moment dat je te veel luistert, dan kan er dus een soort onevenwichtigheid in een relatie ontstaan. Dat is gewoon jammer. Want dan ga je inderdaad. Luisteren is. Degene die luistert heeft vaak de leiding in een gesprek. Want je stuurt door je vragen. Stuur je. Dat lijkt niet zo.
0: Het lijkt nederig, maar eigenlijk leid je het.
3: Nou ja, het heeft inderdaad iets bescheidens. Maar je ben in principe dominant in het gesprek. Terwijl. En dat is een beetje lastig om te begrijpen, omdat het lijkt alsof de kletser dat is. Mm-hmm. En dat kan, ik bedoel, iemand die veel kletst kan ook de tent overnemen en gewoon doorgaan. En dan is het niet eens nodig om een vraag te stellen. Maar op het moment dat je met vragen, zeg maar, de ander ergens. Dus jij bent ook de baas van dit gesprek. Weet je wel, jij kunt ook elk moment op een knop drukken. En dan
0: is het gewoon klaar.
3: En dan is het klaar.
0: Ga ik niet doen hoor.
3: Nee, maar. Dus er zit iets onevenwichtigs in. Dus ja, je kunt te veel luisteren.
0: Zeker. Ja. Je schrijft ook, ga eens na hoe je eigen balans is. En dit is een leuke denkoefening voor iedereen op dit moment. Ben jij vooral een zender, dus ben je veel aan het praten? Of ben jij meer de ontvanger? Denk bijvoorbeeld maar eens aan de gesprekken met je lief, een vriend of een collega. Nou, en met die denkoefening laat ik je even bezig zijn. Zometeen gaan we doorpraten over fase 3 van Klik. Dat is inwijden. Muziek komt eraan van The Belonging Co. en Carrie Job. En dit is Brandon Lake. En ben jij de zender of de ontvanger? Even nadenken.

0: Hosanna, The Belonging Co. samen met Carrie Job. En daarvoor hoorde je Brandon Lake. We zijn gemaakt voor verbinding. Maar Reinier Sonneveld beschrijft hoe een wereldwijde verbindingscrisis ons eenzamer maakt dan ooit. Hij heeft ook nagedacht over een oplossing. Het klikmodel voor betere gesprekken en dieper contact. Reinier, we hebben het gehad over de K van kletsen, de L van luisteren en nu is de I aan de beurt. Je zei het net al, die staat voor inwijden.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Misschien is ons gesprek daar wel een aardig voorbeeld bij. Dus wij voeren nu een gesprek met een microfoon erbij en met een camera erbij. Dat betekent dat dit publiek is. En ik denk dat iedereen wel herkent dat je op het moment dat iets publiek is, dat je een ander soort toon aanslaat. Op het moment dat je op een podium staat als het ware en iedereen kan meekijken, dan als je één op één praat. En dat geldt ook voor ons. Dus wij zeggen buiten dit gesprek net wat andere dingen tegen elkaar dan nu, op dit moment. Dus we zouden, weet ik veel, dat hebben we niet gedaan, maar we zouden wij spreken even over een bekende kunnen gaan roddelen. Of even iets zeggen van, hey, heb je Ronald Koopstom gesproken? Of die we dan allebei toevallig kennen.
0: Ja.
1: En hoe gaat het nu met hem? Weet je wel, daar ben ik dan nieuwsgierig naar, maar dat is een beetje gek.
0: Kan ik je zo vertellen? Ja,
1: precies. Maar dat zeggen we nu hier niet live in de uitzending. Waarom niet? Omdat dat is persoonlijk, dat is een beetje intiem en ook een beetje kwetsbaar. En dat behoort tot het privédomein. En een van de dingen daarbij is dat daar ook iets. Daar zit een soort gevaar in. Dat betekent namelijk, het zou kunnen dat een bekende waar we het dan over hebben, dat weet ik veel, die ligt misschien wel in een scheiding. Of daar hebben we ruzie mee, of wat dan ook. Dus daar volgt een soort risico op reputatieschade, op narigheid, op conflictjes. Dus op het moment dat het intiemer wordt, is het heel goed dat er zoiets bestaat als privacy.
0: Ja.
1: Je zegt niet alles op de radio, je zegt niet alles op tv, je zegt niet alles op een podium. Het is zelfs een essentieel deel, zou ik zeggen, van ons bestaan, dat er zoiets is als privacy waar geen camera's bij zijn. En daar vinden zelfs de mooiste en interessantste dingen plaats.
0: Want dan word je echt gezien natuurlijk.
1: Daar word je echt gezien. Daar spelen de dingen die je zelf vaak niet zo goed hebt onderzocht, wat een beetje eng is om te onderzoeken. En daar moet het dus echt veilig voor zijn. Dus daarom moet je ook eerst bij dat kletsen en dat luisteren zijn geweest, om het gevoel te hebben van maar ik kan nu. Er is nu ruimte voor de wat gevaarlijkere onderwerpen.
0: Ja.
1: Waar reputatie op het spel kan staan. Dus dat betekent dat je een gevaarlijke zelfonthulling kan gaan doen. Om het zo maar te zeggen. Dus iets over jezelf vertellen. Wat een beetje lullig kan zijn. Of waar de ander het heel erg niet mee eens kan zijn. Of vragen stellen die daarover gaan.
0: Ja.
1: Er kwam een appje langs, die las je net voor buiten de uitzending trouwens.
0: Ja.
1: Maar het ging over mensen die dan even contact maken bij de fysio. En dan vervolgens ging het over de scheiding van die vrouw.
0: Ja.
1: Dat is iets waar je. Ja, daar kun je het één op één op hebben, maar die vrouw loopt niet met een bord als het ware op straat. Ik ben gescheiden. Dus dat is iets wat alleen maar één op één kan. En dan een plek heeft. Of een ander appje wat binnenkwam, dat mensen even contact hebben en dan zegt tegen een onbekende, zegt die vrouw dat ze gelooft. En dan zegt die ander, ik geloof ook. En dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk de derde en de vierde fase, zou je kunnen zeggen, van het klikmodel. Namelijk je. Wijd in. Je zegt ik geloof. En dat is echt een risico wat je neemt. Want de ander kan atheïst zijn. Of kan dat heel stom vinden. Of dat belachelijk vinden. Of wat dan ook. En dan zegt vervolgens die ander ik ook. En dat is eigenlijk de vierde fase. Zal ik maar zeggen. Waarbij je op dat niveau. Dat afbreekbare. Onontdekte en onontgonnen terrein. Van je. Waar het een beetje gevaarlijk is. Toch herkenning ervaart.
0: En dan is er zielsconnectie.
1: En dat noem je. Dat is een mate van zielsverwantschap. En dat kan op allerlei niveaus en dieptes. Maar daar ontstaat dan iets. En ik denk dat iedereen. Dat is nu dan toevallig over geloof. Maar op heel veel plekken kun je dat. Bij wijze van spreken is zo'n gesprek over echtscheiding. Als je dat echt gehoord hebt, kan er ook iets volgen van. Hey joh, ik heb het ook ingewikkeld gehad in mijn relatie of zo. Weet ik veel wat er dan kan komen. Maar op het moment dat het echt ruimte heeft gehad, zo'n verhaal van een echtscheiding, kan dat gebeuren en kan het heel integer echt iets zijn waardoor het even landt.
0: Mm.
1: En waardoor je echt elkaar snapt.
0: Ja, ik hoop dat we ze allemaal kennen, deze momenten van die diepe connectie die je dan voelt met elkaar. Dat heeft inderdaad echt iets heiligs in zich.
1: Ja, zeker.
0: Omdat
1: ja.
0: het zo kwetsbaar
1: ja.
0: is.
1: Ja.
0: Ik hoorde Typhoon van de week iets zeggen. Hij is van alles en nog wat, onder andere DJ. Maar die zei, we moeten eigenlijk ook het woord kwetsbaarheid anders framen. Want kwetsbaarheid is eigenlijk jezelf openstellen. Jezelf beschikbaar maken.
1: En dat is echt gevaarlijk, zeg maar. Dus daar is een veilige context voor nodig. Waarbij de ander vertrouwen laat blijken. Dus de ander heeft laten blijken jou te respecteren. Jou niet af te kraken. En dan op een gegeven moment denk je, en dat kan na een minuut soms. En soms na uren of soms pas na jaren. Denk je, nu durf ik ook dit verhaal te delen. Of het hiernaar te vragen.
0: Ja, we bespreken dit, hoe je een goed gesprek kan voeren. Ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en die denken, en ik dan? Ik ben introvert, ik stap niet zomaar op mensen af. In de wachtkamer spreek ik niet iemand aan. Of ik heb gewoon wat langer nodig als iemand mij een vraag stelt. Heb ik gewoon niet direct mijn antwoord paraat. Geldt het voor hen ook, al deze tips?
1: Ja, en ik denk zelfs dat introverten vaker een voordeel hebben bij dit soort dingen. Omdat de verleiding van een extravert is dat hij eindeloos in het kletsen blijft hangen, zou ik maar zeggen. Dat is gewoon, daar is een extravert meestal goed in. En dat is veilig gebied, dat is veilig terrein. En daar blijf je eindeloos in hangen. En dan als het dieper gaat, daardoor wordt het een beetje link. De introvert is vaak juist vindt dat lastig. Dus het losse gesprekje. Maar heeft vaak wat meer ervaring met zijn innerlijke leven. Of haar innerlijke leven. En kan daar expert in worden. Dus het is echt niet zo dat... er is een soort, zou ik maar zeggen, mensen die bekend staan als goede praters, hoeven niet per se ook de diepe gesprekken te kunnen voeren.
0: Fase 4 van 4 is de K van kennen. En dan lijkt het een beetje alsof dat het hoogste doel is. Als je dat bereikt hebt, zo van, klaar. Ja. Maar hiervan zeg je ook weer, andere fases zijn net zo belangrijk.
1: Ja, dus ze zijn denk ik allemaal nodig. En ze kunnen ook... Ja, ik zei al eerder in het gesprek, je kunt niet de hele dag door diepe zielsverwantschappen ervaren. Daar word je bek af van. Het is ook heel prettig om gewoon over het weer even te babbelen. En het is, elke fase heeft zijn eigenheden. Het is ook onze oppervlakkige kant is een kant van ons waar ook het nodig is. Ik bedoel, we moeten ook dingen uitwisselen over hoe het verkeer was. En we moeten ook dingen uitwisselen over, Ajax misschien niet. Maar
0: Nederland zelf trouwens, is veilig. Ja.
1: Dus we hebben een innerlijk leven waar we mee hebben te dealen. En waar het goed is om dat te onderzoeken en daarin dingen te delen op een gegeven moment. Maar we hebben ook een uiterlijk leven, wat ook wel degelijk zijn eigen plek heeft en ook nodig is.
0: Een mooie tip uit je boek die ik nog wil noemen is, wil je meer verbinding, stel jezelf dan op alsof je al verbonden bent.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, ik denk dat het voor heel veel dingen geldt waarin we proberen te groeien, dat het helpt om te leven alsof het al zo is. En dat kan vaak maar een beetje. Maar bijvoorbeeld, een van de belangrijkste dingen in een gesprek is dat er een soort ontspanning groeit. Die ontspanning kun je in je omgeving brengen door wat rustiger muziek aan te zetten, geen bonkmuziek, door het licht wat zachter te maken. Maar je kunt het ook in je lijf stimuleren door, weet ik veel, bijvoorbeeld, dat is een belangrijke die voor mij goed werkt, om tegen mezelf te zeggen, ik hoor hier thuis, dit is veilig terrein, wij horen bij elkaar, wij zijn vrienden. Dat is niet iets van een mantra wat ik de hele tijd in mezelf dan zit op te dreunen, maar dat kan ik wel eens tegen mezelf zeggen en dat helpt om en dat is, daar zit iets alsofferigs in. In de zin dat is niet wat ik op dat moment helemaal voel. Maar ik houd mezelf dat voor. En dat geeft een soort kalmte. Waardoor ik als het ware een soort voorschot neem op waar ik eigenlijk wil zijn.
0: Klinkt ook wel als geloven. En dat brengt me bij de boodschap van jouw boek. Die is niet per se christelijk. Het ligt tenminste, die is wel christelijk, maar het ligt er niet bovenop. Het is niet een christelijk boek. Nee. Maar wat gebeurt er als je geloof koppelt aan betere gesprekken?
1: Dus ik ben zelf een gelovige jongen. En dit boek is wel neutraal, omdat ik denk, gesprekken is voor iedereen. Dus ik vind het heel belangrijk om dan niet exclusief te zijn daarin. Geloof is natuurlijk een van de plekken waar je intimiteit met elkaar kunt beleven. In de zin van dat je werkelijk van hart tot hart spreekt. Er is ook heel veel oppervlakkigheid. En dan gaan we blijven eindeloos zeuren over kerk en dominees en voorgangers en en regels en hoe het allemaal mot. Maar het kan echt een plek zijn waar veel intimiteit is. En wat dieper bekeken is, wat ik een van de mooie kanten van het christelijk geloof vind, is dat we geloven in een drie-eenheid. En dat is heel eigenaardigs in natuurlijk. Er is één God, maar die is op één manier een soort gemeenschapje, een soort gezinnetje in zichzelf. Mm. En daarmee zeg je zoiets als, God is niet eenzaam, maar God is in zichzelf contact. God is in zichzelf een ziel waarin zielsverwantschap wordt ervaren. Nou, dat suggereert al heel veel, als wij van die maker vandaan komen, dat suggereert al heel veel over waar onze ziel blijkbaar naar verlangt. Dat zielen in zichzelf niet genoeg zijn. Zielen willen bij een ander zijn.
0: Mm, wauw. Aan het begin had je ook al zo'n mooie uitspraak, naar aanleiding van het boek van Martin Buber, volgens mij. Mm. Ja, over in elkaar ook God zien, dat heeft hier ook mee te maken. Ja. Ik zat ook te denken, is verbinding maken ook niet gewoon liefde?
1: Ja, dat is vrijwel hetzelfde. Sterker nog, dus bijvoorbeeld Bowlby is een van de grote onderzoekers over verbinding en van de klassieke wetenschappers hierover. En die schreef eerst inderdaad in al zijn onderzoeksvoorstellen schreef hij over liefde. Alleen op een gegeven moment, maar dat liep allemaal maar niet. En niemand nam die onderzoeksvoorstellen serieus. En op een gegeven moment ging hij het maar attachment noemen. En verbinding en zo.
0: Oh ja.
1: En toen opeens werden ze onderzoeksvoorstellen serieus genomen. Dus het woord verbinding is ook een soort manier om het ietsje neutraler te formuleren. En dan, ja, en dan klinkt het, en voor een deel van de mensen is het dan, dan klinkt het wat minder religieus en wat minder moralistisch. En dat helpt dan om feitelijk dezelfde boodschap door te geven. En dat gaat natuurlijk gewoon over liefde.
0: Ja, dat proefde ik ook echt in je boek. En ik ben zo benieuwd wat mij betreft zou iedereen op de wereld het boek moeten lezen. Want ik denk dat de wereld er dan anders uit zou zien. En daar kunnen we vanochtend een beginnetje mee maken. Want het boek Klik van Reinier Sonneveld, die kun je vinden op onze website, mocht je hem willen bestellen. Maar ik heb ook één gelukkige luisteraar vanochtend, die, je raadt het al, het boek gaat winnen. Dus wil je daar kans op maken, stuur ons even een appje. En dan zoeken wij een gelukkige uit. Reinier, ontzettend bedankt voor je komst.
1: Van harte.
0: Zometeen, Toby Mac. En dit is nieuw. Het staat in opwekking alweer in de 900 regionen. En het komt van Dien. Wij draaiden het al een tijdje. Dit is nog wel muziek die je denk ik niet zo heel goed van hem kent. Heel mijn hart zingt.

Toby Mac, mijn Faithfully. En wat een hoop reacties zeggen op het boek Klik en op goede gesprekken. Heel tof om dat allemaal te lezen, hoe daaraan gewerkt mag worden. Maar ook wat jullie allemaal al meemaken. Judith bijvoorbeeld, die zegt, ik vind het zo mooi aan het huwelijk. Je deelt een deel van jezelf die alleen je man weet. Spanning, onzekerheden, fouten, die diepgang is zo speciaal. Ja, dat is echt heel tof, hè, als je dat mag hebben. Ook reacties zoals die van Mirjam, die eigenlijk eenzaamheid ervaart. Ze zegt zelfs, ik voel me met momenten doodeenzaam. Weinig verbinding, alleen op de app, weinig vriendinnen in de buurt, allemaal op zeer lange afstand. Ja, en ook dat is er. En dan nog een appje van Wil. In mijn woonplaats hebben we op de begraafplaats een luisterplek. Ah, ik zie het, inderdaad een groot bord, kopje koffie of thee erbij. En wij zijn daar elke dag 2 uurtjes als vrijwilliger voor de nodige aandacht. En ik ben er daar ook één van. Fijn om te mogen doen. Nou Wil, ik denk dat die gesprekken nog mooier gaan worden, want het boek komt jouw kant op. En heb je hem niet gewonnen? Je vindt het boek Klik ook gewoon op onze website. Dit is Talita Nawijn. En als het gaat om goede gesprekken, is dit ook een fijne boodschap, hoor. Welkom thuis.

0: Talita Nawijn en welkom thuis. En wat ik toch zo ontzettend leuk vind, ik zeg wel eens in dit programma, het is een beetje de strijd tegen de stofzuiger als je een goed gesprek voert, dat je hoopt dat mensen gewoon blijven luisteren. Nou, vanochtend, Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb ik hem gewonnen hoor, bij Petra, of tussen ik. Het is met name aan mijn gast Reinier Sonneveld te danken. Want Petra die app net, hoe leuk dat boek van Reinier. Ik kom helemaal niet aan het lappen toe in mijn huis. Ik wil steeds dicht bij de radio zijn om te luisteren. Wat een geweldig boek lijkt me dit. Ja. Ja, is toch fijn?
1: Laat die raam maar zitten.
0: Ah joh, wie kijkt ernaar?
1: Nee,
0: ja, met toch. Dit weer ook. Ach,
1: nee,
0: is toch
1: doen,
0: met andere
1: doen.
0: Dingen bezig.
1: Ja, ja, ja,
0: nou,
1: ja.
0: Mooi advies heb je daar. En het is ook belangrijk dat ze door blijft luisteren, toch?
1: Zeker.
0: Ja, want zometeen de lunchroom.
1: Ja, nee, sterker nog, we zijn de hele dag er nog. Hè.
0: Ja, en zo is het ook maar net.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat brengt ons bij dit radiostation wat wij thuis mogen noemen. We gaan van welkom thuis naar wat hou ik van uw huis?
2: Wat

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma...

0: Tree via eventsforchrist.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
0: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort-Noord en Barneveld over 9 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken dicht tot 13:30 vanmiddag. Een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer door de werkzaamheden op de A27.
6: Ik heb geen idee of jij een beetje handig bent of je een klusser bent. Maar ik weet dat er op dit moment heel veel bouwvakkers naar ons luisteren. Nou, dit kunnen wij mensen niet bouwen.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
11: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: Daan Hartgers.
22: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Een oud liedje zegt ik wil naar Frankrijk en ik wil nooit meer terug. Wellicht nog bekend van de toeren. Ja, dat was vanwege de prachtige landschappen, maar vooral toch ook vanwege de zon en de zonnige temperaturen. Nou, daarvoor kunnen we inmiddels gewoon in Nederland blijven, zeg. Wat een weertje. En dat blijft nog wel even zo. Dat vertel ik je straks en ook daarna. Nou, ik had je nog niet eens welkom geheten. Ja, sorry. Hartelijk welkom allemaal in de gezelligste lunchroom op de Bijbelbelt. Sterker nog, van heel Nederland. Dat is niet mijn tekst, maar dat hoor ik van heel veel lunchroomgasten. Van vaste gasten, dagjesmensen, voorgangers en voorbijgangers. Nou, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welkom allemaal. Wat krijg je in dit uur voorgeschoteld? Nou, in ieder geval de muzikale lunchkaart. Verder krijg je een mooie dagtekst van ons. En ons hoofdgerecht is en blijft muziek, zoals deze nu, van Matt Redman. Met een lied over de toekomst, maar ja, misschien ook wel over vandaag. Deze maandag de 22e. We weten immers maar nooit wat deze dag ons zal brengen.

0: Wat en hoe moet je bidden? Welke woorden kun je kiezen? Nou, soms weet je het niet, toch? Dit is dan een prachtig gebed. Kyrie eleison, kort en krachtig. Heer, ontferm.
1: De dagtekst.
0: Die dagtekst komt vandaag uit 1 Korintiërs 13, vers 1... waar staat, al sprak ik de talen van alle mensen... en die van de engelen... had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn... dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Dus de dagtekst van vandaag komt uit 1 Korintiërs 13, vers 1... waar staat, al sprak ik de talen van alle mensen... en die van de engelen, had ik de liefde niet... ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong... of een schallende cymbaal.

De naam Fanny Crosby zal weinig mensen iets zeggen. En toch weet ik zeker dat velen van jullie haar liederen wel kennen en mee kunnen zingen. Zij schreef meer dan 8000 teksten van liederen. Dit was er een van. Blessed Savior, Fount of Grace. Zo'n 15 jaar geleden op cd gezet. Een album waaraan werd meegewerkt door onder andere Ricky Skaggs, Michael W. en All Sons and Daughters. En deze, Darlene Jack. Je krijgt hem zo hoor. De muzikale lunchkaart. In de naam.

0: Het is net 12:30 geweest. En nu tijd voor iets heel anders. Voor het weer. Van vandaag en morgen door buienradar. Vanmiddag blijft het zonnig met slechts wat dunne sluierbewolking. Temperatuur die loopt uit 1 van 22 graden in het noordwesten tot 31 in het zuidoosten. Morgen opnieuw een zonnige warme dag. De warmte bereikt dan ook het noorden, waar het dan 27 graden zal worden. En in het zuiden stijgt het kwik opnieuw naar zo'n 32 graden.
1: De lunchkaart.
0: Zo. Ja, zomer. Even kijken, wat hebben we hier? De muzikale lunchkaart hebben we hier. Elke dag een vers menu. A of B, daar kun je uit kiezen. De meeste bestellingen die tellen. Het is allemaal heel simpel, heel overzichtelijk. Laat even weten straks bij je keus waarom je voor bijvoorbeeld A kiest. Of bijvoorbeeld voor B. Ik laat ze even horen, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin Give Me Your Eyes, Battle Belongs.

0: jongen, bestellingen die stromen nu al binnen.
1: Daan Hartgers.
2: Nou, hartstikke leuk. Kom maar door. A of B? En waarom A of B, hè? Daar ben ik even benieuwd naar. Laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuwsradio-app vanaf nu. A of B?
3: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: lied was dat over de grootste dag uit de geschiedenis. De dag waarop Jezus de dood overwon. Happy Day, daarvoor history makers Stu Garrett en George Baldwin waren dat.
1: De lunchkaart.
0: Ja, er komen nog steeds bestellingen binnen, hè? Houd een keertje op, mensen. Ja, we zijn eruit namelijk. Dank voor het stemmen, zeg ik onder andere tegen Dieneke. Dieneke die zegt nou, met name vanwege het voorgerecht, wat een sterk en toepasselijk lied. Robert zegt, vanwege het hoofdgerecht heb ik daarop gestemd. How great is our God. Ida zegt, ja, het is gewoon een heerlijk smakelijk menu. Het hele menu. B, daar hebben we het dus over. Veronica stemde erop en Reindert, Lubertina, Marco, Mike, Petra, André, José en heel veel anderen.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin de lieden. I will carry you, how great is our God. En ik zal van me houden. Dit is Eline. Geniet ervan.

0: En we hebben niet alleen de stemmers blij gemaakt met dit menu, menu B. Maar er komen nog steeds heel veel berichten binnen. Wat een prachtig menu. Nou, bij deze, geniet ervan. Je hebt ervan genoten. Van Ik zal van me houden, How great is our God and I will carry you. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
2: een dagje naar het strand gaat,
1: of gewoon thuis blijft,
2: Hoop reist met je mee.
1: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
2: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
1: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
2: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
1: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoeze.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 10 kilometer. Een uur vertraging tot ongeveer 1:30 zijn twee rijstroken dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven. Terugkeerders van Pinkpop tussen Born en Wessum 15 kilometer langzaam rijden. Tussen Kelpen-Oler en Leende ook nog eens 15 kilometer erbij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 7 kilometer file bij Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Er ligt olie op de weg namelijk. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnulde en afrit Ermelo 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht.
14: Gisteren werd in veel kerken en gemeentes aan het eind van de dienst de zegenbeden weer uitgesproken. En dat is prachtig natuurlijk, hè, om daarmee een nieuwe week weer in te kunnen gaan met deze wetenschap.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
17: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
18: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
17: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
19: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl.
9: voor al uw materieel.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
21: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
22: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: The Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: God is with us. God is met ons. Maar toch ervaart niet iedereen dat altijd zo. Sterker nog, misschien heb je dat ooit in het verleden wel ervaren, maar door omstandigheden, welke dan ook, heb je afscheid genomen van het geloof. Afscheid genomen van God. Of, en dat kan natuurlijk ook, zoals je vroeger geloofde, doe je nu niet meer. Kun je dat misschien niet meer, dus je gelooft nog wel, maar het is allemaal geen zekerheid meer voor je. Nou, mag ik je vragen, open gesprek vanmiddag, hoe zit dat bij jou? Is je geloofsleven vergeleken met vroeger veranderd? Of ben je misschien afgehaakt? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Dus is jouw geloofsleven veranderd? Waar is dat door gekomen? Of ben je misschien afgehaakt? Nou, laat het ons weten. En dat kan via onze Grootnieuws Radio app.

0: Twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. U behoor ik toe, de Lize en aansluitend Your Love is Amazing, Brian Doersen.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, muziek raakt ons, hè. Gewoon omdat het mooi is. Hè. Vanwege teksten. Of vanwege bepaalde herinneringen aan, nou ja, noem maar eens op. Een huwelijksdienst, afscheidsdienst, een verjaardag, een ziektebed, een concert. Henriette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb een lied voor je klaarstaan. Wat heb je met dit lied?
2: Ja, top. Heel fijn. Ja, wat heb ik met dit lied? Ik heb heel veel met liederen sowieso. Ja. En heel dankbaar met jullie zender uiteraard. Maar dit lied, ja, dat heeft een getuigenis in zich. Hè? Het verlangen, ja, waar je als christen vanuit mag leven, denk ik. En ja, dat kan zij heel mooi bezingen. Ze heeft natuurlijk ook een fantastische stem. Dus ja, goud.
0: Ja. Waarom leef je zo met dat verlangen, Henriette?
2: Ah, ja, eigenlijk al, nou, misschien wel van kind af aan. En dat werd meerdere keren, ja, ook wel bevestigd. We mochten ook Israël bezoeken. Nou, dan, nou, dat is helemaal fantastisch. Dan denk je, ja, hè, dit is het. We mogen uiteindelijk straks allemaal daar zijn waar we, ja, ons hele leven van mogen geloven. En ja, eens wordt het duidelijk.
0: Ja, ja. Nu hoor ik mensen ook wel eens zeggen, ja, dat herken je wellicht, van, ja, ik heb het hier nog zo goed, ik heb het hier prima.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb lieve mensen om me heen. En,
2: ja.
0: Waarom zou ik daar nu al naar uitzien, Henriette?
2: Ja, ja, weet je, dat is het. Het is ook heel dubbel. Mm. En dat zeg ik ook in alle eerlijkheid. Want ik heb ook zoveel waar ik hier voor leven wil.
0: Ja, ja.
2: En altijd weer dingen waar we ook naar uitzien. En toch, het is hier gewoon niet zoals het zou moeten zijn.
0: Nee, het is niet volmaakt.
2: Er is zoveel mis, het is niet volmaakt.
0: Nee.
2: En nou, als je dan de wereld in brand ziet staan, dan denk je, af, eens is het over.
0: Hmm.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk toch wel waar we het voor mogen doen en naar uit mogen zien.
0: Ik ga het voor je draaien.
2: Geweldig, ik ga meezingen.
0: Mooi, dit is Cici Winans.

0: zong Irma. Die daarvoor hoorde je Cici Winans' Come Jesus Come. Dat lied raakte het hart van Henriette. En daarmee werd het bijna 1:30. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag blijft het zonnig met slechts wat dunne sluierbewolking. Temperatuur die loopt uit 1 van 22 graden in het noordwesten tot 31 in het zuidoosten. Morgen opnieuw een zonnige, warme dag. De warmte bereikt dan ook het noorden. 27 graden morgen daar. En in het zuiden stijgt het kwik opnieuw naar 32 graden.
1: Daan Hartgers.
0: We hebben het vanmiddag in onze lunchroom over jouw geloofsleven. Is dat veranderd vergeleken met vroeger? Of misschien ben je wel helemaal afgehaakt? Laat het ons weten via onze app.
2: De Lunchroom.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: hoorde in onze lunchroom Casting Crowns aansluitend Sander en Angela en Erika de Wit. Het is bijna 2:50.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En elke dag is dat iemand anders die bij ons aanschuift. Vanmiddag is dat Hanneke. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Daan.
0: Christelijk opgevoed, ja, behoorlijk christelijk opgevoed, zou ik maar zeggen. Van huis uit, je bent naar een christelijke school geweest, naar zondagsschool, catechisatie en zo, naar het hele pakket. Hoe heb je dat toen ervaren, Hanneke, toen je klein was, zeg maar, jong was?
2: Ja, toen eigenlijk altijd heel goed en veilig en fijn. Dus ja, ik kijk eigenlijk heel erg goed en warm terug op mijn christelijke opvoeding, hoor. Jazeker.
0: Ja, was je christen of voelde je je christen?
2: Ja, ook. Ja, klopt. Ik was ook echt zelf christelijk. En daarmee bedoel ik ook dat ik daarin geloofde en ook wel bad. En het gevoel had dat ik een relatie had met God en Jezus. Dus ja, zeker. Ik was echt wel christen, denk ik.
0: Ja, en geleidelijk aan dacht je, ik weet het niet meer. Is dit nog wel mijn waarheid?
2: Ja, klopt, ja.
0: Hoe was dat moment, ik denk geleidelijk aan, maar was dat bevrijdend of toch ook spannend misschien, onzeker?
2: Ja, heel dubbel, denk ik. Je zegt het inderdaad mooi, van ergens spannend, want het is iets wat iedereen om je heen ook allemaal gelooft en ook graag wil dat jou dat gunt, zeg maar, wat ook heel mooi is. En tegelijkertijd kon ik me er ook helemaal niet meer helemaal in vinden en had ik vragen en twijfels en lukt het me gewoon niet meer. Dus daar mijn eigen weg in vinden en los van komen was ook echt een soort, ja, wel bevrijding om echt mezelf iets meer te vinden en te kijken naar wat nou wel bij mij dan past.
0: Ja, een zoektocht.
2: Dus ja, ook een bevrijding.
0: Ja. Op dit moment maak je een 3-delige serie die op YouTube te bekijken is onder de titel Mijn Geloofstwijfel. Daarin ga je in gesprek met onder andere theoloog der Nederlanden Arnold Huigen, oud-docent van jou Constant van den Heuvel, predikant Rut Six en jouw moeder, overtuigd christen Corinne. Je vroeg haar onder andere over hoe ze jouw geloofstwijfels aan zag komen en of ze dat ook zag.
3: Ik was daar toen nooit echt soort ongerust over. Ik denk van, oh ja, zij een heel gelovig iemand. En met Jesse, jij wilde ook een gelovige jongen en was daar altijd wel heel erg mee bezig. En toen zijn de vragen of de twijfels gekomen. En dat vond ik denk meer het proces dat ik het los moest laten. Dat vond ik wel moeilijk.
4: Ja, want als je terugkijkt en met de kennis van nu en ook een beetje met de weet van mijn vragen en twijfels, zou je dan dingen anders hebben gedaan in de opvoeding?
3: Misschien iets, sommige dingen misschien iets lossen. Misschien minder volgens de regeltjes misschien.
0: Nou, Hanneke, dat is een eerlijk antwoord van je moeder, zeg.
2: Klopt, ja. Nee, zeker, ze was heel eerlijk en ook in haar te prijzen dat ze hierin mee heeft willen werken. En ik ben ook echt heel trots op haar dat ze mee heeft geholpen en gewerkt aan de serie. Dus heel blij mee, zeker.
0: Helpt zo'n gesprek jou met je moeder?
2: Ja, zeker wel. En nu hebben we dit soort gesprekken wel vaker thuis, bij ons thuis. We hebben een heel open gezin waar er ruimte is voor vragen en discussies. Dus het is niet iets nieuws. Maar het is wel zeker iets wat mij helpt. En ook doordat er ruimte is bij mijn ouders, allebei mijn ouders, hou ik ook die connectie met hun, zeg maar. Ook al ga ik soms een andere kant op, maak ik andere keuzes. Ja, is die connectie er wel en hebben we het er gewoon eigenlijk over. Over alles eigenlijk. Ja, dus dat is wel heel mooi.
0: Ja. Uit jouw 3-delige serie wil ik nog een fragmentje laten horen. En wel uit het gesprek met jouw oud-docent, Constant van den Heuvel. Op jouw vraag aan hem, waarom zou ik geloven, zei hij het volgende.
5: Zodat je niet verloren gaat.
0: Zo, Hanneke.
2: Ja.
0: Zodat je niet verloren gaat.
2: Ja.
0: Ja. Hoe is dat om te horen van hem?
2: Ja, ergens heftig en ergens ook niks nieuws. Dat hoorde ik vroeger vaker en veel in de kerk, catechisatie, op school. Dus het is ergens niet iets nieuws, maar het blijft soms wel even dat je denkt, oh ja, help of zo. Maar dat blijft een vraagstuk, denk ik, voor mij. Dus nog steeds zoeken, denk ik, om dat ook te horen.
0: Ja, help. Maakt het je ook bang dan?
2: Ja, zeker. Ook wel. En dat komt ook wel in de serie terug, die ik heb gemaakt op YouTube inderdaad. Van ergens zit er ook nog wel een stukje angst onder. Denk ik ook soms door de dingen die ik heb geleerd. Die nooit verkeerd bedoeld zijn geweest, maar die wel een soort. Kijk, ik heb het gevoel dat ik wel mag zoeken naar geloof en wat dan waar is. Maar soms voelt het wel alsof er eigenlijk maar één goede uitkomst is. En dat geeft mij wel nou, soms een benauwd gevoel of wel een soort angstig gevoel van, oh help, ik moet wel ergens op een goede plek uitkomen, zeg maar. En tegelijkertijd heb ik voor mezelf ook wel echt bedacht van, ik ga niet vanuit angst geloven. Nee. Dat wil ik gewoon echt niet, want ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dus ergens probeer ik het ook echt opzij te zetten, die angst.
0: Nou, dat is iets wat ik in ieder geval denk. Van, ik hoop dat je dat loslaat, Hanneke. Waar je dan ook uitkomt, hè?
2: Ja. Ja, precies. Mooi, dankjewel.
0: Goed, die driedelige serie die is gemaakt inmiddels. Deel 1 was vorige week te zien. Morgen deel 2. Zullen we na deel 3 eens even bellen? Ik ben benieuwd naar alle bevindingen en reacties.
2: Laten we dat doen. Laten we dat doen, Daan. Leuk.
0: Hanneke, dankjewel. En deze serie is dus op YouTube te zien en wel onder de titel Mijn Geloofstwijfel.
1: De Lunchroom met Daan

0: Mosaic Worship en Kees Kraaienoord, Lauren Daigle daarvoor Hanneke. En mocht je haar serie willen volgen, zoek dan gewoon even op Waarom zou ik geloven? Dus op YouTube, Waarom zou ik geloven? Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Daan.
0: Wat zijn de plannen?
1: Nou, zometeen onder andere aandacht voor een nieuw bandje. Lift the Wheel, zo heette ze. Nou ja, nieuw. 2021, toen begonnen ze al met muziek maken. Maar ze hebben de volgende stap gezet. Ze hebben een debuut-EP uitgebracht in juni.
0: Dat zijn goede stappen.
1: Gaan we zometeen muziek van horen.
0: En nog meer?
1: Toch? Nou, onder andere ook nog een mooie backstage classic van de band. Sea Wind. Zomerse muziek zo.
0: Dat vind ik heerlijk, man. Je maakt me helemaal blij, Daan. Dankjewel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad, daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot over het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De A1 Amsterdam richting Apeldoorn was door een ongeluk veel vertraging bij Barneveld. De weg is weer vrij. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Lenen 14 kilometer file. De mensen die terugkeren van Pinkpop op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij afrit Ermelo 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
18: Mocht je nou nog afvragen of er wel wat nieuwe muziek uit Nederland komt? Nou, een hele hoop. Zometeen onder andere nieuwe muziek van Priska en ook van Martijn Buwalda.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
22: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
23: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
24: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
23: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
25: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs, 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Backstage.
30: Met Daan Oldhoff.
13: Het Christelijke Radio.

0: van God.
1: Je hoort de nieuwe muziek van Martijn Buwalda.
2: Hello, this is Lauren Daigle.
3: Guys, here, Great News Radio is Joel and Luke here with Fakir and Country.
4: Hey, this is Andrew Rip.
5: Hey friends, I'm Natalie Lane.
6: Backstage. Met Daan Oldhoff.
1: Dit lied komt ook op zijn nieuwste album, al had dat niet veel gescheeld.
7: Ik dacht dat het album al af was, maar ik had nog één schrijfafspraak staan. En het liedje wat we daar schreven, vonden we eigenlijk allebei zo leuk, dat we dachten, die moet toch nog op het album. Dat weekend hebben we hem live gespeeld tijdens een voorstelling in Kampen. En de week daarna hebben we hem opgenomen. Een liedje over dat we eigenlijk heel weinig echt zeker weten. Dat er heel veel dingen zijn die we hopen, die we vermoeden en waar we van uitgaan. Maar dat als je echt vraagt om wetenschappelijk bewijs, dat we eigenlijk helemaal niet zo heel ver komen.
1: Het liedje heet dan ook Bijna Zeker. Komt trouwens nog een drukke tijd aan voor Martijn. Dit najaar dan gaat hij op tour. Staat allemaal in het teken van de tour genaamd De Rest Mag Je Hebben. 51 data, met ook nog een hele hoop data in 2027 daarbij, door heel het land. Dus zeer waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Iets waar Aaron van de Starre trouwens van droomt. 2021, toen startte hij met een groep vrienden een band, waarmee ze al in verschillende kerken hebben gespeeld. En dit jaar werd het tijd voor een volgende stap, eigen muziek. In juni kwam hun debuut-EP uit en we horen straks meer van ze. Voor de band Seaweed is het al iets langer geleden dat hun debuutalbum uitkwam. Dat was in 1976 om precies te zijn. Zometeen muziek van dat album naar Hillsong United. Dit is Oceans bij Groot Nieuws Radio.

0: Hillsong United, je hoorde Oceans.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is al even weer een tijdje geleden, maar misschien was je er wel bij. 30 april in de Theaterbakkerij in Gouda. Het EP-releaseconcert van Priska vond ze best spannend. Met het presenteren erbij en zo. Dat vertelde ze voorafgaand aan dat concert bij Hans in backstage. Daar hadden ze het ook over nogal een ingrijpende operatie die invloed kan hebben op haar stem.
2: Mogelijk door een operatie mijn stembandzenuw in de knel komt.
3: Oh.
2: Nou ja, dit jaar moet ik er echt aan geloven. Dus, ja.
3: En dan moet je aan je stem geopereerd worden?
2: Nou ja, aan die bijschildklier. En die dus heel vlak bij de stembandzenuw zit.
0: Nou, best wel een spannende tijd dus. Maar door deze ingrijpende operatie ontdekte ze wel iets anders. Namelijk haar liefde voor schrijven. Via Writerscamp kwam ze zo in contact met Ralf van Manen en Wim Rebergen, die haar hielpen met het schrijven van een EP. Die EP die ging ze dus presenteren in Gouda. En op die EP vind je ook dit lied, dat we nu draaien als nieuwe muziek uit Nederland. Dit is Het Wonder van de Liefde.

0: Angels, zo heet zijn nieuwste single. 5 jaar maakte hij trouwens geen muziek. In die 5 jaar had hij dan ook best wel last van wat strubbelingen met hetgene wat hij aan het doen was.
1: I think, you know, anytime you do anything for a while, you can get a little frustration from it, right? And I think God's been kind of knocking that rust off, knocking that frustration off and going, hey, it doesn't matter whether you love every component of every single thing that you're doing or not. Yeah. This is what you're called to do. This is what you're meant to do. So it's been a lot of that. You know, just reaffirming like, hey, Corey, you are a worshiper. You're a worship leader. Do that.
0: Backstage Classic. En zo geschieden, geroepen dus om muziek te maken. Iets meer dan 5 jaar geleden, 50 om precies te zijn, toen kwam het debuutalbum uit van Seawind, een christelijke band uit Hawaii. De band werd onder meer bekend door hun blazersectie. Ja, dat hoor je ook niet vaak. Quincy Jones, producer van onder andere Michael Jackson, was nogal fan van hun sound. Het gebeurde dan ook best vaak dat saxofonist Jerry Hay, fluitist Kim Hutcroft en saxofonist Larry Williams werden gevraagd om op platen te spelen van Michael Jackson, maar ook Earth, Wind & Fire en vele anderen. En gelukkig zijn ze ook te horen op dit lied. Dit is You Gotta Be Willing to Lose.
2: Backstage Classic.

0: Muziek uit 2024. Je hoorde Sela in Een Huis van Vrede. Daarvoor muziek van het debuutalbum van Seawind. Je hoorde You Gotta Be Willing to Lose. De Nederlandse band Live the Will, die heeft ook net hun debuut-EP gemaakt. Follow the Fire, zo heet dat album. 1 juni dan komt dit uit, of tenminste is het uitgekomen. En het is een volgende stap in een project dat al wel wat langer loopt. Aan de telefoon heb ik zanger van de band Aaron van der Sterren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zijn de reacties op de EP tot nu toe?
1: Ja, tot nu toe heel leuk. Omdat er natuurlijk 5 verschillende nummers zijn, krijgen we van verschillende mensen dan hun favorieten horen. En het is ontzettend leuk om dan te zien hoe het ene nummer wat meer resoneert met de een en hoe het andere nummer resoneert met de ander. Ja, dat is gewoon heel tof om te horen.
0: Ja, ja. Want jullie bestaan, tenminste de naam bestaat al wat langer, Live the Will. Als je bijvoorbeeld op jullie Instagram kijkt, dan bestaat jullie Instagrampagina al sinds 2021.
1: Klopt, ja.
0: Maar ik heb begrepen dat jullie pas eigenlijk sinds vorig jaar met de band zoals jullie nu zijn, hè, met Paulus, Daan en Daniel erbij, muziek maken. Hoe heb je zo deze jongens leren kennen?
1: Ja, goede vraag inderdaad. Het is vanaf 2021 bestaat Live the Will eigenlijk al als naam. Maar het, inderdaad 2024 en zeker vorig jaar, toen zijn we echt pas met elkaar aan de slag gegaan. Ja, kijk, Paulus en ik kennen elkaar eigenlijk al 1 jaar of 10. We zijn met elkaar op de middelbare school gezeten en hij had iets met muziek en ik. En zo gingen we een beetje als 2 tieners op zijn slaapkamer muziek maken. En toen ook al met wat andere gasten gespeeld, maar we hadden nog niet echt die echte klik gevonden om lekker door te zetten. Dus een paar jaar verder kwamen we Daan tegen. En dat was gewoon echt een super getalenteerde gozer. En noem een instrument en hij kan het spelen. En gewoon heel technisch onderlegd. En toen zei ik tegen Paulus, want we waren toen weer een beetje in een tussenfase dat we geen bandleden zochten. En toen zei ik, als we Daan ook kunnen krijgen, dat zou echt top zijn. En dat is toen met z'n drieën verder. En toen speelden we 2 jaar geleden met elkaar ergens een keer op een bruiloft. Iemand uit onze kennissenkring. En toen zat Daniel daar achter de drum. En een beetje met elkaar spelen. En dat klikte eigenlijk wel leuk tijdens die bruiloftdienst.
0: Ja.
1: En, maar ik zei tegen die andere gasten, als je een goede drummer bent en je begeeft je een beetje in christelijk Nederland, dan heb je waarschijnlijk al 6 bands waar je in zit. Dus de kans is klein dat hij je vrij is. Maar toen vroegen we het en toen had hij nog niemand. Ja, toen dachten we, dit moeten we gelijk dichtzetten.
0: Oh, wat
1: en
0: goed.
1: Sinds dat moment zijn we met z'n vieren.
0: Ja, want je zei al, je kende Paulus al wat langer. Jullie waren al op de zolderkamer muziek aan het maken. Maar hoe belangrijk is het om echt een complete band te hebben voor die volgende stap?
1: Ja, dat is eigenlijk wel mega belangrijk. Want dat was ook een beetje de droom van Paulus en mij. En dan probeer je gasten aan te trekken die dat ook willen. En waarbij je dan de neus een beetje dezelfde kant op hebt staan. Maar dat ging dan wel heel goed een tijdje. Maar dan, het leven komt er soms ook tussendoor en dingen veranderen. En neem je dan weer afscheid van iemand. Omdat iemand weer een andere kant op gaat. En dan duurt het even voordat je de gasten hebt gevonden die ook allemaal ervoor willen gaan.
0: Ja.
1: En als dat zo is, wat we nu hebben, dan kan je in heel korte tijd opeens allemaal gave dingen gaan maken.
0: Ja, het is echt ervoor gaan. Hoe ziet dat dan bij jullie eruit? Ik zag al bijvoorbeeld dat jullie wekelijks repeteren. Komen jullie ook nog vaker in de week samen dan om bijvoorbeeld dingen te overleggen over de zakelijke kant van muziek, om samen te schrijven?
1: Ja, zeker. Ja, dat is de wekelijkse oefenavonden. Die zijn echt inderdaad voor het muziek oefenen en strak spelen. Maar inderdaad, als je het aan mijn vrouw vraagt wanneer ik niet met die gasten aan de telefoon hang, dan heeft ze niet heel veel tijd meer over in de week, zeg maar. En dat is soms ook op de gekste tijden en op de onhandigste momenten. Maar dan moeten we even inderdaad met z'n vier iets overleggen. Dus dat zakelijke kant, dat is inderdaad ook sinds een tijdje bijgekomen. Ja, en het schrijven, dat is ook eigenlijk ook het allerleukste. Dat gaat altijd op momenten dat je het niet verwacht. Soms dan komt het totaal niet uit, maar heb je gewoon een gaaf idee. En dan spreek ik het bijvoorbeeld in op mijn telefoon en dan stuur ik het naar Paulus. En dan krijg ik soms midden in de nacht na een half uurtje een gitaarpartij terug. En dan, dat kunnen we helemaal niet zo goed plannen eigenlijk. Maar dat ontstaat gewoon.
0: Ja, want er zijn nu 5 nummers uitgekomen op die EP. Ja. Hoeveel jaar is hier aan vooraf gegaan? Zijn dit nummers die echt soms ook al dan, nou ja, bijna 5 jaar geleden begonnen zijn als een klein ideetje? Of zijn dit wel echt liedjes die door jullie vieren eigenlijk geschreven zijn de afgelopen tijd?
1: Ja, een beetje allebei. Dus bijvoorbeeld het nummer Follow the Fire. Ja, die stond al wel, ik denk, een jaar of 6 in de pijplijn. En die hadden Paulus en ik destijds met onze vorige band zitten knutselen. En eigenlijk zo gaaf bleef die maar. Er zat namelijk die baspartij in Follow the Fire. Dat bleef gewoon een baspartij die heel de tijd in ons hoofd bleef hangen. Dus toen dachten we van ja, daar moeten we iets mee. Dus die bijvoorbeeld. En nou ja, Home is dan een nummer wat voor Lift the Wheel met Daan een keertje op een zolderkamer zaten we samen te proberen. En toen kwam dat eruit. Dus die twee nummers zijn ja, wel wat langer. Maar bijvoorbeeld Wake Up, die lekkere beetje funky vibe die erin zit. Dat is pas tot stand gekomen toen Daniel bij ons kwam drummen. En kijk, toen er ook zijn smaak erbij kwam. Dus het is een beetje een mix eigenlijk.
0: Ja. Ja, Wake Up gaan we zo meteen draaien. Nu hebben jullie de eerste stappen gezet. De eerste 5 nummers zijn uit.
1: Ja.
0: Hoe gaat de toekomst van jullie band eruit zien?
1: Ja, daar zitten we natuurlijk soms ook een beetje over te fantaseren. We hebben in ieder geval 4 gasten die gewoon er heel erg enthousiast voor gaan. En die ook wel, we hebben alle 4 wel zoiets van, het zou heel gaaf zijn als we op den duur de banen die we nu hebben, misschien een dagje minder kunnen gaan werken voor de baan die we nu hebben en dan een dagje meer voor de muziek. Of misschien wel 2 als het echt storm loopt. Maar ja, dat zijn wel dromen, ja, dat we op een keer ook een stukje kunnen verdienen met als baan, zeg maar.
0: Wat goed. Ja, nou, we gaan natuurlijk jullie in de gaten houden en hopen dat we nog veel meer van jullie gaan horen. Stel super, dat er nou mensen zitten te luisteren en denken, nou, die 5 nummers, die ga ik sowieso checken. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze nou live klinken. Staan jullie binnenkort ook nog ergens te spelen?
1: Ja, zeker. We staan 30 augustus nog in Krimpen aan de IJssel. Dat is meer voor een jeugddienst. Voor in het najaar staat onze agenda ook nog wel open voor iedereen die bij ons van ons wil horen. Ja, zeker.
0: Kijk, en waar kunnen we terecht als we meer informatie over jullie willen vinden?
1: Nou, op onze website liftthewheel.com. Daar sturen we ook updates, maar op onze Insta, daar zijn we ook wel het meest actief. Liftthewheel op Instagram.
0: Kijk, daar kunnen we jullie in de gaten houden. En natuurlijk is overal het hele EP'tje te beluisteren met al die 5 nummers er dus op. Wij gaan genieten hier van het nummer Wake Up. Je zei het al, een beetje funky. Gaan we de middag zo in. Enorm bedankt, Aaron.
1: Ja, hartstikke graag gedaan en fijne middag.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Backtracking Band. Je hoorde Elisa Krijgsman en Morgen dans je weer.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 1 Korintiërs 13, vers 1. Daar staat: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Dit is Nieterbrief.

0: Een hoopvol geluid. Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid.
0: Geniet backstage van de beste christelijke muziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio.

prachtige muziek van City of Light. Je hoorde Yet Not I, But To Christ In Me. Daarvoor Need To Breathe, The Long Surrender. Muzikaal onderweg naar het einde van je middag. Met nu het Ademproject. Wij zijn uw kerk.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus. Met in het voorprogramma.

0: free via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven heb je bij Boxtel Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg door een vrachtwagen met pech. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes 20 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank doe je 25 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Ermelo een kwartier extra door een spoedreparatie. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten vertraging.
5: Dat de psalmen een onuitputtelijke bron zijn van prachtige liederen, dat blijkt maar weer als je hoort hoe vaak er liederen gebaseerd worden op die psalmen. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat de psalmen natuurlijk al super mooie liederen van zichzelf waren. En een van de projecten die dat heel goed naar voren heeft laten komen is het project Psalmen voor Nu. Je hoort zometeen hun versie van Psalm 130.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker!
3: Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Backstage.
22: Met Daan Oldhoff.
21: Het christelijke radiostation.

0: muziek van Psalmen voor nu. Je hoorde Psalm 130 uit de diepten.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Backstage. Met Daan Holthof.
0: Ben jij een denker of een doener? Misschien niet de levensvraag die je op dit moment had verwacht. Nou, zangeres Marielle Mardern, die is een denker en denkt soms wel eens wat sneller dan ze zelf aan kan. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat eruit ziet en ook vooral wat je daar dan mee kunt. Afgelopen week kwam een nieuw lied uit en daar worden al wat antwoorden gegeven op die vragen. Zometeen gaan we met haar daar verder over praten. En wat deed jij in het jaar 1996? Nou, misschien wel om 6:00 al naar de supermarkt gaan, of om 9:00 s'avonds nog. De nieuwe winkeltijdenwet die ging toen namelijk in, waardoor winkels in Nederland open mochten tussen 6:00 en 10:00 s'avonds. Nou, zometeen muziek van Cindy Morgan uit dat jaar.
7: Nieuw uit Nederland.
0: Kirsten Alting, ze gaat deze zomer optreden in Amerika, het land van de countrymuziek, waar haar nieuwste album vol mee staat. Dit is Tell It Like It Is.

0: Als je in je leven te maken hebt gehad met verlies, dan kan je blik op de hemel helemaal veranderen. Het is niet alleen dan de plek waar je naar verlangt om daar zelf te zijn, omdat het misschien wel beter is dan hier op aarde, maar ook de plek waar de mensen die je mist zijn, waar je ze weer gaat zien. Dat geeft hoop, hoop die je vooruit laat kijken in plaats van achteruit.
1: You kind of begin to look forward. And when you turn your gaze toward the future, man, this hope rises up. Hope that you couldn't imagine before. You wanted to, but it's like there's this new dimension of hope that gets birthed in your soul. Because this hope is not only the hope in Christ Jesus to save us, but also the hope in him to reunite us with the loved ones that we've lost.
0: Mooie boodschap van Toby Mac, je hoorde Heaven on My Mind. Aankomend weekend komt de Zielsgeluktour van Eline op zijn eind. Maar ze heeft alweer een nieuwe tour aangekondigd. 1 oktober, dan start ze met een pianotour. Je hoort haar nu samen met

leven van een artiest kan soms best lijken op een soort van droom. De wereld om je heen is er even niet. Je doet hetgene wat je het allerliefste doet en geniet daar enorm van. Nou, het leven van Jordan Sincere, die is daar geen uitzondering op. Totdat hij thuiskomt. Dan krijgt hij letterlijk 10 minuten om te acclimatiseren. Daarna zit hij direct weer in de vadermodus. Luiers verschonen, ontplofte vuilnisbakken, de vaatwassen inruimen. Ja, het hoort er allemaal bij. Jordan to save my life. Dit is Jared E. Gale. Nieuwe

0: Als je mij vraagt, een van de favorieten van Jerry Gill. Je hoorde New Name Written Down in Glory. Afgelopen week kwam de nieuwe single uit van Marielle Modern. De opvolger van Kijk Eens Waar Je Nu Staat. Dat is de single die uitkwam in maart. Marielle, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Ja, je bent sowieso druk bezig met schrijven op dit moment. Ik zag op jouw Instagram al een post waar je in de studio stond en ook zei dat je nog wel wat liedjes hebt liggen. Heb je een soort van stip op de horizon waarna je aan het toewerken bent?
1: Nou, in eerste instantie ben ik nu bezig nog met 6 eigen liedjes. Nadat ik gewerkt heb aan 6 hertalingen eigenlijk. En er is ook nog een los projectje tussendoor gekomen van 1 lied. Daar wil ik nu nog niks over zeggen.
0: Oeh, spannend.
1: Daar ga ik zeker op mijn socials wel binnenkort op open delen. Dus eigenlijk is de stip op de horizon is eigenlijk dat die 6 liedjes er komen. Maar ja, soms komt er een idee langs waaien en dan denk ik, oh, dat is wel haalbaar.
0: Ja, ja, ik hoor het al een beetje. Jij bent volgens mij wel iemand die al wel ook een stap verder altijd denkt, hè? Of...
1: Ja, op zich wel.
0: Ja,
1: denken kan ik wel.
0: Precies. Nou, ik ben heel benieuwd wat er binnenkort allemaal nog gaat komen. Maar afgelopen week kwam de single Het Wordt Lichter uit. Uit het verhaal van die single blijkt ook wel dat jij een denker bent. Ben je dat altijd geweest? Iemand die veel in zijn hoofd bezig is met nieuwe ideeën, nadenken over dingen?
1: Ja, zeker. Ik ben absoluut wel een denker. Altijd ook al wel geweest, ja.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi. Je zei, je denkt ook wel eens sneller dan je zelf aan kan.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat voor me zien? Wat betekent dat precies?
1: Nou, dan stapelen de ideeën zich zo snel op, nog voordat je ze uitgevoerd kan hebben. Dus ja, dan is het leuk. Maar dan heb je zoveel goede gedachten. Of het ene heb je bedacht en dan denk je, oh, maar kan het nog? Nee, kan het zelf nog zo? En dan in je hoofd heb ik dat plaatje al helemaal gemaakt. maar je moet nog beginnen met de eerste stap zetten.
0: Ja, precies. Dus, heb je dat ook in je muzikale carrière dan wel eens? Dat je dan echt zeg maar al met je hoofd al over 10 jaar bezig bent, terwijl je denkt van ik moet eigenlijk nu eerst ook bijvoorbeeld werken aan die 6 nummers die uit moeten komen?
1: Nou, wel een beetje, maar ik ben ook wel heel terughoudend in mijn eigen ontwikkeling. Dat gelijk maar... Ja, soms zie ik mezelf dan weer minder goed als dat ik dan waar ik sta.
0: Ja.
1: Eigenlijk kijk ik waar je nu staat en dan kijk ik terug en dan denk ik... dus ik heb nog niet plannen voor over 10 jaar. De muziek doe ik toch wel in kleine stappen. En dat maakt ook en toch wel iets groter, maar dat maakt wel dat ik bezig blijf en dat ik de stapjes blijf zetten. Dus dat het ook haalbaar blijft.
0: Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt, dat je terughoudend bent in je eigen ontwikkeling. Waar komt dat precies door?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ook wel iets waar ik... ik denk dat het niet zeg maar dan ook heel toepasselijk, gewoon nu in deze periode, dat ik die uitbreng, dat het zo mag zijn. Ik loop gewoon soms echt wel een beetje vast. Ik ben moeder en ik ben veel thuis. En ik dacht, ja, soms denk je gewoon, maar wat kan ik verder doen? En... nou ben ik dus je vragen kwijt. Dat heb ik dus zo vaak. Oh. Dat is wel het mooiste voorbeeld. Dat je sneller denkt dan je.
0: Ja, precies. Ja, ja. En ook dat je natuurlijk dan dus inderdaad af en toe hebt dat je... dan daarin ook misschien jezelf dus wel tegenhoudt eigenlijk.
1: Oh ja, dat is een vraag. Ja, precies. Dan vraagt het leven ook gewoon om je aandacht bij de dingen waar je nu bent. En dan kun je wel vooruitdenken. En omdat het soms zo snel gaat, ben je in gedachten al heel ver. Maar je moet toch ook zijn waar je nu bent.
0: Ja, ja. En je bent de laatste tijd eigenlijk steeds meer bezig met... ook met dat nadenken en ook met denken als je kinderen. Schreef je ook op.
1: Mm-hmm.
0: Wat leren zij jou bijvoorbeeld?
1: Mijn kinderen zijn gewoon echt heel moedig. Daar kijk ik soms echt wel en heel vrij. Daar kijk ik soms, ik ben niet jaloers. Ik zie wel echt het verschil, zeg maar, bij zijn kind. Maar soms denk ik wel, oh, dat mis ik echt wel een beetje. Dat, gewoon een beetje scheid hebben aan wat andere mensen vinden of denken. Mm. Dat iets ongemakkelijk is, maar het toch doen. Of bang zijn. Als mijn kinderen iets spannend vinden, dan zeg ik eigenlijk ook gewoon, maar ga het maar proberen. Maar zelf doe ik dat heel vaak niet meer. Dus ja, daarin zijn ze wel echt heel erg voorbeeld. En kan ik ook gewoon genieten van dat zij het wel hebben. En dat ik het een beetje moet opzoeken weer. Of dat ik het wat minder heb of kwijtgeraakt ben. En soms spelen we ook gewoon samen. Dat is ook gewoon heel fijn. Dus ze helpen me ook een beetje om het spelen wel weer opnieuw te ontdekken.
0: En hoe doe je dat dan, zeg maar, als je dan nadenkt van... hey, ik wil nu denken zoals mijn kinderen. Ik wil ook misschien wel wat avontuurlijker zijn. Ook wel wat meer die stap zetten. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat, zeg maar, echt een keuze is... die je dan moet maken op zo'n moment. En dat daarbij dus ook wel heel veel stemmetjes in je hoofd misschien ook wel zijn. Of mensen van buitenaf die zeggen van... ik zou nog even wachten ermee. Mm-hmm. Hoe ga je daar dan toch overheen? Door toch te zeggen van, maar ik wil het gewoon proberen. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk gewoon doen.
0: Ja. Zo makkelijk kan het soms zijn.
1: Ja. Voorbij je denken moet je soms gewoon iets doen. Dan denk je, ik vind het super eng. Maar ik ga het gewoon... Of voordat je nadenkt, als je een vraag krijgt... dan wil je dit of dit doen. Of, een mooi voorbeeld is wel dat ik na de release van het vorige lied... vroeg Irma die of ik in haar voorprogramma het lied wilde zingen...
0: Ja.
1: En ik dacht, zo, dit is top. Ik zeg ja. En ik zie daarna wel hoe ik het regel. Dus ik heb eerst ja gezegd.
0: Kijk.
1: En daarna ben ik gaan kijken, oké, maar hoe ga ik dat doen? Is het wel mogelijk? Tuurlijk is het mogelijk. Nou ja, daarna pas al die vragen gaan elimineren eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Heel vaak weet je in je hoofd ook wel dat het echt niet zo erg is. En dat is dus eigenlijk ook wel weer mooi. Kinderen die gaan gewoon... En wij als volwassenen blijven toch soms gewoon maar afwegen en denken van kan het wel, kan het niet. Aan een ander praten, die zegt nee, maar die zegt ja. Ik kan er helemaal moe van worden.
0: Ja, mooie aanmoediging denk ik zo voor een nieuwe week ook. Gewoon doen soms, niet te veel nadenken. En daarbij kunnen we dus weer een hele hoop leren van jouw kinderen zo op die manier. Ja. Is ook de boodschap dus van jouw nieuwe lied, Het Wordt Lichter. We gaan hem draaien op Groot Nieuws Radio. Marielle, dankjewel.
1: Leuk, jij ook bedankt.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Stommelin, Jorde, Our God. Dit nummer verscheen in 2010 op zijn album And If Our God Is For Us, waar hij in 2012 een Grammy Award voor won. Een prijs waar hij in eerste instantie niet zo goed van wist wat hij ermee moest, want hij was eigenlijk bang dat mensen hem arrogant zouden vinden. Dus hij verstopte de prijs in de kledingkast achter zijn chocola. Tot zijn vrouw zei, nou, die prijs die mag best gezien worden, hoor. Je luistert naar Backstage, de muzikale middagshow. Zometeen Cindy Morgan en Listen naar de Opwekking Band. Erik de Mooi, dit is Jezus, uw naam.

0: van het gelijknamige album uit 1996. Listen, je hoorde Cindy Morgan, daarvoor de Opwekking Band. Zij gaat trouwens dit jaar nog een kerstalbum uitbrengen. Eerste lied daarvan, Komsie, verscheen al in november. Toch nog wat verkoelend nieuws zo op je warme maandagmiddag. Die zometeen langzaam richting de avond gaat met...
1: Laurens!
0: Van der Kraats en de dag van vandaag.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo. Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
3: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
2: Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
2: Maar mij?
3: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
2: Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten. De nieuwe zacht zoete drop van kleine.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
12: Er staat al 260 kilometer file. Op een aantal wegen heb je extra vertraging door ongelukken, zoals de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dan staat het stil op de A16 Rotterdam-Breda, over 3 kilometer voor de Drechttunnel. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo, 20 minuten extra door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A58 richting Breda vanuit Eindhoven tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij.
20: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow zo meteen op de radio. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Voor mij voelt het ook alweer een beetje ver weg zo aan het eind van de maandagmiddag. Maar het was een lekker weekend hoor. WK gekeken, lekker gebarbecued. En ja, ook wel even een gênant momentje. Het was na de wedstrijd van Nederland tegen Zweden dat ik echt wel door de grond kon zakken. Nou, waar dat toe kwam, vertel ik je zo meteen. En de muziek komt eraan van Mozik Worship.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
23: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
22: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZetaBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
29: De beste plek voor jou, NVM.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Van vandaag.
4: Met Laurens van der Kraats.
3: Het christelijke radiostation. Graag.

0: Mosaic Worship op Groot Nieuws Radio met onze schuilplaats is God. En daarmee zijn we begonnen hoor, een nieuwe middagshow, de eerste van een nieuwe week. Het is 4:11.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: En hele goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe middagshow. En gloedheet ook wel tegelijkertijd. Hè. En het was eigenlijk dit weekend al, hè, maar ook wel heerlijk toch? Strak blauwe lucht, zomerse temperaturen en dan ook nog een heerlijk oranje weekend. Nederland die walste op het WK met 5-1 over Zweden heen. Absolute glansrol voor Crescenzo Sommerville. Ik vind dat zo'n mooie gast. Ik weet of jij gekeken hebt, maar ja, hoe goed hij die bal vasthoudt. De techniek, de snelheid in zijn spel. En Christen, hè? We hadden het vorige week ook al even over in de middagshow. Uiteindelijk is het God die hij voor, tijdens en na de wedstrijd dankt voor alles wat hij mag bereiken. Nou, ik moet wel even zeggen, ik zei het net ook al even, die 5-1. Het is prachtig, maar ik kon na die wedstrijd even door de grond zakken. Ik zeg je eerlijk, als ik juich voor een doelpunt, dan zit ik gewoon helemaal vol enthousiasme. Dan kunnen ze me ook echt gewoon helemaal aan het eind van de straat kunnen ze mij wel horen. En mijn vrouw, die was ondertussen lekker buiten aan het, in de tuin bezig. Dus mijn vrouw die vertelde mij na de wedstrijd dat de hele avond bij alle 5e doelpunten, ja, de hele barbecue in de straat gewoon losging dus voor zo'n doelpunt, weet je wel. Dus zodra dan gescoord was, was het ja met z'n allen. En zodra dan iedereen uitgeklapt was en uitgejuicht en het spel al lang weer verder ging, hoorden ze mij uit het huis. Dus dat was nog best wel gênant. Blijkt dus dat zo'n tv-stream die ik dus bekeek dus een halve minuut achterloopt op de live-televisie. Maar hey, de eerste zullen de laatste zijn, hè?

0: Martijn Buwalda met Esther.
1: 1 uit 1008.
0: We gaan voor de 1 uit 1008 van vandaag terug naar het jaar waarin YouTube werd opgericht. Het jaar waarin Google Maps werd gelanceerd. En het jaar waarin de film Narnia veelvuldig in de bioscoop werd bekeken. Ik heb het over 2005. Toen kwam Paul Wilbur met dit lied. Het is Baruch Adonai El Shaddai, zoals je hoort, Hebreeuwse woorden. En ja, ik vind dat gaaf, die taal. Ik ben zelf ook iemand, als ik dan de Bijbel lees, die het heel leuk vindt om dan ook af en toe even naar de grondtaal door te gaan. Daar heb ik ook een appje voor. En dan, ja, dan zie je dat één woord in het Hebreeuws ineens veel meer betekenissen heeft dan ja, in onze toch wel een beetje oppervlakkige Nederlandse taal eigenlijk te vinden is, hoe je dan in Nederlands de Bijbel leest. Dus ik vind het heel gaaf dat hij ook in zijn liedteksten veel Hebreeuwse woorden laat terugkomen. Zo is bijvoorbeeld Baruch Adonai, gezegend is de Heer, zo kun je het ongeveer vertalen. En El Shaddai, God de Almachtige. En wat er voor meer woorden natuurlijk aan besteedt, dat gaan we horen. Op 474, Paul Wilbur op je radio.

0: Halleluja!
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Marcel en Lydia Zimmer, je hoorde En ik kom tot u. En daarvoor de 1 uit 1008 van Paul Belos, zou ik zeggen. Maar dit was Paul Wilbur en Baruch Adonai El Shaddai. En dat maakt het 5:02. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Scholen stappen over op een tropenrooster, waardoor leerlingen kortere lesdagen en vaker pauze hebben. Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op ouderen goed in de gaten te houden. Voor hen is de hitte gevaarlijk. Door de warmte komen bij de dierenbescherming meer meldingen binnen over dieren in de problemen dan anders. Bijvoorbeeld over vee in de wei dat nergens kan schuilen. En bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. De FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt iets warmer dan het vandaag was. Maximumtemperatuur zal verschillen tussen de 26 en 32 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat net geen 350 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook 25 minuten extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de A16 dan van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht. 35 minuten vertraging. De Drechtsenoord staat even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Nijkerk en Ermelo een kwartier extra nodig door een spoedreparatie.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Dit lied heeft zo'n boodschap die ik in ieder geval af en toe echt even moet horen, want ik ben er heel slecht in. In wachten. Medmar die zegt in dit lied juist dat het af en toe zo goed kan zijn. Wait is dit, Medmar.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Salvation met Halleluja Amen.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Misschien is het woord amen ook wel een woord van de dag voor jou, omdat je een ergens voor gebeden hebt en het verhoord is misschien wel. Geen idee, misschien heeft het wel te maken met de warmte, omdat je een geniale oplossing hebt bedacht om met de warmte om te gaan. Nou, er zijn steeds meer mensen die besluiten om een airco in huis te installeren, was vandaag in het nieuws. En op zich is dat niet zo heel gek nieuws natuurlijk met deze hitte. Maar die airco's, die installaties, dat doen ze niet alleen maar om het huis te laten koelen. Want veel moderne airco's kunnen namelijk ook verwarmen. Dus dat is ook voor veel mensen een reden om niet alleen een zomeroplossing, maar ook in de winter dus te kunnen verwarmen. En talking about de airco, we dachten dat we het hier warm hadden, maar in Zuid-Europa zijn de temperaturen wel echt op een ander niveau. In Frankrijk bijvoorbeeld is het vandaag mogelijk de warmste dag ooit. Temperaturen lopen richting of boven de 40 graden en er is code rood afgegeven in het land. In Parijs sprongen gisteren mensen al in de fonteinen om wat verkoeling op te zoeken. En er blijven vandaag honderden scholen ook dicht. Hoe serieus de situatie is, blijkt ook uit een maatregel in de regio Île-de-France, waar Parijs onder valt. Daar is een subsidie van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van airco's en ventilatoren. Ja, dan kun je een mooie airco voor aanschaffen natuurlijk, voor 1 miljoen. Maar dat is natuurlijk een pot. Ja, gaat om. En in Noorwegen worden basisschoolleerlingen vanaf september afgeschermd van AI. Ja, ik vind het eigenlijk wel een goede maatregel van de overheid, dat ze daar bewust mee omgaan. Noorwegen is daarmee ook het eerste Europese land dat hier regels voor invoert. Niet zonder reden, want de afgelopen jaren zien ze dat 1 op de 4 leerlingen onder niveau leest. Het zou kunnen komen doordat er zogenoemd onkritisch gebruik wordt gemaakt van AI. Door de kans groot wordt dat de belangrijke leerfase wordt overgeslagen. In april kondigde Noorwegen al een social media verbod aan. Ze zeggen, we mogen niet dezelfde fout maken als toen digitale apparaten kritiekloos werden geïntroduceerd bij de jongste leerlingen. En ze allemaal maar ineens met een smartphone liepen. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar verder uit gaat pakken door die maatregel op die manier. En dan nu het woord aan jou. Ik heb hier nu 3 woorden opgeschreven. Maar hoe warm het ook is, jij moet ook aan de bak wat mij betreft. We zijn heel benieuwd wat jij vandaag hebt gedaan, wat je vandaag hebt meegemaakt of wat je dag beschrijft. Het mag vanaf nu, dus kom maar door. Ik ben heel benieuwd naar jouw woord. Stuur ze door via WhatsApp.

0: Een lied over het leven van koning David. Lauren Daigle en The Wonder Project. Zo'n mooie zin. I thought you were the sword, but you are the shield. Ik dacht dat u het zwaard was, maar u bent het schild. Je hoorde You Lead Me op Groot Nieuws Radio. En dan komen hier allemaal woorden binnen die iets over deze dag zeggen. En Mariet die stuurt, nou, geen airco hier, maar wel een foto van een heerlijke watermeloen. Dus die schrijven we deze ook op. Ja, dat is ook een manier, hè, tegen de hitte. Gewoon lekker een beetje koude dingen blijven eten. En Dina die zegt, deur mag je opschrijven, want na 4 maanden wachten, eindelijk hebben wij een woonkamerdeur, zegt die man die de deur plaatste. Deze deuren die hebben we gewoon op voorraad. Ach, waren ze er dus wel gewoon. Nou, net Wait gedraaid even met Mar, dus dat kan inderdaad wel toepasselijk voor jullie. Misschien had u het even nodig, Dina. Misschien had het even nodig. Oefening in geduld. We gaan naar de tekst van vandaag die centraal staat. Het woord van vandaag uit de Bijbel.
1: De dagtekst.
0: 1 Korinthe 13 vers 1, daar staat, al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. 1 Korinthe 13 vers 1.

0: en Jezus, ik geloof u. Zo direct in het ANP-nieuws van 5 uur. Nieuws over het binnenklimaat op scholen.
1: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go
10: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma...

0: kijk via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. Heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging en de andere kant op 20 minuten extra. Daar is daar een ongeluk gebeurd.
4: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Zometeen muziek van Cela hier. Ja, hoewel Psalm 98 klinkt als een vrolijk zomerlied, bracht Cela het in 2014 uit op hun kerstalbum In het Licht. En dat is logischer dan je denkt, want deze psalm legde ook de basis voor de wereldwijde kerstklassieker Joy to the World. Je hoort hem zometeen.
5: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag? Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
19: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
20: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
21: Sorry, het is WK.
22: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
23: De dag van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
23: Het christelijke radiostation.

0: Psalm 98 in een uitvoering van Sela.
1: De dag van vandaag.
0: Goedemiddag, een lekkere verkoelende playlist voor je zo meteen op je radio. Ja, dit was ook wel fijn, hè? Die fluitklanken van Sela. Zo meteen ook de opwekking bent met overwinnaar. En we gaan op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Zometeen eerst even kijken naar het nieuws van vandaag. Met daarin onder andere nieuws over een bijzondere steunbetuiging voor de familie Baba Jans in het kerkasiel in Kampen.

Op zo'n warme dag als vandaag is zo'n beetje uptempo muziek ook wel lekker. Hè? Als je misschien niet zo goed vooruit te branden bent, alles wat langzamer gaat. Overwinnaar hoorde je van de Opwekking Band op Groot Nieuws Radio. Zo direct muziek van Mercy Me, Word of God Speak komt eraan. En ook Darlene Check zo direct op je radio. Eerst even kijken naar het nieuws van de vandaag. Ik had het net al even over de temperaturen ook in Frankrijk. Daar gaat het even richting de 40 graden. Mogelijk de warmste dag ooit gemeten. En dat heeft ook wel gevolgen, want ja, echt verschrikkelijk nieuws zojuist binnengekomen. Twee kinderen zijn daar dood in de auto gevonden in de hitte in Zuid-Frankrijk. De auto die stond op een privéparkeerplaats en waarschijnlijk is de oorzaak de hitte geweest. De kinderen zijn vermoedelijk zelf in de auto van de moeder gestapt en hebben zichzelf binnengesloten nadat ze boodschappen had gedaan, zegt de Franse politie. Verschrikkelijk, je moet je niet aan denken. En dan is er gelukkig ook heel ander nieuws. Bijzonder nieuws voor het Nederlands elftal op het WK. De wedstrijd van donderdag op vrijdagnacht tegen Tunesië wordt namelijk gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. De Mexicaanse Katia Garcia. Daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal fluit. Garcia assisteerde eerder al als vierde official bij het duel van Nederland tegen Japan. Ze is pas de derde vrouw die ooit een wedstrijd leidt op een WK voor mannen. En morgen worden maar liefst 120.000 steunbrieven overhandigd aan de Tweede Kamer, schrijft RTV Drenthe. En het gaat om de Oezbeekse familie Bye Bye Jans. Daar is de steunbetuiging voor bedoeld. Met de actie vragen initiatiefnemers aandacht voor zo'n 420 gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet. En pleiten ze voor een verblijfsvergunning. Achter de actie zit Kerk Asiel Kampen, waar de Oezbeekse familie Bye Bye Jans zich sinds november 2024 wordt opgevangen tijdens een onafgebroken kerkdienst. De brieven worden in 80 postzakken met 2 postkoetsen en 6 paarden naar Den Haag gebracht, waar ook een manifestatie zal plaatsvinden morgen. Tot zover het nieuws van vandaag, wat ons opviel. Mocht je ook dingen hebben die je graag wilt delen op de radio, van je denkt dat is nieuws, dat moet hier verteld worden, laat het ook even weten. Mercy Me hoor je zo naar Darlene Check en Testament.

0: Simi, Word of Godspeed. Het is bijna 5:30 en we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen hun concentratie verloren. Scholen stappen nu vanwege de hitte over op een tropenrooster. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zei kinderarts Illy bij de parlementaire enquêtecommissie. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. In Frankrijk zijn twee kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en kwamen daar vast te zitten. In Frankrijk geldt code rood door de hitte.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het lang warm en helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt iets warmer dan vandaag. Maximum temperatuur ligt dan tussen de 26 en 32 graden. Wat op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. Heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging aan de andere kant. Op 20 minuten extra. Er is daar een ongeluk gebeurd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo, even een klassiekertje hoor. Hadden we afgelopen vrijdag te pakken in de Rode Draadplaats. We kwamen uit bij White Heart met Desert Rose. Gaan we zo op door. Eerst het Ademproject met Halleluja.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: van het project op de maandagmiddag met Halleluja.
1: De Rode Draadplaat.
0: Ik heb je hulp nodig. Ik weet, het is warm vandaag. Het valt misschien niet mee, maar het zou toch leuk zijn als we gewoon weer een lekkere Rode Draadplaat vandaag te pakken hebben. Eentje waarvan we in heel Nederland denken, yes, dit was weer een hele fijne. Nou, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Afgelopen vrijdag was het ook gelukt. Toen hadden we namelijk White Heart met Desert Rose. En daar kwamen we via de Rode Draadplaat van donderdag. Toen waren we bij de Psalm Project met Witter dan Sneeuw. En daar is misschien de link ook al opgevallen, hè? Van Witter dan Sneeuw naar White Heart. En dat is dan deze. Gaan we even naar luisteren.

0: zijn we gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: En waar gaan we naartoe? Zeg het maar, wat mag het zijn? Misschien wil je doorgaan op een roos. Misschien in de hoek van bloemen, schepping, natuur. Misschien wil je doorgaan op White Heart. Iets van hart, kloppen, leven. Nou ja, ik associeer maar een beetje. En misschien dat jij wel een concrete plaat hebt die je daar aan kan linken. Kom maar door. Associaties op White Heart en Desert Rose zijn nu welkom door titel en artiest te appen naar de studio.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Ik dacht, ik moet het nog maar even zien of er genoeg reacties binnen gaan komen vandaag op die warme dag. Maar het is weer gelukt.
1: De Rode Draadplaat.
0: Super bedankt als jij ook iets hebt ingestuurd vandaag voor de Rode Draadplaat. En het is mogelijk niet erin gekomen, maar we hebben weer geprobeerd om een mooie melange te maken van liederen in de variatie Nederlands, Engels, qua genres. Volgens mij is het wel weer gelukt. Wilco, die heeft een mooie suggestie doorgegeven in de vorm van een spraakberichtje.
2: Hey, met Wilco. Hey, ik moest even denken aan het lied van Martijn Bewalda, Nog een rivier, waarin staat, waarin je hoort van mijn woestijn kent stroken asfalt, neonlichten van vertier. Kijk ons leven of we God zijn voor we, tot we staan voor de rivier. Dus voor mij deze plaat. Hoi hoi.
0: Ja, dankjewel. Optie 1.

Mooie optie, Wilco, dankjewel. Hielke en ook Wietse, die stuurt deze plaat door. Whiteheart, die zingt dan van Desert Rose en Flower. En Hielke zegt, ik associeer dit met Above All van Michael W. Smith. Vandaag zingt hij ook over Like a Rose. Like a-

laatste optie. Daar komt Noah mee. Die wil van Desert Rose naar bloemen toe. Wildflowers, Franny Cash. En die klinkt als volgt.

Dit zijn de opties van vandaag. En het stemmen is al begonnen hoor. Ik zie dat Erik voor 1 gaat, Marit voor 2, Anja voor 3, Menno ook voor 1. Nou, het gaat alle kanten op. Ja, laat even van je horen wat jij wil het liefst. 1 voor Martijn Bewalda, 1-3-4. 2 voor het lied van Michael W. Smith, Above All. En 3 voor Freddie Cash en Wildflowers. Kom maar door, heb maar. Dit is Rent Collective.

0: Cody Carnes op Groot Nieuws Radio. De maandagmiddag en Christ Be Magnified.
1: De rode draadplaat.
0: En dan het laatste lied wat we gaan horen voordat we de maandagavond ingaan is vandaag de rode draadplaat. En ja, we begonnen net al even met de eerste stemmen voorlezen die binnenkwamen. Vooral optie 1 en 2 werd genoemd. En dat zet eigenlijk nog wel een beetje door. Het was spannend tot op de laatste stem die zojuist binnenkwam. En de een heeft daadwerkelijk uiteindelijk 2 meer stemmen gekregen dan de ander. Maar ja, ik ga een aantal mensen heel erg blij maken. Matthijs onder andere en Wietse, de aandrager van het lied natuurlijk. Het wordt namelijk optie 2. Ook is deze voor Jao, Jobke, Hanni, Jeroen, Mieke, Corny en Elma. Het is geworden Michael W. Smith met Above All.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Hey! Zag je dat ook?
3: Wat?
2: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
3: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
2: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
3: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het LAX weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer, met op vrijdag recordtemperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. De drukte neemt langzaam af. Er staat nog 235 kilometer file op een aantal wegen. Vooral in Brabant moet je nog veel geduld hebben. Zoals de A2 richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg doe je 35 minuten langer over. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten A27 richting Utrecht. De weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. Dan naar het westen van Brabant. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide doe je er een half uur langer over door een ongeluk. En daardoor loopt het weer vast op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad heb je 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein staat 14 kilometer. Je doet er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. En je rijstrook is dicht.
4: Goedenavond op deze warme maandag. Doe vooral rustig aan en span je niet te veel in. Dan zorgen wij gewoon voor de muzikale playlist zometeen op de radio. Verkoelende klanken van Brian Dursten. The River komt er zo aan. We serveren de after dinner tip. En muziek van de opwekking band hoor je zo.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
9: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: De dag van vandaag.
19: Met Laurens van der Kraats.
18: Het christelijke radiostation.

Top dat je bent. En Evelien, ik ook u. En daar kun je de maandagavond mee beginnen. Heer, u bent goed. Zo direct de after-dinner tip is nieuwe muziek van Sarah Noah. Maar eerst de Brian Dirksen.

0: Forever op Groot Nieuws Radio. Ik weet niet of jij je warme pak achter de kiezen hebt. Of vandaag misschien wel bewust even gekozen voor geen warme pak, maar gewoon een lekkere salade of even iets lekker fris. Maar het is tijd voor een lekker toetje.
1: De After Dinner Tip.
0: Vandaag heb ik weer nieuwe muziek voor je. Iets waarvan we zeggen als Groot Nieuws Radio, dit moet je echt even gehoord hebben. En vandaag is dat de nieuwe van Sierra Nora. De zangeres is ook te vinden in onze Top 1008 met haar lied Lieve Vader. En ook met het lied Wat Hij Deed samen met Reijer. En haar nieuwe single is vanaf nu ook overal te beluisteren. Het lied is gebaseerd op een bijbeltekst uit Job 38. Dat is een tekst die haar als mens echt alweer even op haar plek zet. Ja, ik vind het een prachtig lied. Frank van Essen die heeft er ook hele mooie vioolpartijen voor ingespeeld. En we gaan er nu, gaan we naar luisteren. Ja, je kunt van alles doen. Je kunt een lekker ijsje eten natuurlijk. Je kunt een kaasplankje nemen. Ja, ik heb zelf... Ja, kaas is trouwens wel moeilijk hoor in Ede op dit moment. In verband met de warmte kun je dat niet meer krijgen, heb ik gezien in de Albert Heijn bij ons. Maar dit is dan wel fijn, hè?

0: Philippa Henna en Lighthouse. Maakt het 6:30. Wat er in de wereld speelt, hoor je van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat extreem heet worden en daarom komt het KNMI vanaf woensdag met code oranje. Die geldt voor het midden en zuiden. Het gebeurt amper dat code oranje wordt gegeven vanwege de hitte. Kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen zoals armoede maken meer gebruik van zorg, zegt het RIVM. Hun zorgkosten liggen in de eerste levensjaren zo'n 7000 euro hoger dan die van andere kinderen. En volgens het LAX klaagden honderden leerlingen afgelopen week over te hete lokalen tijdens de herexamens. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond blijft het lang warm en helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt iets warmer dan vandaag. Maximumtemperatuur ligt tussen de 26 en 32 graden. Of het een beetje doorrijdt op de weg, hoor je van de ANWB.
2: De drukte neemt langzaam af. Er staat nog 235 kilometer file op een aantal wegen. Vooral in Brabant moet je nog veel geduld hebben. Zoals de A2 richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg doe jij 35 minuten langer over. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten A27 richting Utrecht. De weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. Dan naar het westen van Brabant. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoger Heide doe je er een half uur langer over door een ongeluk. En daardoor loopt het weer vast op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaat heb je 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein staat 14 kilometer. Je doet er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. En je rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. De Bijbel gaat zometeen geopend worden. Sowieso ergens in Eindhoven als het goed is. Want daar is de doorgeefbijbel als ik het hier goed zie. Nou, bij wie gaan we zo meemaken? Naar Anne-Michel Lee en Maaike van Putten.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen.
1: De doorgeefbijbel.
0: Wat de temperatuur ook is, de doorgeefbijbel wordt gewoon doorgegeven. Hand tot hand reist hij verder door het land. Hij was afgelopen donderdag bij Cindy in Eindhoven. En als het goed is, heeft zij hem weer doorgegeven. Aan de GPS te zien, is hij nog steeds in Eindhoven? Maar bij wie?
2: Hoi, Ingrid.
0: Hoi Ingrid, met Laurens van Groot Nieuws Radio.
2: Hoi.
0: Hoi, goeie avond. Hoe is je dag?
2: Warm.
0: Ja, toch wel hè?
2: Ja, best wel ja.
0: Ja, in Eindhoven zijn we nog steeds hè. Hoe is jouw dag daar geweest?
2: Nou ja, veel buiten zitten of in binnen zitten. Een beetje heen en weer gaan. En ja, het is eigenlijk niet zo heel boeiend geweest, denk ik. Okay. Ja, op zich wel. Eigenlijk wel. De dag is altijd boeiend. Maar het is wat anders dan anders, zeg maar. Normaal ben ik er meer bezig bijtje.
0: Ben wat actiever, ja. Hey, welke tekst heb je uitgekozen voor vanavond?
2: Ja, een tekst uit Spreuken. Spreuken 31, 25. Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid. De dag van morgen ziet zij lachend tegemoet. Zij spreekt wijze woorden. Wat zij zegt zijn liefdevolle lessen.
0: Ja. Waarom heeft deze tekst jou geraakt? Wat spreekt je hierin aan?
2: Nou, toen ik op de hogeschool in Ede zat, studeerde daar verpleegkunde, fantastische opleiding trouwens, had ik deze tekst op mijn agenda geplakt, die tijd dat ik daar gezeten heb. Mm-hmm. Omdat ik dacht van, die spreekt mij aan, die vrouw wil ik wel worden. Mm. Ik heb altijd met passie gewerkt in de gehandicaptenzorg en op een dag kreeg ik dat te maken met een handicap, waardoor je een beetje ja, naar de grond geworpen wordt, zeg maar.
0: Je zegt het nu eventjes heel, heel snel, maar dat is nogal wat. Je studeerde dus verpleegkunde op de CAE Ede. En je had dus deze tekst met best wel grote idealen daar ook in. Hè, om echt een,
2: ja.
0: Een vrouw te worden naar Gods hart. En toen op een gegeven moment overkwam jou nogal wat.
2: Ja, inderdaad. Dus toen werd mijn wereld opeens anders, zeg maar.
0: Ja, wat gebeurde er precies?
2: Ja, ik viel van een aardige hoogte naar beneden. En brak daarbij mijn rug.
0: Joh.
2: Ja, dus ja, het gebeurt. En je moet verder.
0: Ja. Wat heb je eraan overgehouden?
2: Een rolstoel.
0: Een rolstoel, ja.
2: Ik ga rollend door het leven, zeg ik.
0: Ja.
2: Dus, en dat geeft een... ja, ik zeg altijd... ik heb in de tijd dat ik in de gehandicaptenzorg werkte, deze mensen eigenlijk gewoon altijd als iets... Nou, als normaal gezien van ja, het zijn gewoon mensen. Ja. Of ze een handicap hebben of niet. Alleen, ja, de omgang is anders met ze. En je hebt voor ze te zorgen en dan is de vraag wat ze nodig hebben.
0: Ja.
2: En dat vroeg ook wel een specifieke manier van luisteren. Uh-huh. Maar goed, oké. Vond het boeiend. Vond ze, ja, fantastisch vak eigenlijk gewoon.
0: Ja. Hoe is de betekenis van deze tekst ja, met jou meegegaan? Want ik kan me voorstellen dat er misschien in jouw gedachten ook en besef wel een soort voor en na dat ongeluk dan is. Is daarin iets veranderd in hoe je die tekst nu ziet?
2: Dat ik nog steeds die vrouw mag zijn.
0: Hmm.
2: Dat ik nog steeds daarna nog mag streven. Dat je een vrouw naar Gods hart mag zijn. En dat je die uitdaging aan mag gaan. Ondanks dat je helemaal... Nou ja, je gaat best wel diep, zeg maar, als je een handicap krijgt. De wereld wordt echt dat je denkt van nee, wat is dit? Je komt tegen wat je met je eigen cliënten tegenkwam. En nog steeds heb ik iets van, hallo, ik ben nog steeds vrouw. En niet, ik ben niet gehandicapt. Nee, ik ben een vrouw en ik heb een handicap.
0: Hmm.
2: En zie maar als normaal.
0: Ja.
2: Als een normale vrouw. Die ook gewoon probeert te leven zoals God het wil. En God inspireert hierin. En andere mensen ook. Zoals bijvoorbeeld mijn vriendin Cindy inspireert mij ook zeker hierin.
0: Mooi. Dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel, Ingrid, vanuit Eindhoven. Morgen gaan we gewoon door met een volgend gesprek weer, als het goed is. Blijft hij in de buurt of waar gaat hij naartoe? Weet je dat al?
2: Ja, Eindhoven, sorry.
0: Eindhoven, ja, nee, maar ja, top.
2: Punt 1, Eindhoven heeft God heel hard nodig. Dus vandaar. En andere kant, ja, ik wou erg graag naar Soes naar mijn vriendin brengen. Maar het is te heet. Dus
0: geen
2: probleem. Ik leg me erbij neer dat het te heet is en ik een handicap heb en nog niet met de trein ga.
0: Nee. Nou ja, en daar is gebed in welkom, denk ik. Mooi. Dankjewel voor het meedoen. En we gaan morgen horen aan wie jij hem doorgeeft in Eindhoven. Dankjewel en een fijne avond, hè?
2: Hey, ook. Groetjes.
0: Hoi.
2: Later.

0: Mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Disclosure met Kim Walker Smith. Je hoorde Freedom.
1: De luisterwijzer.
0: Graag blik ik even met je vooruit wat er zo meteen na 7 allemaal te luisteren is. Op 7FM zit een man klaar die vanmiddag nog te horen was met Backstage. Namelijk Daan Olthoff. En zo meteen met iets andere muziek. Namelijk Forest Frank en Party Wave. En SOS. Op Groot Nieuws Radio non-stop kun je genieten van Elevation Worship met Here As In Heaven. Is zo het christelijk Genemuiden mannenkoor stereo te horen onder leiding van Harm Hoeven. Het is het programma Wens met Tim Hendricks en deze. Dit was de middagshow. Heel graag tot morgen. Hou het lekker cool. En dan spreken we elkaar morgen om 4 uur voor een nieuwe middagshow. Dit is Lef en hoe sterk ook de storm.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt gegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of in de auto zat. Het is het tweede dodelijke ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daar voor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. Tot het weekend wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
21: Op de A4 richting Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Andere kant op de A4. Voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Nijmegen en Malden doe je er 10 minuten langer over door een ongeval.
19: Zometeen
1: wens.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
25: Ja,

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Elke avond vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.
5: Geluid.

0: De opening bij Wens vanavond met het Geener Muinermannenkoor Stereo en het lied Veilig in Jezus' Armen. En over veiligheid gesproken, de veiligheidssituatie bij Groot Nieuws Radio is sinds vandaag verbeterd.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Dat de veiligheid er bij Groot Nieuws Radio op vooruit is gegaan, dat zou je misschien niet zo zeggen als je mij zo in het verband zou zien zitten achter de microfoon. Hier, mijn hand ingepakt, mijn pols hier in het verband, nog een vinger, hier een pleister, daar een pleister. Nee, ja, je zou toch zeggen dat ik in de kreukels zit vandaag, maar dat is niet het geval. We hebben vanochtend EHBO-cursus gehad en dat is gewoon heel goed gelukt allemaal. Dan moet je natuurlijk dat op elkaar uitproberen. Hè. Hoe werkt dat nou, een goede pleister plakken, elkaar verbinden. Hey, we zijn een verbindend radiostation. Nou, dat is dus allemaal gelukt. We zijn geslaagd met dank aan Jan, de EHBO-man. Dus ja, veiligheid voor alles, ook hier in Wens vanavond. Met deze warme dagen natuurlijk het advies om goed te drinken, goed te smeren. Hoewel, voor vanavond heeft het natuurlijk geen zin meer. En zoek de schaduw lekker op. De verkoeling hier vanavond bij je radio. En ontvang de wensen voor deze maandag 22 juni 2026. Laten we elkaar hier bemoedigen, aanmoedigen. We verspreiden de liefde met de liederen voor elkaar aangevraagd. En vieren en danken God. En zo ook in dit geval met de eerste wens voor Anneke en Dick van der Sar uit Waddinxveen. Dit weekend, 20 juni, was jullie trouwdag, 40 jaar getrouwd. En dus is hier moeder Sluimer die jullie een wens doorgeeft en zegt: Anneke en Dick, ook langs deze weg nog van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ga zo samen met de kinderen en kleinkinderen verder de toekomst in onder zijn zegen. En in jullie trouwdienst zongen wij Psalm 108 en die wil ik jullie nu ook aanbieden.

0: 40 jaar getrouwd, Anneke en Dick van der Sar uit Waddinxveen van harte. En voor jullie Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit. Gezongen door het Urkergemengd Koor Immanuel. En aangevraagd door Moeder Sluimer.
1: De dagtekst.
0: Van de inspirerende liefde tussen Anneke en Dick naar de liefdesinspiratie met de volgende tekst uit 1 Korinthe 13. Meteen vers 1 is de dagtekst en daar staat: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. De dagtekst 1 Korinthe 13 vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. En voortbordurend op deze tekst is hier het liefdeslied naar 1 Korinthe 13 door het Young Ladies Choir Rejoice gezongen.

dagtekst kwam hier letterlijk in voorbij. Het liefdeslied naar 1 Korinthe 13 gezongen door het Young Ladies Choir Rejoice. Gisteren was het Vaderdag. Heel veel liefde voor onze vaders, voor de opa's. Maar het was misschien ook een dubbele dag voor je. Als je je vader mist, je opa mist. Als misschien de relatie met je vader of als je relatie met je kinderen niet goed is. Of als je vader had willen zijn, maar het is je niet gegeven. Het kan een dag zijn met zoveel gemixte gevoelens. En we willen vanavond daarbij stilstaan. En stilstaan bij God als onze hemelse vader. Luister naar het volgende lied. Het Reformatorisch Jongerenkoor Gananya zingt als een vader. God als een vader, maar nog als zoveel meer. Woorden schieten tekort. Toch is dit een heel mooi lied wat er heel veel van uitdrukt van wie God is. En dit lied is vandaag speciaal voor Marnix Groen aangevraagd. Marnix Groen uit Nieuw-Vennep. Door jouw gezin, door Deborah, je vrouw, door je zonen Sam en Abel. Om je te zeggen, lieve pap, gisteren hebben we Vaderdag gevierd. En dit muzikale cadeau had je nog van ons te goed. We willen je hiermee laten weten dat we ontzettend veel van je houden. Ontzettend blij en dankbaar voor je zijn. Liefs van je vrouw Deborah, van je zonen Sam en Abel.

0: Onder leiding van Martin Zonneberg zong het grootprojectkoor Halleluja. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Hey, en heb je nou een lied dat je graag zou willen horen, dat we voor je kunnen draaien? Laat het ons dan even weten, dan gaan we dat doen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens, daar kun je heel eenvoudig een plaat opgeven. En je weet het, je kunt de muziek in dit programma ook delen met anderen. En daar een persoonlijke boodschap, een persoonlijke wens aan toevoegen. Die we dan met het draaien van het lied namens jou overbrengen. Dus grootnieuwsradio.nl/wens om ons in te schakelen. En dan is jouw lied misschien al morgen in de uitzending te horen. Hier een nieuw Blijde Klankenkoor van de week. Voor elke week selecteren we weer een ander koor om in de spotlights te zetten. Een koor die je dus op die manier misschien ook beter leren kennen. We bladeren nog eens door de koormap heen. We slaan de geschiedenisboeken open, pakken het fotoalbum erbij. En deze week zoomen we zo in op het koor De Lofzang uit Heerde. Mannenkoor De Lofzang Heerde, onder leiding van Harry Koning, zingt vanavond het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. En daarmee staat het koor niet alleen op het podium als koor van de week, maar dragen ze ook bij aan het volgende wensverzoek. Want het lied Heer, ik hoor van rijke zegen klinkt vandaag in deze uitvoering voor Berend Veldkamp uit Zwolle. Berend, nog van harte gefeliciteerd met je 94ste verjaardag, zeggen Albert en Ellie Jonker. We geven je dit lied cadeau en bidden je Gods nabijheid toe voor de komende tijd.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

Dat was Jichtel Jahu met het lied Achter de Wolken. En daarvoor, voor Berend Veldkamp uit Zwolle, het koor van de week in actie. Mannenkoor de Lofzangheerde zong Heer, ik hoor van rijke zegen. En dan het volgende verzoek, Johannes de Heer nummer 802. Eens breekt in mij het zilveren koord. Dit is het verzoek van Rietje Hoekstra. Luister naar hoe zij vanavond dit lied inleidt. Rietje zegt, wij kunnen vandaag de dag steeds minder samen. Samen praten kan niet, want er moet altijd één luisteren. Maar samen zingen gaat heel goed, verschillende stemmen en toonhoogten. Zo zingt mijn man Klaas, welke zaterdag 83 jaar werd, alweer 46 jaar op een mannenkoor. Wel merkt hij dat bij het ouder worden dat zijn stem achteruit gaat en hij de tweede bas niet altijd meer kan halen. En ja, eens breekt ook bij hem het zilveren koord. Dan wordt zijn aardse zang verstoord. Maar op volmaakte schoner wijs klinkt dan ook zijn lied in het paradijs. Dat is een blij vooruitzicht.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

Wat een mooie uitvoering van Thy Word, gezongen door Viva Fox Elspeet onder leiding van Marcel van der Ketterij. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik zou zeggen, verlicht de zender met jouw verzoekplaat op de radio. Misschien dat ik hem morgen al voor je kan draaien. Als je overstroomt van liefde voor iemand, als je meeleeft, als je God wil danken, vraag een lied aan. In alle omstandigheden, wij draaien hem graag voor je. En als we met jouw lied ook een wens mogen doorgeven, dan doen we dat graag. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en schakel ons in. Vraag een plaat aan. Je kunt op de website ook de uitzendingen van Wens of andere programma's terugluisteren. grootnieuwsradio.nl/gemist. Kan natuurlijk handig zijn als je verzoek hier eenmaal heeft geklonken. Als je hem net hebt gemist of gewoon op je gemak nog eens wilt terugluisteren. Dus weet dan, we hebben de gemist service. Dat gezegd hebbende zeg ik bedankt voor het luisteren vandaag. Ik ga het slotlied voor je draaien. Projectkoor Geloofwaardig met de laatste noten onder leiding van Mark Brandwijk. Ze zingen: wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Dit was Wens voor vandaag. Tot morgen en een fijne avond.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol.

0: Albert Heijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we oranje.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
8: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
9: een dagje naar het strand gaat
8: of gewoon thuis blijft,
9: Hoop reist met je mee.
8: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
9: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
8: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
9: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
8: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
7: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Afde van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolven en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. De prijs...

0: 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
7: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
8: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid.
1: Grootnieuws Radio.

0: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.

0: Nu.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Ik ben Pjotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
14: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
25: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bijbelhoeze.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoeze.nl.
12: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zometeen
18: levenswoorden.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
23: Oranje. Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Eén ijs koffie voor mevrouw.
24: Mm. Ah, Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
10: Een hele goede avond. Zometeen gaan we luisteren naar 2 afleveringen uit de serie over de Korinthenbrief. Een serie die Rob Favier eind vorig jaar begonnen is en die normaal iedere vrijdagochtend te horen is in De Nieuwe Morgen. Zometeen luisteren we naar aflevering 9 en aflevering 10. Die gaan over oordelen en nederigheid. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Korintiërs 13, vers 1. Daar staat: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet, dan zou ik niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Maar

0: In Salvation en Mosaic Worship, de Huis van Gebed. Ik denk dat er een aantal dingen zijn waar wij ons als mensen heel snel op kunnen betrappen. Te veel snoepen bijvoorbeeld, maar ook oordelen, dat is zo'n ding. We hebben allemaal het voornemen dat we minder willen oordelen, minder onze mening klaar willen hebben, maar toch ligt het zo ontzettend op de loer. In de overdenking van Rob Favier, die onderdeel uitmaakt van de serie over de Korinthebrief, gaat het hierover.
1: Heb jij je mening ook altijd zo snel klaar? Er zijn mensen die als ze iets horen in no time weten hoe het zit en hoe het moet. Niet dat ze gehinderd worden door kennis van zaken, hoor, maar ze hebben gewoon hun woordje klaar. Zonder te weten waar het over gaat, kunnen ze soms zomaar mensen de grond inboren. En soms lijkt dat stoer, maar eigenlijk is het verschrikkelijk pijnlijk en ook heel dom. Maar wij zijn daar in Nederland bijzonder goed in geworden. Zegt iemand iets wat je niet zint, dan verdiep je je niet in de achtergronden van zijn opmerkingen, maar zet je meteen een scheldpartij op X en het liefst natuurlijk een paar doodsbedreigingen, anders komt het niet hard genoeg aan. Nou, Paulus schrijft ons in 1 Korinthe 4 dat christenen zich daar verre van moeten houden. Want, zegt hij, er is er maar één die oordeelt en dat is de Heer. Een cabaretier heeft ooit gezegd: elk oordeel voor het laatste oordeel is een vooroordeel. Maar hoe komt het dan dat de christenen toch nogal eens die naam hebben? Nou, blijkbaar omdat ze dat doen of te vaak gedaan hebben. Waarom toch? Is het soms om jezelf beter te profileren? Als je een ander naar beneden trapt, kun jij proberen te stijgen op de ladder. En weet je waar je over praat? Paulus vertelt ons dat God aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. Iemand veroordelen kan soms ook een soort leedvermaak geven. En dat schijnen mensen leuk te vinden. In de gemeente van Korinthe hadden ze hun mondje ook wel klaar. Maar Paulus vertelt ons dat we het oordeel moeten overlaten aan God. Maar mogen we dan helemaal geen mening hebben over de dingen? Ach, die heb je stiekem toch wel. Maar er zijn een paar belangrijke vragen die je jezelf moet stellen voordat je die mening naar buiten brengt. Zeker als het over een medemens gaat. De eerste vraag is: ben ik op de hoogte van wat er speelt? Heb ik alle kanten van de zaak gehoord? Of vorm ik mijn mening op basis van een gerucht? Tweede vraag: ben ik sowieso wel in de positie om over dat en dat onderwerp een mening te hebben? Derde vraag: heeft het zin dat ik hier een mening over heb? Wat schieten we ermee op als ik mijn mening spui? En daarmee komen we op het belangrijkste punt. Vorm ik mijn mening vanuit de liefde? Want ons wordt vanuit de Bijbel geleerd om zo met onze naaste om te gaan dat hij of zij kan groeien door het contact dat we met elkaar hebben. En kan iemand groeien van liefdeloosheid? Daar gaan mensen toch alleen maar kapot aan. Dus als jij tot de conclusie komt dat je mening niet is ingegeven door de liefde van God, dan moet je gewoon even je kaken op elkaar houden. Want dan heb je wel iets om te oordelen, maar je hebt eigenlijk niets te vertellen. Alleen als de liefde herkend wordt. Vader.

0: Met Mar, you're the Lord's Prayer. Daarvoor de overdenking van Rob Favier. Aflevering 9 uit de serie over de Korinthebrief. We hadden het over oordelen. Aflevering 10, die gaat over nederig zijn.
1: Behalve dat er in Korinthe verschillende groepen waren waaruit de gemeente bestond, zaten ze van tijd tot tijd ook nog op te scheppen tegen elkaar. En daar baalt Paulus enorm van. Want hij zegt dat dat niet bij een christen hoort. Die hoort juist nederig te zijn. Want, zo vraagt hij de mensen, wie denk je wel dat je bent? Is het niet zo dat alles wat je bezit je geschonken is? Dus waarom doe je dan of je het zelf verworven hebt? Is de juiste houding voor iemand die Jezus wil volgen niet de houding van je handen open? Als wij met onze vuisten in de lucht staan te zwaaien om te vertellen hoe goed we zijn en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, dan kan God ook geen liefde in je handen stoppen. Dan is er eigenlijk weinig plaats voor hem. Paulus vertelt ook nog even wat voor leven hij zelf heeft. Hij zegt dat apostelen honger en dorst lijden, bijna geen kleren hebben, worden mishandeld en een zwervend bestaan leiden. Maar als ze bespot worden, dan zegenen ze juist. En als ze vervolgd worden, dan verdragen ze het. Als ze beledigd worden, dan antwoorden ze vriendelijk. Echt niet te geloven. Niet bepaald onze stijl hier in het kikkerlandje. Als hier iemand je beledigt, dan moet je het hem juist betaald zetten. Oog om oog, tand om tand. Paulus noemt zichzelf zelfs het uitschot van de wereld. Dan moet het evangelie toch wel zo'n ongelooflijke kracht zijn, wil je dit allemaal volhouden? Blijkbaar is het niet zo dat als je nederig wilt leven en je zelfs onder de voet wilt laten lopen voor het evangelie, dat je dan ook het onderspit delft. Dat kan zo lijken, maar bij Paulus gebeurde dat nooit. Altijd wist hij weer op zijn benen te gaan staan. Het is een houding waar je voor kiest, niet een houding die je overkomt. Misschien geeft hij aan het eind van hoofdstuk 4 wel heel goed de reden. Daar zegt hij dat het koninkrijk van God niet uit woorden bestaat, maar uit kracht. Deze uitspraak moet je natuurlijk niet uit zijn verband rukken, want bij het koninkrijk horen natuurlijk wel heel veel woorden. Alleen, Paulus bedoelt niet de wijze woorden van de liefde, maar de holle klanken. Dus de woorden die de patsers gebruiken om belangrijk over te komen, zonder dat er diepe inhoud in zit. Het is zelfs nodig dat Timotheus, zijn reisgezel, persoonlijk naar Korinthe gaat om uit te leggen waar het om draait. Arrogantie en opschepperij zijn geen zaken waarmee je een gemeente kunt zijn. Ze maken de boel juist kapot. Heeft Jezus niet zelf gezegd dat hij gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen? Dan moet dat het visitekaartje zijn van diegenen die hem tot de Heer van hun leven willen maken. In een spreukenboek staat een spreekwoord dat we niet vaak genoeg kunnen gebruiken. Hoogmoed komt voor de val. Zullen wij eraan toevoegen, als je nederig durft te zijn, kun je beter aan Jezus' voeten liggen.

Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde thuis daarvoor Phil Wickham, What an Awesome God. Een hommage aan het lied van Rich Mullins. Zometeen bij Groot Nieuws Radio hoor je Megan Woods en The Truth. Ook de opwekking band komt eraan met Jezus uw naam. Naar Crystal Lewis. Dit is How Great Thou Art.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe hoofdstuk 11 uit de Basisbijbel. Paulus' bezorgdheid voor de gemeente. Ik hoop dat jullie er tegen kunnen als ik even een beetje onverstandig doe en toch opschep. En ik denk dat jullie daar inderdaad wel tegen kunnen, want mijn zorgzaamheid voor jullie komt van God. Het is net als met een huwelijk. Een vader laat zijn dochter met een man trouwen en wil dat ze trouw is aan die man. Zo heb ik jullie ook aan een man gegeven, Christus. En ik wil dat jullie hem trouw zijn. Weten jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus. Want jullie luisteren naar de eerste de beste die jullie andere dingen over Jezus leert dan ik heb gedaan. En jullie ontvangen moeiteloos een andere geest dan de Heilige Geest die jullie ontvangen hebben. En jullie luisteren naar een ander zogenaamd goed nieuws dan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie vinden dat allemaal best. Toch ben ik niet minder goed dan die geweldige boodschappers van God. Dat weet ik heel zeker. Misschien kan ik minder goed spreken dan zij, maar ik weet heel goed waar ik het over heb. Dat heb ik jullie in alles laten zien. Ik heb jullie het goede nieuws gebracht zonder jullie er iets voor te vragen. Was dat dan verkeerd van me? Andere gemeenten heb ik beroofd door geld van hen aan te nemen. Dat deed ik om jullie te kunnen dienen. Maar toen ik bij jullie was en geen geld had, heb ik jullie nergens om gevraagd. Want de broeders die uit Macedonië kwamen, wachtend voor mij mee wat ik nodig had. Ik heb ervoor gezorgd dat ik jullie nooit ergens om hoefde te vragen. En dat zal ik blijven doen. Ik zweer bij de waarheid van Christus die in mij is. Niemand zal mij kunnen tegenhouden dit in de hele provincie Achaïe zo te doen. Paulus waarschuwt voor bedriegers. Waarom doe ik dat zo? Omdat ik niet van jullie houd? God weet dat ik juist wel veel van jullie houd. Maar ik doe dat zo omdat ik wil laten zien dat die boodschappers van God die zo lopen op te scheppen, leugenaars zijn. Ze scheppen op dat ze net zo hard voor God werken als wij. Ze doen alsof ze boodschappers van Christus zijn, maar het zijn bedriegers. Maar dat is niets vreemds, want de duivel zelf doet alsof hij een engel van het licht is. Dan is het niet vreemd dat zijn dienaren ook doen alsof ze dienaren van de waarheid van God zijn. Maar aan het eind zullen ze een verdiende loon krijgen voor wat ze doen. Ik herhaal dus. Denk niet dat ik mijn verstand kwijt ben als ik nu even ga opscheppen. Maar zelfs als jullie dat denken, heb dan even geduld met een man die zijn verstand kwijt is. Dan kan ik ook even opscheppen. Wat ik nu ga zeggen, zeg ik dus niet namens de Heer. Ik zeg het alleen alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik doe alsof ik ook vind dat ik mag opscheppen. Want als zoveel mensen vinden dat ze kunnen opscheppen over aardse dingen, dan kan ik dat ook. Luister dus even naar me. Want jullie hebben immers ook veel geduld met andere onverstandige mensen, omdat jullie jezelf zo wijs en verstandig vinden. Want jullie vinden het wel best als iemand jullie tot slaven maakt, jullie geld opgebruikt, jullie voor zich laat werken en over zichzelf opschept en jullie met zijn woorden in je gezicht slaat. Ik schaam mij dat ik moet toegeven dat ik niet streng genoeg tegen jullie ben geweest. Maar toch, als zij durven op te scheppen, denk eraan, ik doe alsof ik mijn verstand kwijt ben, dan durf ik dat ook. Zeggen zij dat ze Joden zijn, dan ben ik dat ook. Zijn ze Israëlieten, dan ben ik dat ook. Stammen zij van Abraham af, dat doe ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik praat nog steeds alsof ik mijn verstand kwijt ben. Ik ben dat nog veel meer. Ik heb veel harder gewerkt. Ik ben veel vaker geslagen. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik heb vaak oog in oog met de dood gestaan. 5 keer heb ik van de Joden de 40 min 1 stokslagen gehad. 3 keer heb ik een pak slaag met de zweep gekregen. 1 keer ben ik met stenen bijna doodgegooid. 3 keer heb ik schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een hele nacht en een hele dag in zee rondgedreven. Ik ben aldoor op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door Joden, in gevaar door niet-Joden, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee, in gevaar door namaakbroeders. Ik heb vreselijk hard gewerkt. Ik heb slapeloze nachten, honger en dorst gehad. Ik heb vaak dagenlang niets gegeten. Ik heb het koud gehad door gebrek aan kleren. En behalve dat en alle andere dingen waar ik mee te maken heb, moet ik ook nog alle dagen voor de gemeente zorgen. Als iemand zich zwak voelt, voel ik dan niet met hem mee? En als iemand het geloof van een ander beschadigt, gloei ik dan niet van boosheid? Paulus' zwakheid en de kracht van God. Als ik dan zo nodig moet opscheppen, zal ik opscheppen over andere dingen. Namelijk over de dingen waardoor de mensen die tegen mij zijn vinden dat ik zwak ben. De God en Vader van onze Heer Jezus, die voor eeuwen geprezen moet worden, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de bestuurder van Damascus, aangesteld door koning Aretas, de stad bewaken. Want hij wilde mij gevangen nemen. Maar vrienden hebben mij toen vanuit een raam in de stadsmuur in een mand naar beneden laten zakken. En zo ben ik ontsnapt.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Klaas.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Welkom op

0: Camping de Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. 3 mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de 2 willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectie.

0: Boek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten 2 mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.